0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

0: Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Lim FM, serving you with the best of music.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

God zegen, beste luisteraars. Mijn naam is Dwight Korsten. Ik dien als ouderling in gemeente Bethel Opperroem. We zijn gevestigd aan de Matapika straat, te Marweide project in het resort Beekhuizen zou dat moeten zijn. Vandaag wil ik het woord met u delen. Ik heb gelegenheid om dat te mogen doen. En ik wil dan met u delen over de bedoeling van God met ons mensen. Hij houdt heel veel van ons. Hij houdt heel veel van u. En God wil met ons zijn. God deed dat al vanaf het begin. U kent allemaal het verhaal van Adam en Eva. De eerste mensen dus die God had gemaakt. En de Bijbel geeft een verklaring over hoe het elke dag eraan toe ging. Dat God kwam om met Adam te praten. En hij deed het elke dag. Verder gaan dus in het woord van God in de Bijbel, als je het leest, dan kunnen we in Exodus 25 lezen over een ark die de Heere liet bouwen omdat hij in mensen wou wonen. Hij wou nog steeds met mensen zijn. We weten dus dat er een zondeval was en dat God dan had gezegd van, in Genesis 6 kan je dat lezen, waarbij hij zei van, mijn geest zal niet langer in de mens wonen. Want alles was zijn eigen weg opgegaan. En we weten de zonvloed en de zonde die, dat grote water die er was gekomen, waarover de Bijbel praat. En heel veel mensen heeft doodgemaakt en Noah alleen en zijn gezin is overgebleven. Verdergaand in het woord van God zie je dat God no vergeet wie. Hij wou nog steeds onder mensen wonen. En dan vindt u dan in Exodus 25, waarbij hij dan weer een poging gemaakt heeft om met ons te zijn en onder ons te wonen. En dit keer was het dan een ark waarin hij dan kwam wonen onder ons. En hij geeft daar instructies over hoe die ark moest zijn, hoe breed, hoe lang, hoe hoog en wat allemaal erin waren. En wat ook erop was, dat was ibotak atampe fukado, om dan zo onder ons te zijn. En de Bijbel praat over deze ark en vertelt over die ark, dat waar die ark dan ook kwam, de Heere was met zijn volk. Als die ark er was, waren ze vijanden bang, waren de vijanden bang van zijn volk en hadden ze elke strijd gewonnen. Het ging ook verkeerd daar zo, want men dacht dus dat het gewoon een ornament was, weet je, gewoon een iets dat ze maar in een kast konden doen en weer konden weghalen. Bijvoorbeeld net als een geweer, hè? Je neemt je geweer en je gaat vechten. Wanneer je klaar bent, dan zet je je geweer terug. Maar dat is het ark niet. Het ark was de ark was een plaats waar God woonde en de Heere wil, God wil onder ons wonen. Maar niet als een wapen gebruikt. Hij wil niet als een spul gebruikt worden. Dat je maar kan wegzetten en nemen wanneer je het nodig hebt. De Heere wil een relatie met ons hebben. Hij wil met zijn kinderen een gemeenschap hebben. Hij wil met ze praten. Hij wil van ze horen. Vandaar dat we bidden. He, bidden is praten tot God. Maar we kunnen niet alleen maar praten, we moeten ook luisteren. Omdat God eigenlijk ook spreekt tot ons. De Bijbel zegt, hij spreekt tot ons. Hij doet dat 1, 2, 3 keren. Zelfs mouwen slaan er geen acht op. En dan staat er in Job bijvoorbeeld geschreven dat hij dan in de droom tot ons komt. Om ons tot ons te praten. En dan drukt hij de vermaning in ons, zodat wij onze leven gered kan zijn door van de groeven. Dus in dromen praat God dan tot ons. Dat is een ultimatum hoe je dat kan doen. Maar God weet dat dan op verschillende manieren. De Heer verlangt ernaar dat wij als zijn volk, zijn kinderen, een relatie met hem hebben. Vandaar dat de Bijbel ook praat over toen de Heer Jezus is gekomen, dat hij iets nieuws is begonnen, want daar heeft God dan ook getoond van, hey, ik kom onder jullie wonen, omdat ik een relatie met jullie wil hebben. Toch, ik wil met jullie zijn. En dan praat bijvoorbeeld Johannes over
allen die de Heer Jezus hebben aangenomen, hun heeft hij de macht gegeven om een kind van God te worden. Toch? Je kan een kind van God worden wanneer je de Heer Jezus hebt aangenomen in je leven. En dan komt God nu in jou wonen. En dan, wat belangrijk is, is de relatie. Is dat we met God kunnen praten. Is dat we met hem ook praten. Want hij verwacht dat. Hij verlangt dat. Dat zijn kinderen gemeenschap met hem hebben. Dat ze weten, één, dus dat hij van ze houdt. Maar dat ze ook liefde aan hem bewijzen. Liefde aan hem tonen. Gaat er nog aan gaan doen van wat relatie naar een wie. Terugkomende dus op dat ding van een ark, hoe dat ding zat van zijn bureau, dat de Heer, als de Heer met ons is, hoeven we niks bang te zijn. Je na vrede notiet de karakter van je. Toch? Als hij met je, en zo was het ook in het verleden, dus de Bijbel geeft de verklaring daarover. Zo was het voor de Israëlieten, voor de Joden. Dat ze hadden veel vijanden. Maar zolang zij de ark van God bij zich hadden, de bewindstree. Totdat het mis was gegaan en dat zij zelf door hun onverschilligheid. Want het is, je moet God niet zo gebruiken als een wapen, je mobiel of een, weet je, iets dat je kan. Dat je just take it wanneer je het nodig hebt. God wil altijd met ons zijn. En toen ze dat hadden gedaan, dus op zo'n manier waren opgegaan naar een ark, toen kwamen ze dan in problemen. Waardoor, ja, een ark bekon in handen van de vijand. En toen het dan in handen van de vijand is gekomen, was het daar. En de vijand kon het ook niet houden. Dus de vijand heeft het teruggegeven op de deur. Dus was het dan weer bij het volk van God. Ik wil het met u afwikkelen, maar u kunt het lezen in Genesis 25. De main boodschap dat ik u wil geven vandaag is dat God wil de Heer wil de relatie met ons hebben. In de volgende aflevering, het volgende deel, ga ik er verder op uitbreiden. Maar wat ik u wil geven, wat ik met u wil achterlaten, is dat God met u wil blijven. God met ons wil blijven. Dezezelfde ark zoekt men tot de dag van vandaag. Waar is die ark? Andere geloven dus in Egypte. Toch? Anderen zoeken nog steeds naar waar het zou kunnen zijn. Omdat het zo'n effect had, zo'n impact had het. Toch? Achtergelaten dat men nog steeds naar zoekt om, ja, Die krachten ervan te ontdekken, toch? Maar ook bewijs te hebben over het geschiedenis. Mensen zoeken nog steeds naar. Wat ik u vandaag wil zeggen en meegeven, is dat God nog steeds met ons woont. Misschien nu niet meer in de ark, maar hij wil wel in ons wonen. Hij woont in u. Toch, als we de Heer Jezus Christus aannemen, dan komt God in ons wonen. Hij zegt ook, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand open doet, zal ik binnenkomen en maaltijd met hem hebben. Dat Garouani, de Heer gaat niet broken kong in je Libi of in je Oso. Maar hij staat, hij is een gentleman. Hij klopt aan je hart. En soms in een droom zie je dat en ervaar je dat. Soms praat iemand tot je en dan voel je van hey, die is naar Garo Itaknami. Of je luistert naar de radio, net als hoe je het nu op dit moment doet. En je ervaart het zeg van hey, de Heer roept me, God roept me. Ik moet een relatie met hem hebben. Als u vandaag deze stap wilt maken, dan wil ik met u bidden dat u de Heer Jezus aanneemt. Want dat is de bedoeling van dit alles. Toch dat we de Heer Jezus leren kennen. Dat we hem mogen kennen, de kracht van zijn opstanding. Dat we mogen leven ook als hij is gestorven. Als je dat wilt doen, bid mij dit gebed na. Zeg Heer Jezus, ik hou van u. Ik wil u dienen. Ik wil u volgen. Ik wil met u zijn. Ik wil daar zijn waar u bent. Vergeef me van alles wat ik fout heb gedaan. Zaken waarvan ik weet, maar ook waarvan ik niet weet. Vergeef me. Was me rein, was me schoon met uw bloed en maak me tot een kind van u. Heere, ik beloof u te willen dienen, dat ik u zal dienen. Ik zal u volgen al de dagen van mijn leven. En help me dat ik dit goddelijk leven mag leiden.
in de naam van Jezus. Maar als je dat gebeden hebt, ben je vandaag een kind van God. Dien de Heere met geheel je hart. Als u verder de Heere wilt dienen met ons, bent u altijd welkom aan de Matapika straat, nummer 6, aan de Marewijnen project in het resort Beekhuizen. Komt u en u zal er geen spijt van hebben. We dienen de Heere dan samen met u. God zegen.

0: klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: The notification on LIM.
2: Problemen zijn geen stopborden, maar wegwijzers.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste de wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
4: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
5: The number one tune this week.
6: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable. Number one.
7: Number one.

0: Assassin.
1: Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: The moon strikes again.

Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: limb. FM.
1: The notification on limb.
2: Problemen zijn geen stopborden, maar wegwijzers.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM, 91.7.
3: Notification on Lim.
4: Problemen zijn geen stopborden, maar wegwijzers.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProZer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProZer, Safety Through Innovation.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: modo taxo.
1: Arkis malon tu, danti de, ukondoro baka nanga na beskopu, oftewel, na odofuna de. En a beskopu fti de, taxo. Mi, na bus doxi. Mi no abi fasti libipe. En dat wil zeggen, hij past zich aan de gegeven omstandigheden. Mi, na bus doxi. Mi no abi fasti libipe.

0: Dim FM, the under radio.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Dim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails en Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
1: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de man. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

0: Het is maandag 14 september. Het is tijd voor het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.
1: De NV Luchthavenbeheer heeft vrijdag een samenwerkingsovereenkomst getekend met verschillende veiligheidsinstanties. De overeenkomst moet volgens luchthavenbeheerdirecteur Vijay Chutkan de veiligheid binnen de burgerluchtvaart verder professionaliseren. Chutkan stelde tegenover journalisten dat de luchthaven een plek is waar verschillende veiligheidsdiensten verantwoordelijkheid dragen.
2: Zo'n convenant die vastgelegd is, brengt natuurlijk met zich mee de afspraken die alle stakeholders die hebben ondertekend concreter hebben gemaakt. Nogmaals, die samenwerking is er niet nu. Die samenwerking is een jarenlange samenwerking met NV Luchthavenbeheer, de verschillende stakeholders. Dat zien we ook. Denk maar aan BIT-team die een stukje verantwoordelijkheid heeft op de airport. DNV die ook aanwezig is. Het Nationaal Leger, zodra wij ze nodig hebben, zijn ze dus ook op de airport aanwezig om die ondersteuning te geven. Maar zeker ook onze kameraden, de politieagenten en de dames die de ondersteuning geven aan de airport. Wat dit convenant met zich meebrengt is natuurlijk een hechtere, een concretere, een georganiseerdere, maar ook een professionelere aanpak die dus noodzakelijk is. We merken natuurlijk dat wij als internationale luchthaven gevestigd in Suriname ook niet ver zitten meer van wat betreft eigenlijk de onrechtmatige handelingen die gepleegd zouden kunnen worden binnen de luchtvaartsector en daarmee natuurlijk de burgerluchtvaart in gevaar zou kunnen brengen, zijn wij natuurlijk niet alleen verplicht, maar we moeten die garantiestelling ook kunnen geven dat wij een veilige en een beveiligde luchthaven zijn. Dus dit moet u natuurlijk in het kader zien van dat stukje veiligheid die op de luchthaven moet zijn, zeker weten. Nogmaals, het moet niet lijken alsof het niet aanwezig was. De actoren zijn aanwezig. De actoren doen hun best natuurlijk ook om die verantwoordelijkheid goed aan de dag te leggen. Maar het is altijd, er is altijd ruimte voor een betere, een hechtere samenwerking. Waar natuurlijk communicatie een van eminent belang is. Twee, dat stukje professionalisering in de vorm van competente mensen die dus die verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen en uitvoeren. En ten tweede de nodige tools die ze nodig hebben. En we merken natuurlijk dat wij als luchthaven daar zeker ook een bijdrage gaan moeten leveren. Maar de diverse diensten versterkt gaan moeten worden. En dan heb ik het natuurlijk ook niet alleen over die aantal manschappen, maar er zijn diverse internationale trainingen die waaraan gedacht wordt, ook nationale trainingen die dus erbij horen, maar zeker ook om het werk te vergemakkelijken, om in ieder geval problemen op tijd te identificeren en daarmee natuurlijk te kunnen dealen, is zeker op zijn plaats. Dus het komt erop neer dat het een georganiseerde samenspel is om zorg te dragen dat die burgerluchtvaart veilig en niet alleen blij is, maar ook veilig blijft.
3: Yes. Directeur, daarop voortbordurend, na de conferentie van DNV, zal ik zo zeggen, Nationaal Veiligheid, zijn er gesproken over verschillende stakeholders. In deze hebben we zeker wel KPS en NL gehoord, maar ontbrak aan landbouw, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Mm-hmm. En ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Vooral gekeken naar onze export en import. En ook om ons heen hebben we verschillende, zal ik zeggen, ziekten, pandemieën. We hebben ebola in Afrika. Is er ook gekeken naar dat deel met betrekking tot dit convenant?
2: Kijk, wanneer we het hebben over dat stukje gezondheid. En dan is de airport natuurlijk een grenspost. Dan dienen we niet alleen daar rekening mee te houden, maar zorg te dragen dat ook dat stukje natuurlijk goed is georganiseerd. Er is niet zo lang terug door de minister van Volksgezondheid een porthealthcommissie samengesteld. Die zorg moet dragen natuurlijk dat het stukje beleid vanuit de overheid op de juiste merites worden uitgevoerd. Maar dat wij natuurlijk als airport ook veilig zijn qua gezondheid. Dat stukje pandemie en andere zaken die dus het land binnen zouden kunnen komen, dat die natuurlijk ver blijft. Maar ook daar natuurlijk zal er niet alleen naar gekeken moeten worden, maar ook gewerkt aan moeten worden om op de airport, maar ook alle andere grensposten van Suriname, zorg te dragen dat de verantwoordelijken aanwezig zijn om op tijd zaken te identificeren. Dat stukje awareness ook goed door te voeren. En dan moeten we natuurlijk ook op dat gebied, op dat niveau, de veiligheid kunnen garanderen. Met betrekking tot LVV kan ik aangeven dat al geruime tijd, zo uit het hoofd heb ik het niet, maar in ieder geval al jaren, niet alleen een samenwerking is, daar is er ook een overeenkomst getekend. Ik dacht in 20... Oh, maar dat even te goede boos, waarschijnlijk was het 2019 ergens, waarbij dus met LVV een overeenkomst is getekend, waarbij dus niet alleen uitwisseling van informatie is opgebouwd, maar zeker ook de aanwezigheid van expertise op de luchthaven vanuit LVV. Ik voer u even snel terug dat bij vooral, we merken dat vooral bij de Amsterdamse vluchten, dat de passagiers heel veel groente en fruit, maar ook andere waren vanuit Suriname meeneemt. Daarvoor is LVV dan aanwezig om zorg te dragen dat het dus op de juiste manier verpakt is, goed gekoeld wordt, alle andere voorwaarden daar voldaan aan is. En wanneer u natuurlijk dat moet meenemen naar Amsterdam, dat daarvoor natuurlijk ook de nodige vergunning wordt uitgegeven. Dus LVV is bij die vluchten sowieso aanwezig. Maar hebben we het ook natuurlijk over het binnenkomen. Maar dat moet natuurlijk ook goed in de gaten worden gehouden. We zijn heel snel om ervoor zorg te dragen dat alle regels worden nageleefd wanneer passagiers naar het buitenland gaan. Maar wat als ze terugkomen? Ook daar moeten er strenge regels zijn. En die zijn er ook. En daar zien we natuurlijk dat in de aankomsthal. De passagiers hebben het natuurlijk ook gezien, gemerkt, dat de douane aanwezig is. Dan hebben zij natuurlijk dat stukje verantwoordelijkheid met betrekking tot goederen en andere zaken die binnenkomen. Maar wanneer het gaat om de agrarische producten die ook het land via de grenspost en via luchthavenbeheer binnenkomt, de airport, dat LVV daar aanwezig is om zorg te dragen dat in ieder geval dat in de gaten wordt gehouden en dat mensen moeten kunnen voldoen aan afspraken, niet alleen, maar ook aan regelgeving. Want we weten dat het speelt over de gehele wereld en het heel normaal is dat bij grensposten deze diensten niet alleen aanwezig zijn, maar de expertise ook aanwezig is en de nodige tools hebben om het werk makkelijker te kunnen doen.
3: Ja, maar zij hebben in dit convenant dan geen, laat zeggen, steekhoudende deel of zijn niet meegenomen?
2: Dus dit convenant heeft puur te maken met de security op de airport, okay, met de veiligheid. En dan is dat gebaseerd natuurlijk op IQ-regelgeving, standaarden. En dan hebben we het over hoofdstuk 3, maar ook annex 17, die dus duidelijk aangeeft hoe je een internationale luchthaven veilig moet houden. Dus die garantie moet er natuurlijk zijn. Ook andere wetgeving op nationaal niveau is van eminent belang. En is puur dus te maken met dat stukje veiligheid op de airport. Vandaar dus natuurlijk LVV niet erbij is. Maar, net wat ik zei, er is al een overeenkomst jaren terug getekend. Mogelijk moeten we dat natuurlijk nog eens een keertje bekijken op basis van de nieuwe omstandigheden die zich voordoen op de wereld. En natuurlijk ook wanneer we het hebben over dat stukje het binnenhalen van agrarische producten en dergelijke, moet altijd nog in de gaten gehouden kunnen worden. Dus kijk, wanneer we het even hebben over het convenant die we net hebben getekend, die samenwerking. Daar hebben we dus afspraken met de regering lopen om zorg te dragen dus dat veel meer body en inhoud wordt gegeven aan de diverse units die daar moeten opereren op de airport dit jaar nog. Dus wij gaan gelijk, we hebben vandaag getekend, geeft natuurlijk dus aan dat een ieder die zich heeft gecommitteerd om dit convenant uit te voeren, want het is een uitvoeringsdocument, hij moet gaan leven, zal natuurlijk een stukje huiswerk meenemen om dat niet alleen op tafel te houden, maar ook te volvoeren. We gaan natuurlijk, zoals de directeur Kasa dat heeft gegeven, op gezette tijden moeten evalueren, bij elkaar komen evalueren van hoe dat gaat. En die ondersteuning is er natuurlijk om te kijken van waar er natuurlijk een bepaalde zwakte vertoont bij een schakel, dat die schakel natuurlijk ook wordt meegenomen in die verdere ontwikkeling. Dus het is niet de bedoeling om een convenant te tekenen en natuurlijk dat zo te laten. Gelet op eigenlijk het doel die we willen bereiken, dan zeg je van het hoeft niet voor te doen, omdat wij natuurlijk een gijzeling niet op de airport willen of andere onrechtmatige handelingen tegen de burgerluchtvaart. Maar we zijn verplicht om die aanwezigheid daar te hebben. Het moet aanwezig zijn. De mensen moeten kunnen participeren in de processen en zorg dragen dus dat als, en we willen dat absoluut niet hebben, maar als hij zich voordoet, als zoiets zich voordoet, dat er ten alle tijde geïdentificeerd wordt, informatieverschaffing plaatsvindt, samenwerking er is, maar ook de tools aanwezig zijn om dat zo snel als mogelijk de kop in te drukken. Maar het is de burgerluchtvaart. Soms lijkt het net alsof iets heel ver van ons ligt, maar soms schrik je wanneer het zich voordoet. Maar dit is natuurlijk ook een stukje voorbereiding. We zijn bezig niet alleen ons voor te bereiden, maar we zijn bezig een ieder voor te bereiden. Alle diensten die daarvoor verantwoordelijk zijn, bij elkaar gebracht. En dit moet natuurlijk ons ervoor zorgen dat we verplicht zijn daar niet alleen, maar dat we dat daadwerkelijk doen, voorbereiden en zorgen dat wanneer iets zich voordoet, en wanneer ik zeg iets, dan heb ik het natuurlijk over onrechtmatige handeling binnen die luchtvaartsector en tegen de burgerluchtvaart, dat we in staat zijn om het zo snel als mogelijk terug te dringen, dan wel te mitigeren.
1: Tot zover de directeur van NV Luchthavenbeheer Vijay Chutkan. Hij sprak journalisten vrijdag na de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met diverse veiligheidsinstanties.
0: De waarnemend president van Venezuela, Delcy Rodriguez, was de vorige week in Suriname voor een officieel bezoek, waarbij ze samen met de Surinaamse autoriteiten gesprekken heeft gevoerd over verdere versterking van de relatie tussen Suriname en Venezuela. Rodriguez kwam naar Suriname op uitnodiging van president Simons.
4: Venezuela heeft natuurlijk ook jarenlange ervaring met de olie- en gassector door verschillende fasen.
5: Ja.
4: Ze hebben een hele universiteit die gewijd is aan de olie- en gassector. Hebben ons ook al wat aangeboden voor Surinaamse studenten. Dus ik denk dat we van Venezuela niet alleen de expertise, de uitwisseling van expertise, maar ook van ervaring. Omdat wij natuurlijk ook, net als andere landen, in onze regio kijken naar de belofte die aan de ene kant de olie- en gasindustrie aan ons doet als samenleving voor meer financiële vrijheid en inkomsten. Echter ook vanwege het karakter van deze industrie waar zoveel geld in omgaat, dat ook meteen de uitdagingen er zijn voor de andere sectoren in het land. En we hebben zelf als land ook al meegemaakt wat het betekent als je te veel op één sector leunt. We hebben die tijden gehad, we zijn er nog niet helemaal uit. Het is diezelfde sector die in feite nu belooft ons weer uit dat economisch dal te halen. Maar we weten ook dat als je alleen daarop rust, dat uiteindelijk risicovol is. En Venezuela heeft die ervaring ook. Dus het gaat niet alleen om expertise en capaciteit, maar ook om de ervaring. En wat ze intussen hebben gedaan, ondanks hun problemen, hebben ze ervoor gezorgd nu dat zij meer dan 90% zelfvoorzienend zijn in hun voedselproductie. En als u naar me heeft geluisterd, dan weet u dat ik voor de agrosector primair dat doel heb in eerste fase, om toch wel voor een groot deel zelfvoorzienend te worden. Natuurlijk willen we exporteren, maar het is belangrijk om je eigen voedsel te produceren, zodat je voedselzekerheid hebt. En Venezuela heeft dat ook gedaan. We hebben met Venezuela ook gesproken over toerisme. Mm-hmm. We moeten zeggen, Venezuela heeft als land ook een enorme toerismepotentie. Ze is een land met heel veel, van stranden tot oerwoud, tot bergen. Ze hebben heel veel. Zij zien vooral ook de mogelijkheid voor multi-destination. Dat wil zeggen dat een toerist naar meer dan één land gaat. En dan Suriname ook meeneemt. Wij hebben behalve ons regenwoud natuurlijk een heleboel cultureel ook toerisme, toch? De hele samenstelling van onze bevolking. En Suriname is ook erg bekend voor haar cuisine, de Surinaamse keuken. En dat zijn dingen die we ook samen kunnen ontwikkelen.
0: Aldus president Simons, tijdens ons actualiteitenprogramma Retrospectie op zondag heeft Palu onder voorzitter Henk Ramnanan Lal benadrukt dat wij de geopolitieke belangen van de Verenigde Staten en de invloed van de Amerikanen in Venezuela niet uit het oog mogen verliezen. NPS-fractieleider Gerald Paviro-Reggio, die ook aan het programma participeerde, kon zich hierin terugvinden.
5: Je weet, we hebben onlangs de vorige president gehad, althans, volgens mij is hij nog steeds de president van Venezuela. Deze vicepresident is de waarnemend president. Hè? Maduro die is dan door de Amerikaanse Piranese gevangen genomen en gedeporteerd naar Amerika. En wat je ziet gebeuren in Venezuela de laatste tijd, na dus dat moment, is dat er een koerswijziging, althans daar lijkt het op, een koerswijziging is gekomen waarbij er meer toegegeven wordt naar Amerika toe. Waar er overeenkomsten worden gesloten waar Amerikaanse bedrijven, oliebedrijven, een aandeel krijgen in de olie-exploitatie in Venezuela. En dan komt dus zo'n president nu op bezoek bij jou, waar we eigenlijk ook een soortgelijke situatie te maken hebben, toch? We hebben olievoorraden voor onze kust ontdekt. En die olievoorraden die we ontdekken, die worden steeds meer. Dus je begrijpt, de ogen van de wereld, mensen die belang hebben bij die olie, en zeker vanuit Amerika, die een politiek belang heeft, een geopolitieke belang heeft, en wil voorkomen dat dus olievoorraden hier bestemd worden voor bijvoorbeeld China, daar greep op wil krijgen.
0: Zeggen ze de regels dat Trump er gestuurd heeft?
5: Nou, we moeten dus vooral daar lessen uit trekken, toch? Dus je ziet dus dat er een oorlog is met Iran, waar eigenlijk eenzelfde fight eigenlijk met hetzelfde doel voor ogen gevoerd wordt. En terwijl er nu ook overigens een grote conferentie in India gaande is, van BRICS-landen, hè, die juist die positie van die Amerikaanse dollar in de wereldhandel willen terugdringen. Je ziet dus dat de Amerikaanse invloed in de wereld, in dat deel van de wereld aan het afnemen is. Maar je ziet dus wel in Latijns-Amerika, Caribisch gebied, dat Amerika alles aan doet om die macht te behouden. En die invloed zelfs als het kan te vergroten. We hebben onlangs een waarschuwend geluid gehad van een ex-president van Guyana, Ramotar Singh, die daarop heeft gewezen. En eigenlijk het Caribisch gebied CARICOM heeft gewaarschuwd voor die toenemende invloed. En het gaat bij mij erom van, ik hoor eigenlijk te weinig vanuit de regering een zienswijze hierop. Wat doen we ermee? Hoe gaan we daarmee om? Gaan we toegeven? En het lijkt alsof de laatste, zeker onder deze regering, er wordt toegegeven richting de westerse druk. Zeker als je kijkt, die grote leningen die zijn genomen, onlangs zijn genomen. Het betekent dus dat er een verschuiving is van onze economische afhankelijkheid in de toekomst vanuit instellingen die grote schuldeisers worden van Suriname. Dus ik mis dat een beetje, het bezoek is er. Wat ik ook mis in dat bezoek is vooral dat we niet opkomen voor onze economische belangen. Ik hoor de laatste tijd de regering allerlei bezoeken aanbrengen in andere mogendheden. Maar ik zie bijvoorbeeld niet in die delegatie het Surinaams bedrijfsleven vertegenwoordigd.
6: Een dergelijk bezoek in een dergelijke constellatie, waarbij we weten dat Amerika voet aan de grond heeft gezet in Venezuela, kun je niet loszien van de geopolitieke situatie in het algemeen. En dan weten we ook dat Amerika bezig is om in heel Latijns-Amerika een coalitie te smeden van landen die zeg maar doen wat zij zeggen en wat zij willen. Deels heeft het te maken met dat ze de invloed van China terug willen dringen. Het is een illusie om te denken dat jij daar als klein nietig land daar tegenin gaat willen gaan. Dus je moet daarin heel goed balanceren en kijken wat je doet. Tegelijkertijd ga je er niet aan ontkomen dat je in de kijker bent. Want straks komt er olie boven. Petronas gaat een FID bekendmaken. Dus Suriname wordt een strategische speler in de regio.
0: Of target.
6: Of target. Mm. En dat gaat helemaal bepalen van afhangen van hoe jij je opstelt. Dus ik heb een beetje te doen met meneer Bova en mevrouw Simons. Mm. Want op dat stuk ga je heel voorzichtig moeten moven. Want je wil geen slachtoffer worden van dat geopolitieke spel. Dus dat komt allemaal op ons af. En je moet gewoon gereed zijn. En tegelijkertijd hebben wij natuurlijk al heel lang hele goede relaties met China. Dus die afweging ga je moeten maken. Maar dat kan botsen en daar moet je van bewust zijn.
0: Gerald Pavirorejo en Henk Ramnandan Lal, beiden waren gisteren te gast in Retrospectie. De regering heeft gisteren bij monden van minister Michael Noor-Salim van Landbouw, Veeteelt en Visserij onderstreept dat er met de ondertekening van de bilaterale overeenkomsten met Venezuela Suriname geen visvergunningen aan dat land heeft uitgegeven. Tenminste geen nieuwe visvergunningen. Het gaat volgens Noor-Salim om de vernieuwing van de overeenkomst die reeds vervallen was.
7: Die vergunning wordt elk jaar verlengd, maar die overeenkomst als kapstok, dat was vervallen. En toen de Europese Unie hier is gekomen, heeft de Europese Unie gezegd, nee, je kan geen bilaterale overeenkomst hebben. Vissersvaartuigen varen hier. En die bilaterale overeenkomst met Venezuela is vervallen. Dat moet je wel vernieuwen. Het moment dat een buitenlandse vaartuig in onze wateren willen vissen, moet Suriname en dat land zo'n bilaterale overeenkomst hebben. Dat is conform onze visserijwet. Is in onze visserijwet zo geregeld. Maar ja, Venezuelanen, die boten dat per de wanko van een redsnapper, ja, dat is toekomstig, de man aan een overeenkomst. Als die overeenkomst er is, dan krijgt in dit geval Suriname, het is Surinaamse bedrijven, zoals Ansu, Caribbean Seafood, de man dat die abba vergunning en abotono, gegevens van die boot staan dan op zo'n vergunning. Dus bijvoorbeeld een boot komt met kapitein Carlos, met zijn maatschappen, dat allemaal wordt netjes geregistreerd. Dus die is de kapitein, die boot is zo lang, zo breed, noem maar op. En dat wordt dan op zo'n vergunning geplaatst. Die boot moet dan wanneer ze uitvaart vanuit CVS, terugkeren naar CVS en daar zijn lading lossen. Daarom is CVS toen ook opgericht. CVA staat voor Centrum Visserijhaven Suriname. Daar zijn ze verplicht te lossen. Dus de Matakia, maar die vergunningen waren vervallen. Die vergunningen werden wel elk jaar verlengd. Maar die overeenkomst tussen die twee landen was vervallen. Dus ze waren niet illegaal bezig. Het is die overeenkomst gewoon waar dat allemaal is vervat. Hey, wij twee landen, hè, visserij, zoveel boten. Dat stukje was vervallen. En als wij dat niet hadden verlengd, dan zouden wij, je weet, toen ze zeiden we worden blacklisted en zo, dan zou dat wel meespelen in die audit. En misschien konden we dan geen vis meer sturen naar EU op basis hiervan.
1: Buurtbewoners van Tourtonne en omgeving blijven niet langer stil terwijl hun woongenot met de dag minder wordt. Ze hebben in augustus daarom aandacht gevraagd van de autoriteiten voor zaken die ze niet langer accepteren. Het gaat volgens Aristo Kelly, voorzitter van de buurtvereniging Daadkracht Noord 26, onder meer om prostitutie en geluidsoverlast in de buurt. De autoriteiten hebben intussen opgetreden, maar de strijd is volgens hem nog lang niet voorbij. Tegenover Lim FM zegt Kelly dat de buurt zich nu opmaakt om op te komen tegen goudopkoopbedrijven in de omgeving.
8: Met name dat stukje van die driehoeksverhouding, dat is heel erg belangrijk. Ook omdat internationale studies gewoon hebben uitgewezen, weet je, dat op het moment dat buurtbewoners zelf het initiatief nemen, maar daar zij aan zij gaan staan met de agenten, de buurtmanager en ook het hoogste gezag, zeg maar, op het moment dat je dan dat stukje zes hebt, dan krijg je eigenlijk een soort van bottom-up approach, waarbij de autoriteiten veel beter kunnen inspelen op de behoeftes die er in de buurt te spelen, snap je? Dus en dan krijg je niet dat vingers aan wijzen van ja, ze, dan is het ook onze verantwoordelijkheid, zeg maar, snap je?
1: Ja. Yeah.
8: En op Noord hebben we ook één ding dat echt een probleem is, en dat is dat van die goudopkoopbedrijven. Dat gaat wel een ding zijn, zeg maar. Omdat ja, de buurtbewoners, we kunnen ons daar ons niet mee verenigen, weet je. Dat er gewoon bedrijven midden in onze wijk worden gezet. Het zijn Braziliaanse bedrijven, Chinese bedrijven. En die komen gewoon quick in onze lucht pompen, weet je. In onze wijk waar onze kinderen, waar wij slapen. Het is gewoon een sluipmoordenaar. En we worden gewoon ziek gemaakt, weet je. En dat stukje gaan we wel... Dat gaat wel een ding worden. Dus... En ja, weet je, het lastige van dit ding, van die goudopkoopbedrijven, als het eigenlijk lokaal niet kan, dat je ook nog internationale opties hebt die zich hiermee kunnen bemoeien, want het is gewoon een het gaat eigenlijk tegen de millennium doelstellingen in, zeg maar, snap je, dat dit soort dingen gedaan worden.
1: Ja.
8: Milieuveiligheid, weet je, dat in dit soort buurten dit wordt gedaan. Het is tegen de millennium goals. En we moeten ons daar wel bewust van zijn dat als wij dit lokaal niet kunnen oplossen, dat er nog steeds opties zijn om dit internationaal te doen. En dat is geen goede beurt voor Suriname. Vooral niet op het moment dat we zo internationaal met kijkers staan met alle investeringsmogelijkheden die gaan komen. Dan wil je wel dat je je milieuregelgeving goed in orde hebt als het gaat om pikken en luchtvervuiling. In ieder geval, weet je, de buurten waar mensen wonen. Ja, weet je, en men is best wel rustig en gemoedelijk, dus dat is gewoon goed. Maar het zijn wel zaken die op de agenda staan, en zolang het niet is opgelost, blijft het op de agenda. Weet je, dus...
1: Dat van die goudopkoopbedrijven, dat is een vraagstuk dat al een tijdje onderwerp van discussie is, hoor. En tot nu toe is er dus nog niet een echte oplossing daarvoor gekomen.
8: Nee, klopt. En daarom hebben we nu gezegd, en dat is dus echt vanuit de buurt gekomen. We hebben gezien, we hebben het aangekaart, er is niks aan gedaan. Daarom dat we hebben gezegd van nou, dan gaan we in ieder geval die buurtorganisatie formaliseren. En daar een formele organisatie van maken die echt op papier namens de buurt vanuit ons strikt omschreven. We hebben dat met deskundigen, hebben we dat allemaal op papier laten zetten. Dus daarom ben ik geadviseerd als sprekker. Mensen die veel meer ervaring hebben dan ik op dit gebied. En ja, die weten wel hoe het werkt. Het zijn mensen die vanuit het systeem ook komen. Die ook zelf in de buurt wonen. En ja, echt zat zijn gewoon. Weet je, dus en de sterkste manier om dit te doen is als het vanuit de buurtbewoners zelf komt. En ja, dat is eigenlijk de approach. Dus Het is lastig als het op het moment dat je dat in de verantwoordelijkheid schrijft van een ambtenaar. En die ambtenaar eigenlijk niet echt wordt gecontroleerd door een buurt. Maar wanneer je een sterke buurt hebt die gaat letten op alle stukken die ambtenaar tekent. Gaat die ambtenaar nu wel 3, 4, 5 keer nadenken voor wat hij gaat doen. Omdat op het moment dat het fout is of dat de beslissing niet op de juiste manier genomen is, gaat die ambtenaar nu ter verantwoording geroepen worden. En dan gaat comptabiliteit kijken. Nou, ja, jij en ik weten dan al hoe laat het is, toch? Dus dan ook, dat gaat die ambtenaar dan nu ook snappen. En dan gaat er een hele andere dynamiek spelen in de beslissingsvorming van die ambtenaar. Dat die buurt nu kijkt naar elke handtekening die ambtenaar zet. En doordat die buurt kijkt naar die handtekening die ambtenaar zet, moet die ambtenaar nu ook weten van, hey Arkino, als ik nu mijn handtekening hier zeg en er komt daar een goudopkoopbedrijf, gaat die buurt mij nu aanspreken, juridisch, en naar de tafel brengen. En dan is het mijn reputatie die nu op het spel staat, met natuurlijk alle gevolgen van dien. Ja. Want als het illegaal is en de zaken hebben plaatsgevonden, dan gaat het nu op tafel gebracht moeten worden, toch? Dus dan krijg je die verantwoording. En ik denk dat de buurtbewoners daar in de langste adem hebben, want zij wonen daar. Zij zijn elke dag daar. Die ambtenaar woont misschien ergens anders, niet eens daar in die buurt. Dus die kan het niks schelen, maar die buurtbewoner wordt elke dag daar, dus die wordt daar elke dag mee geconfronteerd. En die ambtenaar gaat dan nu elke dag met de handtekening van hem geconfronteerd worden. Dus het is een hele interessante dynamiek die je dan gaat krijgen. Snap je deze?
1: Ja, ja.
8: En ja, ik ben niet op dat idee gekomen. Ik was in eerste instantie gewoon nog voor om een biertje crew te houden en de zaken te bespreken, maar ja. Op de achtergrond zijn de ontwikkelingen gaande die waar ik heel erg positief over ben. En ik ben wel trots op de autoriteiten dat we samen tot zoiets kunnen komen en dit nu op deze manier kunnen oplossen.
1: Aldus Aristo Kelly, voorzitter van de buurtvereniging Daadkracht Noord 26. We spraken hem over de uitdagingen waarmee buurtbewoners van Tourtonne en omgeving te maken krijgen.
0: Tot zover het nieuws namens Jason Pinas. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Ja, ma?
1: Enough, mamma mi. Want me no man bribi dat toch is een precies a 100 euro no mo gym.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar die no man zijn na 50 euro gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is van je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De shello, dat is meer si i broka gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if i bosena 100 euro eten, zorg dat i dwen via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dem sabi. Want a service geweldig. De oersmal het me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur s'avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, amoni zei bosen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
0: Mama!
2: Het menu van Eethuis Esseline. Vandaag maandag 14 september. Sweet osso nasi. Sweet osso bami. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Mazoes moksalisi met gerookte kip en kolerdoor. Add-on zoutvlees en of agoutere. Gebakken vis met oma's speciale saus. Cassave soep met kip. Add-on zoutvlees en of agoutere, okermix gerookte kip en zoutvlees en masala kip en ei. Als groente, kousenband en dagoeblad wil je opnieuw verliefd raken. Eethuis Esseline, aan jou zo. Naar een echte sweet tissy, fufossi. Bonistraat 106 tegenover Indramayo. Voor telefonische bestellingen 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748 76 79. Smaak

Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 15 september 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Hosinweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kostenloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip. Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van maandag 14 september: krietbanasoep met kip, bami met indokip, gestoofde boulanger met gerookte kip en gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: zien, maar ik mis je sinds gisteren.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

0: Slim FM. Inderdaad, de
1: number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Slim, unbeatable. Number one.
3: Number one.

0: nigga.
1: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig. Omwika, man. Oh, in omwika. Waar omwika, man? Ruwaka dabe, ai. Go. Hey, dik alasan. Vogwe snel, dik alasan. Hey, wakti. Moe wanta kudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik mee? Ja, want daar kwam voor mij wat ik aan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van?
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
3: Het menu van Eethuis Esseline. Vandaag maandag 14 september. Sweet osso nasi. Sweet osso bami. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Masoes moksalisi met gerookte kip en kool erdoor. Add-on zoutvlees en of agoutere. Gebakken vis met oma's speciale saus. Cassave soep met kip. Add-on zoutvlees en of agoutere. Okermix gerookte kip en zoutvlees en masala kip en ei. Als groente, kousenband en dagoeblad wil je opnieuw verliefd raken. Eethuis Esseline, anjauso. Nanga ekte sweetissi fufossi. Bonistraat 106 tegenover Indramayo. Voor telefonische bestellingen 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748 76 79.

0: Het is maandag 14 september. Het is tijd voor het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.
1: De NV Luchthavenbeheer heeft vrijdag een samenwerkingsovereenkomst getekend met verschillende veiligheidsinstanties. De overeenkomst moet volgens luchthavenbeheerdirecteur Vijay Chutkan de veiligheid binnen de burgerluchtvaart verder professionaliseren. Chutkan stelde tegenover journalisten dat de luchthaven een plek is waar verschillende veiligheidsdiensten verantwoordelijkheid dragen.
2: Zo'n convenant die vastgelegd is, brengt natuurlijk met zich mee de afspraken die alle stakeholders die hebben ondertekend concreter hebben gemaakt. Die samenwerking is er niet nu. Die samenwerking is een jarenlange samenwerking met NV Luchthavenbeheer, de verschillende stakeholders. Dat zien we ook. Denk maar aan BIT-team die een stukje verantwoordelijkheid heeft op de airport. DNV die ook aanwezig is. Het Nationaal Leger, zodra wij ze nodig hebben, zijn ze dus ook op de airport aanwezig om die ondersteuning te geven. Maar zeker ook onze kameraden, de politieagenten en de dames die de ondersteuning geven aan de airport. Wat dit convenant met zich meebrengt is natuurlijk een hechtere, een concretere, een georganiseerdere, maar ook een professionelere aanpak die dus noodzakelijk is. We merken natuurlijk dat wij als internationale luchthaven gevestigd in Suriname ook niet ver zitten meer van wat betreft eigenlijk de onrechtmatige handelingen die gepleegd zouden kunnen worden binnen de luchtvaartsector en daarmee natuurlijk de burgerluchtvaart in gevaar zou kunnen brengen, zijn wij natuurlijk niet alleen verplicht, maar we moeten die garantiestelling ook kunnen geven dat wij een veilige en een beveiligde luchthaven zijn. Dus dit moet u natuurlijk in het kader zien van dat stukje veiligheid die op de luchthaven moet zijn, zeker weten. Nogmaals, het moet niet lijken alsof het niet aanwezig was. De actoren zijn aanwezig. De actoren doen hun best natuurlijk ook om die verantwoordelijkheid goed aan de dag te leggen. Maar het is altijd, er is altijd ruimte voor een betere, een hechtere samenwerking. Waar natuurlijk communicatie een van eminent belang is. Twee, dat stukje professionalisering in de vorm van competente mensen die dus die verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen en uitvoeren. En ten tweede de nodige tools die ze nodig hebben. En we merken natuurlijk dat wij als luchthaven daar zeker ook een bijdrage gaan moeten leveren. Maar de diverse diensten versterkt gaan moeten worden. En dan heb ik het natuurlijk ook niet alleen over die aantal manschappen, maar er zijn diverse internationale trainingen die waaraan gedacht wordt. Ook nationale trainingen die dus erbij horen. Maar zeker ook om het werk te vergemakkelijken, om in ieder geval problemen op tijd te identificeren en daarmee natuurlijk te kunnen dealen, is zeker op zijn plaats. Dus het komt erop neer dat het een georganiseerde samenspel is om zorg te dragen dat die burgerluchtvaart veilig en niet alleen blij is, maar ook veilig blijft.
3: Yes. Directeur, daarop voortbordurend, na de conferentie van DNV, zal ik zo zeggen, Nationaal Veiligheid, zijn er gesproken over verschillende stakeholders. In deze hebben we zeker wel KPS en NL gehoord, maar ontbrak aan landbouw, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. En ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Vooral gekeken naar onze export en import. En ook om ons heen hebben we verschillende, zal ik zeggen, ziekten, pandemieën. We hebben ebola in Afrika. Is er ook gekeken naar dat deel met betrekking tot dit convenant?
2: Kijk, wanneer we het hebben over dat stukje gezondheid, en dan is de airport natuurlijk een grenspost, dan dienen we niet alleen daar rekening mee te houden, maar zorg te dragen dat ook dat stukje natuurlijk goed is georganiseerd. Er is niet zo lang terug door de minister van Volksgezondheid een porthealthcommissie samengesteld. Die zorg moet dragen natuurlijk dat het stukje beleid vanuit de overheid op de juiste merites wordt uitgevoerd. Maar dat wij natuurlijk als airport airport ook veilig zijn qua gezondheid. Dat stukje pandemie en andere zaken die dus het land binnen zouden kunnen komen, dat die natuurlijk ver blijft. Maar ook daar natuurlijk zal er niet alleen naar gekeken moeten worden, maar ook gewerkt aan moeten worden. Op die airport, maar ook alle andere grensposten van Suriname, zorg te dragen dat de verantwoordelijken aanwezig zijn om op tijd zaken te identificeren. Dat stukje awareness ook goed door te voeren. En dan moeten we natuurlijk ook op dat gebied, op dat niveau, de veiligheid kunnen garanderen. Met betrekking tot LVV kan ik aangeven dat al geruime tijd, zo uit het hoofd heb ik het niet, maar in ieder geval al jaren, niet alleen een samenwerking is, daar is er ook een overeenkomst getekend. Ik dacht in 20... Oh, maar dat even te goed. Moest waarschijnlijk was het 2019 ergens. Waarbij dus met LVV een overeenkomst is getekend. Waarbij dus niet alleen uitwisseling van informatie is opgebouwd. Maar zeker ook de aanwezigheid van expertise op de luchthaven vanuit LVV. Ik voer u even snel terug dat we merken dat vooral bij de Amsterdamse vluchten, dat de passagiers heel veel groente en fruit, maar ook andere waren vanuit Suriname meeneemt. Daarvoor is LVV dan aanwezig om zorg te dragen dat het dus op de juiste manier verpakt is, goed gekoeld wordt, alle andere voorwaarden daar voldaan aan is. En wanneer u natuurlijk dat moet meenemen naar Amsterdam, dat daarvoor natuurlijk ook de nodige vergunning wordt uitgegeven. Dus LVV is bij die vluchten sowieso aanwezig. Maar hebben we het ook natuurlijk over het binnenkomen. Maar dat moet natuurlijk ook goed in de gaten worden gehouden. We zijn heel snel om ervoor zorg te dragen dat alle regels worden nageleefd wanneer passagiers naar het buitenland gaan. Maar wat als ze terugkomen? Ook daar moeten er strenge regels zijn. En die zijn er ook. En daar zien we natuurlijk dat in de aankomsthal. De passagiers hebben het natuurlijk ook gezien, gemerkt, dat de douane aanwezig is. Dan hebben zij natuurlijk dat stukje verantwoordelijkheid met betrekking tot goederen en andere zaken die binnenkomen. Maar wanneer het gaat om de agrarische producten die ook het land via de grenspost en via luchthavenbeheer binnenkomt, de airport, dat LVV daar aanwezig is om zorg te dragen dat in ieder geval dat in de gaten wordt gehouden en dat mensen moeten kunnen voldoen aan afspraken, niet alleen, maar ook aan regelgeving. Want we weten dat het speelt over de gehele wereld en het heel normaal is dat bij grensposten deze diensten niet alleen aanwezig zijn, maar de expertise ook aanwezig is en de nodige tools hebben om het werk makkelijker te kunnen doen.
3: Ja, maar zij hebben in dit convenant dan geen, laat zeggen, stakeholdende deel of zijn niet meegenomen?
2: Dus dit convenant heeft puur te maken met de security op de airport, okay, met de veiligheid. En dan is dat gebaseerd natuurlijk op IQ-regelgeving, standaarden. En dan hebben we het over hoofdstuk 3, maar ook annex 17, die dus duidelijk aangeeft hoe je een internationale luchthaven veilig moet houden. Dus die garantie moet er natuurlijk zijn. Ook andere wetgeving op nationaal niveau is van eminent belang en is puur dus te maken met dat stukje veiligheid op de airport. Vandaar dus natuurlijk LVV niet erbij is, maar net wat ik zei, er is al een overeenkomst jaren terug getekend. Mogelijk moeten we dat natuurlijk nog eens een keertje bekijken op basis van de nieuwe omstandigheden die zich voordoen op de wereld. En natuurlijk ook wanneer we het hebben over dat stukje het binnenhalen van agrarische producten en dergelijke, moet altijd nog in de gaten gehouden kunnen worden. Dus kijk, wanneer we het even hebben over het convenant die we net hebben getekend, die samenwerking, daar hebben we dus afspraken met de regering lopen om zorg te dragen dus dat veel meer body en inhoud wordt gegeven aan de diverse units die daar moeten opereren op de airport dit jaar nog. Dus wij gaan gelijk, we hebben vandaag getekend, geeft natuurlijk dus aan dat een ieder die zich heeft gecommitteerd om dit convenant uit te voeren, want het is een uitvoeringsdocument, hij moet gaan leven, zal natuurlijk een stukje huiswerk meenemen om dat niet alleen op tafel te houden, maar ook te volvoeren. We gaan natuurlijk, zoals de directeur Kasa dat heeft gegeven, op gezette tijden moeten evalueren, bij elkaar komen evalueren van hoe dat gaat. En die ondersteuning is er natuurlijk om te kijken van waar er natuurlijk een bepaalde zwakte vertoont bij een schakel, dat die schakel natuurlijk ook wordt meegenomen in die verdere ontwikkeling. Dus het is niet de bedoeling om een convenant te tekenen en natuurlijk dat zo te laten. Gelet op eigenlijk het doel die we willen bereiken, dat zeg je van het hoeft niet voor te doen, omdat wij natuurlijk een gijzeling niet op de airport willen of andere onrechtmatige handelingen tegen de burgerluchtvaart. Maar we zijn verplicht om die aanwezigheid daar te hebben. Het moet aanwezig zijn. De mensen moeten kunnen participeren in de processen en zorg dragen dus dat als, en we willen dat absoluut niet hebben, maar als hij zich voordoet, als zoiets zich voordoet, dat er ten alle tijde geïdentificeerd wordt, informatieverschaffing plaatsvindt, samenwerking er is, maar ook de tools aanwezig zijn om dat zo snel als mogelijk de kop in te drukken. Maar het is de burgerluchtvaart. Soms lijkt het net alsof iets heel ver van ons ligt, maar soms schrik je wanneer het zich voordoet. Maar dit is natuurlijk ook een stukje voorbereiding. We zijn bezig niet alleen ons voor te bereiden, maar we zijn bezig een ieder voor te bereiden. Alle diensten die daarvoor verantwoordelijk zijn, bij elkaar gebracht. En dit moet natuurlijk ons ervoor zorgen dat we verplicht zijn daar niet alleen, maar dat we dat daadwerkelijk doen, voorbereiden en zorgen dat wanneer iets zich voordoet, en wanneer ik zeg iets, dan heb ik het natuurlijk over onrechtmatige handeling binnen die luchtvaartsector en tegen de burgerluchtvaart, dat we in staat zijn om het zo snel als mogelijk terug te dringen, dan wel te mitigeren.
1: Tot zover de directeur van NV Luchthavenbeheer Vijay Chutkan. Hij sprak journalisten vrijdag na de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met diverse veiligheidsinstanties.
0: De waarnemend president van Venezuela, Delcy Rodríguez, was de vorige week in Suriname voor een officieel bezoek, waarbij ze samen met de Surinaamse autoriteiten gesprekken heeft gevoerd over verdere versterking van de relatie tussen Suriname en Venezuela. Rodríguez kwam naar Suriname op uitnodiging van president Simons.
4: Venezuela heeft natuurlijk ook jarenlange ervaring met de olie- en gassector door verschillende fasen.
5: Ja.
4: Ze hebben een hele universiteit die gewijd is aan de olie- en gassector. Hebben ons ook al wat aangeboden voor Surinaamse studenten. Dus ik denk dat we van Venezuela niet alleen de expertise, de uitwisseling van expertise, maar ook van ervaring. Omdat wij natuurlijk ook, net als andere landen, in onze regio kijken naar de belofte die aan de ene kant de olie- en gasindustrie aan ons doet als samenleving voor meer financiële vrijheid en inkomsten. Echter ook vanwege het karakter van deze industrie die, waar zoveel geld in omgaat, dat ook meteen de uitdagingen er zijn voor de andere sectoren in het land. En we hebben zelf als land ook al meegemaakt wat het betekent als je te veel op één sector leunt. We hebben die tijden gehad, we zijn er nog niet helemaal uit. Het is diezelfde sector die in feite nu belooft ons weer uit dat economisch dal te halen. Maar we weten ook dat als je alleen daarop rust, dat uiteindelijk risicovol is. En Venezuela heeft die ervaring ook. Dus het gaat niet alleen om expertise en capaciteit, maar ook om de ervaring. En wat ze intussen hebben gedaan, ondanks hun problemen, hebben ze ervoor gezorgd nu dat zij meer dan 90% zelfvoorzienend zijn in hun voedselproductie. En als u naar mij heeft geluisterd, dan weet u dat ik voor de agrosector primair dat doel heb in eerste fase, om toch wel voor een groot deel zelfvoorzienend te worden. Natuurlijk willen we exporteren, maar het is belangrijk om je eigen voedsel te produceren, zodat je voedselzekerheid hebt. En Venezuela heeft dat ook gedaan. We hebben met Venezuela ook gesproken over toerisme. Mm-hmm. We moeten zeggen, Venezuela heeft als land ook een enorme toerismepotentie. Ze zijn een land met heel veel, van stranden tot oerwoud, tot bergen. Ze hebben heel veel. Zij zien vooral ook de mogelijkheid voor multi-destination. Dat wil zeggen dat een toerist naar meer dan één land gaat. En dan Suriname ook meeneemt. Wij hebben behalve ons regenwoud natuurlijk een heleboel cultureel ook toerisme. Toch? De hele samenstelling van onze bevolking. En Suriname is ook erg bekend voor haar cuisine. De Surinaamse keuken. En dat zijn dingen die we ook samen kunnen ontwikkelen.
0: Aldus president Simons, tijdens ons actualiteitenprogramma Retrospectie op zondag heeft Palu onder voorzitter Henk Remnanan Lal benadrukt dat wij de geopolitieke belangen van de Verenigde Staten en de invloed van de Amerikanen in Venezuela niet uit het oog mogen verliezen. NPS-fractieleider Gerald Paviro Reggio, die ook aan het programma participeerde, kon zich hierin terugvinden.
5: Je weet, we hebben onlangs de vorige president gehad, althans, volgens mij is hij nog steeds de president van Venezuela. Deze vicepresident is de waarnemend president. Hè? Maduro die is dan door de Amerikaanse Marinese gevangen genomen en gedeporteerd naar Amerika. En wat je ziet gebeuren in Venezuela de laatste tijd, na dus dat moment, is dat er een koerswijziging, althans daar lijkt het op, een koerswijziging is gekomen waarbij er meer toegegeven wordt naar Amerika toe. Waar er overeenkomsten worden gesloten waar Amerikaanse bedrijven, oliebedrijven, een aandeel krijgen in de olie-exploitatie in Venezuela. En dan komt dus zo'n president nu op bezoek bij jou, waar we eigenlijk ook een soortgelijke situatie te maken hebben, toch? We hebben olievoorraden voor onze kust ontdekt. En die olievoorraden die we ontdekken, die worden steeds meer. Dus je begrijpt, de ogen van de wereld, mensen die belang hebben bij die olie, en zeker vanuit Amerika, die een politiek belang heeft, een geopolitieke belang heeft, en wil voorkomen dat dus olievoorraden hier bestemd worden voor bijvoorbeeld China, daar greep op wil krijgen.
0: Zeggen ze de regels dat Trump er gestuurd heeft?
5: Nou, we moeten dus vooral daar lessen uit trekken, toch? Dus je ziet dus dat er een oorlog is met Iran, waar eigenlijk dezelfde fight eigenlijk met hetzelfde doel voor ogen gevoerd wordt. En terwijl er nu ook overigens een grote conferentie in India gaande is, van BRICS-landen, hè, die juist die positie van die Amerikaanse dollar in de wereldhandel willen terugdringen. Je ziet dus dat de Amerikaanse invloed in de wereld, in dat deel van de wereld aan het afnemen is. Maar je ziet dus wel in Latijns-Amerika, Caribisch gebied, dat Amerika alles aan doet om die macht te behouden. En die invloed zelfs als het kan te vergroten. We hebben onlangs een waarschuwend geluid gehad van een ex-president van Guyana, Ramotar Singh, die daarop heeft gewezen. En eigenlijk het Caribisch gebied CARICOM heeft gewaarschuwd voor die toenemende invloed. En het gaat bij mij erom van, ik hoor eigenlijk te weinig vanuit de regering een zienswijze hierop. Wat doen we ermee? Hoe gaan we daarmee om? Gaan we toegeven? En het lijkt alsof de laatste, zeker onder deze regering, er wordt toegegeven richting de westerse druk. Zeker als je kijkt, die grote leningen die zijn genomen, onlangs zijn genomen. Het betekent dus dat er een verschuiving is van onze economische afhankelijkheid in de toekomst vanuit instellingen die grote schuldeisers worden van Suriname. Dus ik mis dat een beetje, de bezoek is er. Wat ik ook mis in dat bezoek is vooral dat we niet opkomen voor onze economische belangen. Ik hoor de laatste tijd de regering allerlei bezoeken aanbrengen in andere mogendheden. Maar ik zie bijvoorbeeld niet in die delegatie het Surinaams bedrijfsleven vertegenwoordigd.
6: Een dergelijk bezoek in een dergelijke constellatie, waarbij we weten dat Amerika voet aan de grond heeft gezet in Venezuela, kun je niet loszien van de geopolitieke situatie in het algemeen. En dan weten we ook dat Amerika bezig is om in heel Latijns-Amerika een coalitie te smeden van landen die zeg maar doen wat zij zeggen en wat zij willen. Deels heeft het te maken met dat ze de invloed van China terug willen dringen. Het is een illusie om te denken dat jij daar als klein nietig land daar tegenin gaat willen gaan. Dus je moet daarin heel goed balanceren en kijken wat je doet. Tegelijkertijd ga je er niet aan ontkomen dat je in de kijker bent. Want straks komt er olie boven. Petronas gaat de FID bekendmaken. Dus Suriname wordt een strategische speler in de regio.
0: Of target.
6: Of target. Mm. En dat gaat helemaal bepalen van afhangen van hoe jij je opstelt. Dus ik heb een beetje te doen met meneer Bova en mevrouw Simons. Mm-hmm. Want op dat stuk ga je heel voorzichtig moeten moven. Want je wil geen slachtoffer worden van dat geopolitieke spel. Dus dat komt allemaal op ons af. En je moet gewoon gereed zijn. En tegelijkertijd hebben wij natuurlijk al heel lang hele goede relaties met China. Dus die afweging ga je moeten maken. Maar dat kan botsen en daar moet je van bewust zijn.
0: Gerald Pawiro-Rejo en Henk Ramnandan Lal. Beiden waren gisteren te gast in Retrospectie. De regering heeft gisteren bij monden van minister Michael Noor-Salim van Landbouw, Veeteelt en Visserij onderstreept dat er met de ondertekening van de bilaterale overeenkomsten met Venezuela Suriname geen visvergunningen aan dat land heeft uitgegeven. Tenminste geen nieuwe visvergunningen. Het gaat volgens Noor-Salim om de vernieuwing van de overeenkomst die reeds vervallen was.
7: Die vergunning wordt elk jaar verlengd, maar die overeenkomst als kapstok, dat was vervallen. En toen de Europese Unie hier is gekomen, heeft de Europese Unie gezegd, nee, je kan geen bilaterale overeenkomst hebben. Vissersvaartuigen varen hier. En die bilaterale overeenkomst met Venezuela is vervallen. Dat moet je wel vernieuwen. Het moment dat een buitenlandse vaartuig in onze wateren willen vissen, moet Suriname en dat land zo'n bilaterale overeenkomst hebben. Dat is conform onze visserijwet. Is in onze visserijwet zo geregeld. Maar dat Venezolanen, die boten dat per de wanken van haar red snapper, ja, dat is toekomstig de een overeenkomst. Als die overeenkomst er is, dan krijgt in dit geval Suriname, het is Surinaamse bedrijven, zoals Ansu, Caribbean Seafood, de mandat die ABBA vergunning. En Abotoro, gegevens van die boot staan daar op zo'n vergunning. Dus bijvoorbeeld, een boot komt met kapitein Carlos, met zijn maatschappen, dat allemaal wordt netjes geregistreerd. Dus die is de kapitein, die boot is zo lang, zo breed, noem maar op. En dat wordt dan op zo'n vergunning geplaatst. Die boot moet dan wanneer hij ze uitvaart vanuit CVS, terugkeren naar CVS en daar zijn lading lossen. Daarom is CVS toen ook opgericht. CVS staat voor Centrum Visserijhaven Suriname. Daar zijn ze verplicht te lossen. Dus de Matakia, maar die vergunningen waren vervallen. Die vergunningen werden wel elk jaar verlengd, maar die overeenkomst tussen die twee landen was vervallen. Dus ze waren niet illegaal bezig. Het is die overeenkomst gewoon waar dat allemaal is vervat. Hey, wij twee landen, hè, visserij, zoveel boten. Dat stukje was vervallen. En als wij dat niet hadden verlengd, dan zouden wij, je weet, toen ze zeiden we worden blacklisted en zo, dan zou dat wel meespelen in die audit. En misschien konden we dan geen vis meer sturen naar EU op basis hiervan.
1: Buurtbewoners van Tourtonne en omgeving blijven niet langer stil terwijl hun woongenot met de dag minder wordt. Ze hebben in augustus daarom aandacht gevraagd van de autoriteiten voor zaken die ze niet langer accepteren. Het gaat volgens Aristo Kelly, voorzitter van de buurtvereniging Daadkracht Noord 26, onder meer om prostitutie en geluidsoverlast in de buurt. De autoriteiten hebben intussen opgetreden. Maar de strijd is volgens hem nog lang niet voorbij. Tegenover Lim FM zegt Kelly dat de buurt zich nu opmaakt om op te komen tegen goudopkoopbedrijven in de omgeving.
8: Met name dat stukje van die driehoeksverhouding, dat is heel erg belangrijk. Ook omdat internationale studies gewoon hebben uitgewezen, weet je, dat op het moment dat buurtbewoners zelf het initiatief nemen, maar daar zij aan zij gaan staan met de agenten, de buurtmanager en ook het hoogste gezag, zeg maar, op het moment dat je dan dat stukje zes hebt, dan krijg je eigenlijk een soort van bottom-up approach, waarbij de autoriteiten veel beter kunnen inspelen op de behoeftes die er in de buurt te spelen, snap je? Dus en dan krijg je niet dat vingers aan wijzen van ja, zeg, dan is het ook onze verantwoordelijkheid, zeg maar, snap je?
1: Ja.
8: En op Noord hebben we ook één ding dat echt een probleem is, en dat is dat van die goudopkoopbedrijven. Dat gaat wel een ding zijn, zeg maar. Omdat de buurtbewoners, we kunnen ons daar ons niet mee verenigen, weet je. Dat er gewoon bedrijven midden in onze wijk worden gezet. Het zijn Braziliaanse bedrijven, Chinese bedrijven. En die komen gewoon quick in onze luchtpompen, weet je. In onze wijk waar onze kinderen, waar wij slapen. Het is gewoon een sluipmoordenaar en we worden gewoon ziek gemaakt, weet je. En dat stukje gaan we wel, dat gaat wel een ding worden. Dus, en ja, weet je, het lastige van dit ding, van die goudopkoopbedrijven, als het eigenlijk lokaal niet kan, dat je ook nog internationale opties hebt die zich hiermee kunnen bemoeien. Want het is gewoon een het gaat eigenlijk tegen de millennium doelstellingen in, zeg maar, snap je, dat er dit soort dingen gedaan worden.
1: Yeah.
8: Milieuveiligheid, weet je, dat in dit soort buurten dit wordt gedaan. Het is tegen de millennium goals. En we moeten ons daar wel bewust van zijn dat als wij dit lokaal niet kunnen oplossen, dat er nog steeds opties zijn om dit internationaal te doen. En dat is geen goede beurt voor Suriname. Vooral niet op het moment dat we zo internationaal met kijkers staan met alle investeringsmogelijkheden die gaan komen. Dan wil je wel dat je je milieuregelgeving goed in orde hebt als het gaat om pikkelen en luchtvervuiling. In ieder geval, weet je, de buurten waar mensen wonen. Men is best wel rustig en gemoedelijk, dus dat is goed. Maar het zijn wel zaken die op de agenda staan, en zolang het niet is opgelost, blijft het op de agenda. Weet je, dus...
1: Dat van die goudopkoopbedrijven, dat is een vraagstuk dat al een tijdje onderwerp van discussie is, hoor. En tot nu toe is er dus nog niet een echte oplossing daarvoor gekomen.
8: Nee, klopt. En daarom hebben we nu gezegd, en het is dus echt vanuit de buurt gekomen. We hebben gezien, we hebben het aangekaart, er is niks aan gedaan. Daarom dat we hebben gezegd van nou, dan gaan we in ieder geval die buurtorganisatie formaliseren. En daar een formele organisatie van maken die echt op papier namens de buurt vanuit ons strikt omschreven. We hebben dat met deskundigen, hebben we dat allemaal op papier laten zetten. Dus daarin ben ik geadviseerd als spreker. Mensen die veel meer ervaring hebben dan ik op dit gebied. En die weten wel hoe het werkt. Het zijn mensen die vanuit het systeem ook komen. Die ook zelf in de buurt wonen. En echt zat zijn gewoon. Weet je, dus en de sterkste manier om dit te doen is als het vanuit de buurtbewoners zelf komt. En dat is eigenlijk de approach. Dus het is lastig als het op het moment dat je dat in de verantwoordelijkheid schrijft van een ambtenaar. En die ambtenaar eigenlijk niet echt wordt gecontroleerd door een buurt. Naar tekens gaat die ambtenaar nu wel 3-4-5 keer nadenken voor wat hij gaat doen. Omdat op het moment dat het fout is of dat de beslissing niet op de juiste manier genomen is, gaat die ambtenaar nu ter verantwoording geroepen worden. En dan gaat comptabiliteit kijken. Nou, ja, jij en ik weten dan al hoe laat het is, toch? Dus dat gaat die ambtenaar dan nu ook snappen. En dan gaat er een hele andere dynamiek spelen in de beslissings. Vorming van die ambtenaar, dat die buurt nu kijkt naar elke handtekening die ambtenaar zet. En doordat die buurt kijkt naar die handtekening die ambtenaar zet, moet die ambtenaar nu ook weten van, hey Arkino, als ik nu mijn handtekening hier zet en er komt daar een goudopkoopbedrijf, gaat die buurt mij nu aanspreken, juridisch, en naar de tafel brengen. En dan is het mijn reputatie die nu op het spel staat, met natuurlijk alle gevolgen van dien. Want als het illegaal is en de zaken hebben plaatsgevonden, dan gaat het niet op tafel gebracht moeten worden, toch? Dus dan krijg je die verantwoording. En ik denk dat de buurtbewoners daar in de langste adem hebben, want zij wonen daar. Zij zijn elke dag daar. Die ambtenaar woont misschien ergens anders, niet eens daar in die buurt. Dus die kan het niks schelen, maar die buurtbewoner wordt elke dag daar. Dus die wordt daar elke dag mee geconfronteerd. En die ambtenaar gaat dan nu elke dag met die handtekening van hem geconfronteerd worden. Dus het is een hele interessante dynamiek die je dan gaat krijgen. Snap je deze?
1: Ja, ja.
8: En ja, ik ben niet op dat idee gekomen. Ik was in eerste instantie gewoon nog voor om een biertje crew te houden en de zaken te bespreken. Maar ja, op de achtergrond zijn de ontwikkelingen gaande die, waar ik heel erg positief over ben. En ik ben wel trots op de autoriteiten dat we samen tot zoiets kunnen komen en dit nu op deze manier kunnen oplossen.
1: Aldus Aristo Kelly, voorzitter van de buurtvereniging Daadkracht Noord 26. We spraken hem over de uitdagingen waarmee buurtbewoners van Tourtonne en omgeving te maken krijgen.
0: Tot zover het nieuws namens Jason Pinas. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Het menu van Eethuis Esseline. Vandaag maandag 14 september. Sweet osso nasi. Sweet osso bami. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Masoes moksalisi met gerookte kip en kool erdoor. Add-on zoutvlees en of agoutere. Gebakken vis met oma's speciale saus. Cassave soep met kip. Add-on zoutvlees en of agoutere. Okermix gerookte kip en zoutvlees en masala kip en ei. Als groente, kousenband en dagoeblad wil je opnieuw verliefd raken. Eethuis Esseline, anjauso. Nanga ekte sweetissi fufossi. Bonistraat 106 tegenover Indramayo. Voor telefonische bestellingen 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Smaak.
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
2: All the hits, one station.
1: This week on

0: Maze, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: te pusiste activo.
1: Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van maandag 14 september. Krietbanasoep met kip. Bami met indokip. Gestoofde boulanger met gerookte kip. En gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: odo takso.
1: Akis malon tu, dan ti de, dan unkondoro baka, nanga nabeskopu oftewel, na odo funa de. En abeskopu ti de, dat takso, ongoloku, na tapu mancheri. En dat wil zeggen, mijn mensen, van het ene probleem in de andere vallen. Oftewel, van kwaad tot erger maken. Ongeloku. Na tapu mancheri.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
5: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
6: En ik nieuwe schoenen.
5: Ja, ik ook.
6: En pa, mijn tas is kapot.
7: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amana 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amana. Dus haast je!

0: Mana, confidence is the key. Kirpelani, save and enjoy.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
2: Hoi mama.
3: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
2: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
3: Lang. Je zin wel 100 euro, Jim.
2: Mama, ik zei 50 euro.
3: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
2: Ik zei 50 euro, mama. 50.
3: Nee, mijn broer. Omdat die brader is zijn, Jim. Naar 100 is niet.
2: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
3: Maar jij nog. Die zin heeft je Western Union, die op Engelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top. Dus mijn jip is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers. Stop the warning.
2: Ja, maar ik weet.

0: Tuesday. Ataki dis na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fans and Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from

Kijk, nu moet je niet storen, toch? Kijk. De mensen gaan nu naar Bakan Natori luisteren. Hoe nou weer dit, maar Eden, hoor. Kijk, om 2 uur moet je de mensen niet vervelen, hoor. Hoe nou begin tak naar dit, maar je ziet, hoor. We horen me voor even, hoor. Brunswijk zou zeggen, hoor, even je man, hoor. Kijk, door de week luisteren de mensen naar hun BT, toch? Oh, even je mond, no? Nou weer desma Eden, no? Nek desma de psyfrey, no? Nationaal, internationaal, goedemiddag. Het is weer eens een feit. Wij zitten hier op maandagmiddag. Wij schrijven 14 september, aan de vooravond van de verjaardag van Stanley Blokland en Sandra Polak. Aan de vooravond van Mindri Moon. De vakantie is straks voorbij, hè? Het is straks op, het is

0: volgers. Vamos aí, nossa. Idrin Alemão. Dat was Paul apenas een zijn manier van praten, hè. Dat was Oom Paul op de SRS. Denk Oom Paul dan. Goedemiddag iedereen allemaal. Ik ben het mannetje in de radio. Dat is Paul. Hij zei altijd het mannetje in de radio. Dat Chiboy Timmy met elkaar radio. Dan is er werkelijk een man in dat ding. Maar Paul had en heeft nog steeds een mooie stem. Paul Abena, de man, dames en heren, met een gouden stem. En hij deed oud goud met Paul. Espresso maar bij Tagasan ook tussen toch. De dames werden gek. Dames en heren, dames werden gek. Op donderdagavond via SRS met Curly Paul. Maar goed, ik ben geen Paul. Ik ben Clifton. Na een paar jaren ben ik zelf ook mediaman. En ik zit hier. Niet met de bedoeling om mensen gek te maken hoor. Wij doen dat niet. Wij doen gewoon bagan natoria. We zijn een big up gobit alading. Fasti, smasse arki de vaste. Kijkers en luisteraars. Ik denk aan Chango Boldewijn. Ik weet niet wie die hele Chango is. Maar wanneer ik zo lees, dan is hij dat Amana Ekta, die man is een limmer. En ik zeg altijd, Chango im lonka mee. Je moet me eerst bellen. Je moet niet onvoorbereid komen, Imkami, zodat ik een keer kennis met je kan maken. Because he is a real limmer. Amantika presi abrafu Dwight Lodi, want volgens mij Dwight Luzo, no? En Chango, dames en heren, John Botapastour. Chango, take it big up. En blij dat je dus elke bagad na samen met alle duizenden dat jullie afgestemd zijn op jouw volksstation. Vandaag is zeg al 14 september. We zitten op 91.7. We zitten ook op limfmsu.com. Voor de mensen die naar radio, internet, radio en Facebook en kijkers en iedereen. Ik word een beetje moe. Je zou op dat elke dag te zeggen. Maar het zijn allemaal poten van deze organisatie. En ik ben blij dat u elke middag erbij bent. We gaan u weer vandaag verwennen met... je weet, we hebben onze eigen stijl. Dus je moet ons niet komen vergelijken met anderen. Nooit niet doen. Niet doen. Je moet Lim niet komen vergelijken met anderen. Daarom zeggen we, zijn de andere zender. De andere radio. Dus we willen niet op anderen lijken. Nooit niet. We willen geen anderen komen kopiëren. Never, nooit. Want doe Eji Sani, Eji stijl herkenbaar, identiek. Origineel, anders. Is dat spannender, interessanter. Diepgaander. Hoe zeg je het allemaal? Allerlei woorden kunnen gebruiken. Maar daarom, mi breng je dat je arki. En we gaan weer in stapu Eji Fasi. Gaan we een beetje stilstaan bij de dingen die gebeuren in Suriname. Maar laat me eerst de mensen die vandaag jarig zijn en die een bloemetje van anderen gehad hebben extra feliciteren, because it's their birthday. Na DDC, Ikosha Libi. Isabi, je bent eruit gekomen. Je was er al 9 maanden of 7 maanden in jouw mama's buik. En je bent eruit gekomen 60 jaar terug. Of 70 jaar terug, of 55 jaar terug, of 39 jaar terug, of 40 jaar terug, of 21 jaar terug, of een jaar terug, of 5 jaar terug, of 17 jaar terug, of 21 jaar terug, Isabi, of 36 jaar. Je bent jarig vandaag, dat is belangrijk en ik wens je het allerbeste. Make the best of this day, 14 september. De one say siki, make den sabi. Mek den sabi tak efi libi srefi jasiki ou sloopi moro. Ik wens van deze plaats uit bijzonder veel sterkte aan vrouw Evi, mijn grote vriendin, die dus ook een beetje ziek is, maar ze wordt natuurlijk goed verzorgd door haar kinderen en haar kleinkinderen en haar alle mensen die er dierbaar zijn. Vrouw Evi, als je het hoort, bij mijn zus. Van mij dat ze hier, wat ik niet bij vertellen, ze altijd toch. Want die dag, kies je zelf de gamma. Krijg jezelf, vrouw Evi. Krijg jezelf. Het allerbeste. Er wordt weer gauw, weer de oude vrouw Evi van Diakones, van dokter Pengel, beterschap. Alle andere mensen die zich een beetje ziek voelen, Isabi, willen we beterschap toewensen. En if Sari de, Fosataki, Sari de, van tijd tot tijd in alle familie, Mekasam mee. Dat was maar ik, maar dat is de wereld. Wij maken plaats voor anderen die komen. En if it's your time, dan willen de nabestaanden natuurlijk van de mensen heel veel kracht toewensen in de voor hun donkere dagen. Ja, kop op. Wat God doet, dat is wel gedaan. Ik wil pleiten, dames en heren. Ik wil pleiten, dames en heren, aan het begin van deze bakanatori voor een check-up. En laat mij gelijk E. Adam zeggen dat ik niet ik heb niet de intentie. Geef wat gember drinken. Ik heb niet de intentie. Maar dat zo voor die bij jou. Jo, chill, mis zeker gehaald. Van mij, man. Maar van mij drie gember. Maar die zo. Met dat man go bij een gember, die brada. Maar boy, die zo'n chill, wie haar. Maar zo'n chill. In hem, in hem, boy, mi look in. Want een probleem is, Abby, dog. If je bij drie, maar dat is volgens mij. Zo zijn steenbokken volgens mij. Als je drie hebt gekocht, dan wil ik volgens mij alle drie in één keer drinken. Greedy nog, greedy. Je moet het eerst schudden, je sikke, sorry. Maar je sikke, voor ze drinken. Je sikke. Sikke me kako, sikke. Daar kan het, Lucas skuma. Alles schuim zo, mijn hemel. Maar als je drinkt alle vazantje, je ook iets probleem dadelijk. Mijn sikken met schuim en al, dan ga ik het drinken. Daar weer faya zo, dan ga je bij hem drinken. Weer nog een slok, ik ga voor je drinken, kijk. Dan kan ik stoppen, hè? Maar ik kan het morgen, weet je waarom? Dat ding is lekker, jong. Mijn sikken bakken. Moos sikken. Hierom is sikken, hierom geluid. Tjukkunduk, tjukkunduk, tjukkunduk, tjukkunduk, tjukkunduk. Dat moet kanten. Even hier schuim. Je mag het gaan kopen hoor, ik maak reclame. Ik koop het hier op de hoek. Heeft Rie voor me gekocht. Na Jerry Schember. Tjiboy tobe taki. Asan sweet not todo. Maar ja, tegenwoordig, dames en heren, normen en waarden zoek. Ze zeggen iets anders. Asan schuit no. Terwijl voor ze ube taki no todo. Ube tantak todo jara. Je mag taki trasani. Maar ik doe niet mee aan de moderne vocabulaire. Ah. Schuit no todo. Ai. Laat me de tori weer oppakken, want jullie leiden me af. Laat me zeggen, ik heb niet de intentie om paniek te zaaien. Want dan zou ik onverantwoord zijn. Dan zou ik, dames en heren, mijn taken niet begrijpen. Niet de intentie. Maar ik heb wel de plicht om op te roepen daar waar ik weet, dames en heren, dat instanties zijn gaan slabakken. Dus miwani. Actie de instantie, make de maluka brochi. Na bosje brug, dus moet takkelijk bosje. Uluka brochi. Ieder man in luka brochi. Bosje betak trafasi, mami. No mag doe dat hier. Bosje moet takkie. En uluka brochi. Samen bedoel na luka brochi, dames en heren. Kijk, we moeten met elkaar eens zijn en we moeten eerlijk zijn. Wij, meneer dat you of die, wij, laten we dames en heren, de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wij hebben de brug slecht bereden sinds het bestaat. Abrochi oppo in 2000, dus Abrochi 26 jaar. En die 26 jaren, dames en heren, hebben we nooit afdoende controle gehad op de brug. Hier en daar even wat oprispingen. Tewa aredin sa. Wat toe maar nak tapa brochi of wat maar regen aan hout truck tapa brochi. Dat we lomme kwam show even enkele scheenbewegingen. Maar duurzaam, van een duurzame aanpak is er geen sprake. En we moeten, dames en heren, die brug koesteren. Want wat daar staat is magnifiek. Het is imposant en het is een must. Isabi, een must. Want ik heb gelukkig meegemaakt tijden waarbij Igua Colony of Nikeri naar hij pa. Die moest redelijk wel lauw man baga. Dus hij heeft een misafeer. Heeft een misafeer half zes. At a koronio tan sribi. Of na Nikerio rego baga. Tegenwoordig, dames en heren, zijn wij stappen op vooruit gegaan vanwege een stuk progressief denken. Dat temik badumi baganatori mi kan gosdong en mi ching. Van wat je mening? Vezel, lek van mi spama tank, dame rego langa langa na Nikeri. Na radio Rasonek godraiwa uitzending dame draikon bagati de neti tiuru dame dor Paramaribo, dames en heren, vanwege mijn rijvaardigheid en mijn voorzichtigheid en mijn verantwoordelijkheid dame dor ja toaf yuru isabi fosanyon de fos desdag 15 ben ik terug in Paramaribo vanwege de brug. Dus we moeten, dames en heren, de belangrijke verbinding. Hier, Abroji Abrasana Liba, na Abroji Abra Kopename Liba, moeten we koesteren. En praten over de brug hier, Mifeni persoonlijk, want ik nooit nog onder Abroji. Volgens mij onder Abroji, omen bong e gro, onder de brug, Isabi. Bij de kolommen ga je allerlei bomen zien groeien. En ik heb gezegd, de brug is niet goed bereden de afgelopen jaren. In die 26 jaren. Er is allerlei overbelaste toestanden hebben we meegemaakt. Dus we kunnen mooi zeggen, ja, maar die brug is voor 50 jaar. Dan ga je hier, mijn begonnen jaren. Even aan een levensduur na 50 jaar. Dat kan mooi zijn, maar Terimantagi levensduur 50 jaar, dan moet je ook daaronder verstaan dat je het moet onderhouden. Je moet van tijd tot tijd dat ding ook een servicebeurt geven, Isabi. Dus ik heb situatie meegemaakt, Isabi. De mijn reining had de oude over haar broodje. Die broodje nog bij de man bij Abrasan gewoon. Maar nu is het normaal. De man, er wordt niet opgetreden. Isabi, er zijn geen sancties. Wat moet je me? Want juglit, Isabi. Want juglit. Er is over haar broodje. Zwaar beladen juglit over de brug. Meneer Lembo, het kan niet. Het hoort niet. Het moet niet. Dus ik wil via Baganatori, dames en heren. Via Akrakti, Isrif Uno Abi. We tagi de man in Akondre, Meku Lukasani. En laten we dat van de brug, dames en heren. Weet je wat het zal betekenen als de brug even uitvalt voor een dag? Voor een dag. Ik klop het natuurlijk af, maar sta erbij even stil. Dus laten we dat ding echt goed onderhouden. En nagaan waar we eventueel kunnen bijstellen. En ervoor zorgen, dames en heren, dat de mannen dat ding even gewicht nog de ome ton inegore abra brochi scotums bakurio ze moet je van die hele burg op scholemieteren. Isabi, en maar gaan nadenken, nagaan welke andere mogelijkheden jullie hebben. Uno klets, uno heba brochi, uno vera brochi ede. A brochi na 26 jaar, Abi, laten we het, dames en heren, nog jarenlang ervan genieten. Jarenlang. Ook bataki. En Isabi dat temtaki, dames en heren. Dat het aankomt en dat men het hoort. Wat hier wordt gezegd, wordt gehoord. De vraag is, wat doet men ermee? En ik hoop dat de mensen, dames en heren, wel hun verstand gebruiken. Ik heb een mevrouw. Volgens mij gaan naar de intra Ibi item. Heb ik een mevrouw die mij heeft gezegd, Cliff, ik heb een probleem. En ik wil dat even vertellen aan de luisteraars. Maar was maar. Mijn geweldige pen. De melkte is er een kibri pen toch. Laat me die dingen even hier snel schrijven hoor, want anders kom ik in de war. Dit ding ga ik niet meer afdraaien, maar dit komt sowieso. Jongen, ik was in het weekend bij meneer Heuvel. Edwin was jarig. Op 12. Edwin en Fiddy zijn op één dag jarig. Fiddy, alsnog gefeliciteerd, mijn broer. Steven. The radio man with his lovely voice. Laat me niet zeggen lovely voice, maar ik denk dat ik... Laat me zeggen, with his beautiful voice. Dat ik de man ook iemand neemt, dat ik een lovely voice. Ontevreden. En dan heb ik nog één ding hier. Ja, er is 6. Die wachten rustig met. Maar het probleem is. In Baganatori moet je nooit haast hebben. Yes, dang aan mij. En we doen samen ons ding. Ah, die mevrouw heeft mij gebeld en gezegd: Cliff, dit ding accepteer ik niet. Ik drop het bij jou en zoals ik net zei, ik weet zeker dat de mensen er werk van zullen maken, dus die heeft het gedropt. En ik ga het laten horen. Zondag in november. Ja. Laten we even luisteren wat de mevrouw haar probleem is. Alle problemen zijn er om opgelost te worden. Ook al lijkt het erop dat sommige niet op te lossen zijn. Blijkbaar, of ogenschijnlijk misschien niet. Dit is wat de mevrouw ons heeft verteld.
1: Goedemiddag, Limbo. Ik wil even mijn ongenoegen kenbaar maken. Ik ben vandaag geweest bij de CBB om mijn rijbewijs te verlengen. Ik had niet de juiste stukken. Ik moest langs immigratie gaan. Prima, geen probleem. Ik zat rustig te wachten. Nou, ik zat met iemand te praten. Een half uur lang werden geen nummers afgeroepen. Op een gegeven moment, nadat ik naar de balie was geweest, werd ik wel omgeroepen. Nou, prima. Ik ben aan de beurt. Ik laat mijn paspoort zien. En er wordt me gevraagd, heb je ook een PSA? Ik zeg, ja, ik heb mijn PSA op mijn telefoon. Nee, dat is niet goed. Je moet een uitgeprinte PSA hebben. Ik zeg maar, mevrouw, ik ben met diezelfde PSA op mijn telefoon in dit land gekomen. En toen was het wel rechtsgeldig. En nu kom ik hier bij immigratie en dan zegt u tegen mij dat ik een uitgeprinte moet hebben. Wat maakt het verschil? Mevrouw, dat zijn de regels. Ik heb ze niet gemaakt. Ik zeg, dat weet ik. Maar ik vraag u alleen dat u het misschien kan meenemen bij uw leidinggevende. Want dit is gewoon mensonvriendelijk. En ik vind u trouwens ook niet aardig. U bent best wel onbeschoft. Maar oké, dat buiten gelaten. Ik ben naar de leidinggevende geweest. En ik heb hetzelfde verhaal kenbaar gemaakt. Zijn antwoord was, ja mevrouw, u kunt even naar de copyright gaan, is het zo gebeurd. Ik heb mijn spullen gepakt en ben weggegaan. Ik was zo boos. Ik was zo boos. Ik hou van mijn land. Echt, ik hou van mijn land. Maar dit stimuleert mensen niet om naar het land te komen. Er worden zulke hoge drempels opgezet. Ik ben nog steeds boos. Nog steeds. Ik hoop dat je het uitzendt en dat mensen, als je naar immigratie gaat, moet je een uitgeprinte PSA hebben. Die PSA-kaart moet uitgeprint zijn. Het wordt niet geaccepteerd als het op de telefoon is. Waarom, weet ik niet. Suriname, kom op. Jullie kunnen beter. Wees wat vriendelijker voor de mensen.
0: Oké. Dan hebben we dat gehoord van deze mevrouw die dus aandacht vraagt voor, kan ik het zo noemen, een soepelere, flexibele afhandeling. En Eugenia, ik kijk even naar de live hoor, die zegt, heeft mijn dochter en gezin, we hebben dat ook meegemaakt. Iemand anders, de 600 met dezelfde klacht. Mijn PSA is in mijn telefoon, is in mijn wallet. De Nederlanders worden vaak onheus behandeld. Wacht even terug. Waarom weet ik niet. Altijd van die kortzichtige antwoorden, daar vindt men altijd van. Erika diep, mopa Holland, puntjes, puntjes. Ja, je moet je erop voorbereiden. Iemand zegt, je was onterecht boos. In Nederland kun je ook niet met foto's van telefoon. Kan je ook niet legitimeren. Dat ding gaat zo snel, zoveel comments. Dat ze niet gezegd hebben. Dwight Lodija. Dat je echte meid daar komt spelen omdat je uit Holland komt. Orant. Orant. Oké, daar heeft deze mevrouw blijkbaar namens een paar mensen gesproken. Ik had de mijne ook via mijn telefoon. Ja, de comments zijn er. Die hoef ik niet te herhalen. Die zijn op het scherm. Wat u niet ziet zijn de reacties op mijn telefoon. Of althans, sommige mensen zeggen ze kunnen het meezien, meelezen vanuit mijn bril. Maar dat kan, dat mag. Maar ja, u mag erop reageren, dames en heren, als er voorstellen zijn hoe deze dingen opgelost kunnen worden. Er is een hele taktakkie over. Er is een hele taktakkie over de visvergunningen. Milesi Takwama Takiyama Sranang pleegde nog geweldig tijdens de vorige regering. Over de visvergunningen, maar nu doet deze regering hetzelfde. Nu niet met de Guyanese, maar nu met de Venezolanen. U weet dat de minister van, de waarnemend president van Venezuela hier was. Maar het is de waarnemend president van Venezuela zelf die voor verwarring gezorgd heeft door dat ding niet op de correcte wijze te zeggen, waardoor Wamchimbuya kon ontstaan. Maar ik heb van de woordvoerder van de president, via hem tenminste, heeft minister Noor Salim een korte reactie gegeven. En de regering heeft gezegd, of althans, ja, naar de regering. De Mantaki, het is niet zo dat, trouwens Noor Salim gaat het zelf vertellen. Het is niet zo taki, dat het gaat om nieuwe visvergunningen. Het is slechts een overeenkomst welke al vervallen was. Het was al vervallen en de ma vernieuwing. Maar ja, ik ben geen woordvoerder. De minister gaat het zelf uitleggen. Het was eerder al in het nieuws en ik heb gemeend om het nu even snel in te schuiven. Maar dan minister, dat niet eens 2 minuten, volgens mij anderhalve minuut, dan maar leggen ze uit. En u mag ook erop schieten als u vindt dat wat hij dus zegt, volgens u niet helemaal duidelijk is. Je mag erop schieten, maar als het maar als de schoten maar correct blijven. Ik laat u horen, Noor Salim, de minister van LVV, met de verduidelijking, dames en heren, daags na de ondertekening van de overeenkomsten.
2: Die vergunning wordt elk jaar verlengd, maar die overeenkomst als kapstok, dat was vervallen. En toen de Europese Unie hier is gekomen, heeft de Europese Unie gezegd, nee, je kan geen bilaterale overeenkomst hebben. Vissersvaartuigen varen hier. En die bilaterale overeenkomst met Venezuela is vervallen. Dat moet je wel vernieuwen. Het moment dat een buitenlandse vaartuig in onze wateren willen vissen, moet Suriname en dat land zo'n bilaterale overeenkomst hebben. Dat is conform onze visserijwet. Is in onze visserijwet zo geregeld. Maar ja, Venezuelanen, die boten dat per een vangaret snapper, ja. Dat is toekondre, de maak aan een overeenkomst. Als die overeenkomst er is, dan krijgt in dit geval Suriname, het is Surinaamse bedrijven, zoals Ansu, Caribbean Seafood, de mandat die abba vergunning. En abotono, gegevens van die boot staan daar op zo'n vergunning. Dus bijvoorbeeld een boot komt met kapitein Carlos, met zijn maatschappen, dat allemaal wordt netjes geregistreerd. Dus die is de kapitein, die boot is zo lang, zo breed, noem maar op. En dat wordt dan op zo'n vergunning geplaatst. Die boot moet dan wanneer hij ze uitvaart vanuit Cefias, terugkeren naar Cefias en daar zijn lading lossen. Daarom is Cefias toen ook opgericht. CVA staat voor Centrum Visserijhaven Suriname. Daar zijn ze verplicht te lossen. Dus de Matakia, maar die vergunningen waren vervallen. Die vergunningen werden wel elk jaar verlengd, maar die overeenkomst tussen die twee landen was vervallen. Dus ze waren niet illegaal bezig. Het is die overeenkomst gewoon, waar dat allemaal is vervat. Wij twee landen, visserij, zoveel boten. Dat stukje was vervallen. En als wij dat niet hadden verlengd, dan zouden wij, je weet, toen ze zeiden we worden blacklisted en zo, dan zou dat wel meespelen in die audit. En misschien konden we dan geen vis meer sturen naar EU op basis hiervan.
0: Mike Noor Salim heeft dat dus uitgelegd, dames en heren, in deze bakanatori. En ik zal straks zien en horen en luisteren en lezen hoe de mensen daarop reageren. Over dat van die visvergunningen. Maar er is uitgebreid ook gesproken over het bezoek. Je weet, is door bij Abi retrospectie met de fractieleider van de NPS, Jarel Pawiro Regio, samen met de ondervoorzitter van de PALU, Henk Ramnandanlal. Het programma staat er op YouTube, dus je mag er naar gaan kijken. Volgens mij aman jogi van hem basier. Komt dat aan morgen. Volgens mij mahinder van hem basi in VIP. Want motagi saama ramadan doen aan mahinder is niet mals. Je weet, mahinder is uitgekomen en mahinder heeft gezegd. If chanbe arke en chanbe lus drie minister. Dan gaat hij maar bij de naboto ete. If chan be arki dan ma be lus driman, dan a klap a felis no bo bijiso. En a mama hender kar drinen amatak Noor Mohammed, amataki Seudin, en amataki Ramadan. Nou heeft Riyad niet gereageerd, amat dat op een soort, volgens mij zijn sama aan de minister mora ama verdwijn. Amarat no reageer, Seudin no reageer. Maar Ramadan wel, grabu, dames en heren, handschoen. En Amad jumpo go in a ring. En Amad nak yogi ernstig. Namelijk Mahinder, ja. Amad nak Mahinder ernstig. En Amad tak Mahinder moest dat laatste maasang eigenlijk op hem mofo. Omdat omens, if you look who, van Mahinder ego alle verkiezing achteruit in aantal stemmen, dat spreekt dat boek delen. Dan moet ik verder dat je eigenlijk Mahinder bij Apleti, dat zeiden met a chan san bij de president, zij de chan no arkama en chan no poering. Dus ik kan u wel vertellen, en die informatie is hard, dat wij een behoorlijke strijd gaan krijgen om de stoel binnen de Oranje Partij. Maar dat is in alle partijen, want binnen de NDP gaat hetzelfde gebeuren straks. En ik kan je vertellen, dames en heren, dat zeker in de Palu Jim Hock het niet makkelijk zal krijgen. Ik weet niet hoe het zit met de NPS. Ik weet niet hoe het zit met ABOP. Volgens mij ABOP allemaal vrede. Isabi. If je hebt een voet dat iemand er een voorzitter. Je kan voor je zien in ABOP. Of dat je hebt ambitie. Je kan verhuizen, mijn boy, verhuizen. Maar goed, is begrijpelijk dat... en het is, ja, ambitie is geen scheldwoord, hoor. Allemaal kan op ambitie. Vaak genoeg kunnen leiders daar niet mee omgaan. Isabi, op het moment de man sabi dat je hebt geen belangstelling. De mij begint naki puro. En weet je wat een model is voor naki man puro? Sommige mensen begrijpen het niet. Isabi, de man denkt dat, ach, allemaal loopt mee, man. De mij naki puro, vooral die de man in haar regering. De mij naki puro, vooral heeft je op ambitie voor... om te groeien in die partijen. En ik heb het zeg over mensen die dus actief zijn in een partij, hoor. Ik heb het niet over andere mensen. Maar mensen die actief zijn in een politieke partij. En die ergens nog belangstelling hebben om in die partij nog carrière te maken. De meid, Johan Buitenlandse Bos. Dat je nou een naïviteit, je breedte dat geweldig. Maar die mannen hebben je gewoon weggepost. Isabi, je hebt geen tijd om landelijk hier met die structuren te move, binnen de structuren te move. Tekom baga, bij bijna een vreemde eend in de bijt. En heb je totaal geen aansluiting, mis je. En daar ben je in elk geval uitgerangeerd. Maar in elk geval, Ramadan, dames en heren, heeft Amataki, Amataki Yogi. Mahinder, Yogi no Antramayara. Mahinder, Bewanwa Osof SZF. Maar de Sanis Mahinder, die taki. Isabir, Amatak Mahinder, Bewanwa Osof SZF. Amatak, Aman Horengi Mahinder, althans, het zou niet werken. Want hij heeft afgestemd met de president. Amatak, uiteindelijk, Damang. Amatagi Mahinder, het gaat niet werken. Maar Mahinder is doorgegaan om dingen te vragen. Want Mahinder wilde ook 500 mensen, dames en heren, die op de loonlijst van volksgezondheid moesten komen en eigenlijk zouden moeten vallen onder de paraplu van het BOG. BOG Saramaka. Dus, Nasami begreep je, hè. En de info heeft mij hard. In bijna alle partijen heb ik vogeltjes en zo en kleine mensen die graag praten. Dus, Amama in der tijd, Amama. Gewoon zo'n 500 Fifi Barki, man. En by the way, BOG Saramaka niet besta. Da, Amati voor het Amama wins, BOG Saramaka niet besta, begin doen. Want, die den traman bij de malad bij moro flexi, de malad kran niet zingen en zo, de malad bij moro flexi, de man bij kan move, kon met ze praten, kon afstemmen met ze, naka intuïn aan de man. Maar Johan komt blij om mijn formeel, maar dat is een negozo. Maar je hebt me een probleem en mijn lobby moro mijn serefi. Dus mijn kind moest lolo, mijn oma, tek den feefi barki man bra, je tek den serefi, maar mijn opot mijn handtekening. Dat is aan die dames en heren, meka jongen fles, meka jongen wraak. Dan, a jongen nou, vooral van Atrama Dede, dat jongen abib chimoro vrij spel om een beetje links en rechts te slaan. Maar we zijn benieuwd hoe dat verder zal lopen. Maar nogmaals, het geldt niet alleen maar voor de VHP. Want ook binnen andere partijen zijn er mensen die hun tong beginnen te roeren. Je hebt zelfs gehoord, Ghetto Mama heeft gezegd: if de minister elkaar in comfort eind van de maand, Otaki. Dat NDP bedoel ik hoor. De vraag is Otaksang. Sandif Taki. Kan de Sandesang eigenlijk door de zee nog magieren? Dus minus op Salimo doe, mensen. Maar ja, ghetto mama, zoals we haar nu noemen, is toch wel iemand die het een en ander kan weten over wat er in de keuken gebeurt. En ghetto mama is van mening van Tiremas Dongba. Maar dat is, ik heb je die toren gegeven van die ene minister. Tirema, hey, luister dan. De politiek is soms ondankbaar. Dwars door alle organisaties. Die mannen zijn... De man... Even man moest kon don sribi. Tapa balkon. Toch? If amang wis i yaga man amane gwe. If amang moest wagane baga. If amang moest begi. Voordat mensen aan de macht komen. Wel, laat me vertellen. Het moment ze aan de macht zijn gekomen... Zijn ze in één keer vergeten van waar ze komen? Zijn ze in één keer vergeten, dames en heren, al de mensen die ondersteunend hebben gewerkt zodat ze daar kunnen komen? Maar in Spaans, Adi. Zo werkt de politiek hier. En daarmee zeg ik niet, want de man gebruikt dat je zegt: ja, maar zou je iedereen moeten helpen? Moet je iedereen accommoderen in het machtscentrum? Je kan niet iedereen accommoderen. Je hoeft ook niet. Je moet ook niet iedereen accommoderen. Je hoeft niet en je moet ook niet. Maar wat er ook niet moet gebeuren is... Je moet niet doen alsof je de mensen nooit ibesap ding. Maar hebben gelijk wanneer ze klagen. Mensen hebben gelijk wanneer ze klagen. Je bent met je kont in boter gevallen. Met je riet... Ben je in boter gevallen. En je denkt dat that's all that. Het is straks afgelopen. Het gaat zo snel, hè. Zo snel gaat het. De iwiki baga. Ga je dezelfde mensen die zijn bij Play Biggie Thing. Ga je tegenkomen. En dan ga je ze weer nodig hebben. Zo simpel is het. Maar die man heeft begrepen aan dat die. Isabi. Dus. Hoor ik over tot dat wakker, dames en heren. In elk geval. Ama nak, ama hinder ernstig. En volgens mij heeft Mahinder nog nooit zo'n dreun gehad als Ramadan Jamang. Maar goed, het is 9:09. Ik zou eigenlijk moeten afdraaien om 3:00 het verkeers op vele Suriname. Maar we doen dat dadelijk. Eigenlijk wil ik 9 minuten even snel lezen. Want ik heb een interview en mijn aan begin draaien nu. Anders wil ik het onderbreken. Dus mij lees even reacties op alles wat ik tot nu toe heb gezegd. 8781482. Dat is het nummer... En iemand zegt, deze hele commotie en verwarring kon voorkomen worden als de communicatie vanuit de regering, CQ, de president, tijdig en correct en volledig was. De Venezolaanse waarnemend president kunnen wij niet kwalijk nemen met de manier hoe zij die 200 visvergunning bekend maakte. De communicatiekanalen vanuit de president zijn tekortgeschoten. Nou, ik zou dat niet zeggen in dit geval hoor. Ze hebben wel snel gereageerd. Wanneer heeft die vrouw dat ding gezegd? Vrijdag. Ze heeft vrijdag gezegd. En ik moet nog wel zeggen, maar dat is dat spel in Suriname. Die verwarring is ook gestimuleerd, hè? Die verwarring is ook gechoked, want dat heb je in alles. En natuurlijk, alle communicatiediensten moeten dat weten, dat... If wansan taki en het is daar een comma en het gaat door, moet je rekening houden, de mensen die ook op social media bezig zijn, die gaan erop springen en van die comma een punt maken. Dus dan moet je snel erop reageren. Nou heeft die president dat ding gezegd. Niemand neemt de Venezolaanse president kwalijk, het is gezegd, Isabi. Maar daarna is er wel snel is die snel, niet snel, maar het heeft niet dagen geduurd voor de man Klerasani. Want gisteren al heb ik die voice gehad en is er een bericht gehad gisteren al. En we leven vandaag maandag, dus misschien niet snel, maar het heeft toch wel, ze hebben toch wel in dit geval moet ik zeggen, snel gecounterd, no? Ik kan niet trots zijn op het bezoek van een waarnemend staatshoofd van wie haar landgenoot, president, zonder enige reactie wordt ontvoerd en zij juist samenwerkt met de ontvoerders. En onze president deelt ook lekker met zo iemand. Slechte deal. Ja. Kijk, is inderdaad een vervelend ding. De manier hoe die Amerikanen de man helemaal in zijn land zijn gaan halen. Maar dit soort dingen kan je alleen maar counteren door een gesloten eenheid. Als je een verdeeld volk hebt. Inoma Belfaya. Isabi. Inoma Horistan. Terecht heeft Henk gisteren gezegd. Kijk naar Iran. Verdeeldheid naar Drapera in Iran. Limbo, goedemiddag. Laat de Weidenbosbrug. Laat de Weidenbosbrug niet alleen kosten met zich meebrengen, maar creëer een systeem waarbij de brug zelf gedeeltelijk bijdraagt aan haar eigen onderhoud en veiligheid. Hierdoor kan Suriname de brug op lange termijn beter onderhouden, de verkeersveiligheid verhogen en de druk op de staatsbegroting verminderen. Groetjes Mikael. Mikael, you're so damn right. Op welk kanaal bent u te zien behalve kanaal 2.1? Want ik zie u niet live op kanaal 2.1. U gaat me ook niet zien. We zijn niet meer op televisie met Bagadnatori. Uit strategische redenen. Die strategische redenen kan ik niet in de uitzending zeggen. Bagadnatori is een radio- en social media productie. Dat van de televisie was een testmoment. En ik heb het een paar keren gezegd. We gaan Bagadnatori niet op de televisie doen. In tijd gaan we andere dingen doen op de televisie. Voorlopig hebben we daar mooie films, mooie documentaires. Documentaire over de natuur, mooie documentaires over het verleden. Leuke dingen. Geloof me, dit gaat niet zo blijven hoor. We hebben creatieve geesten hier en ik ben een werker met veel geduld. Sommige mensen die geen geduld hebben, houden het niet lang vol. Maar heb je geen geduld? Geloof me, door op moest door. Dus, de persoon zei ik wist niet eerder. Ja, we doen dat niet meer op televisie. We gaan dat ook niet op televisie doen. Er zijn zoveel andere dingen, andere mooie dingen die je op de televisie kan doen. Laten we Bagadnatori gewoon houden op de radio en op Facebook. En de herhaling op YouTube. Maar strategisch is het ook niet te verstandig om dat te doen. Ik lees verder, terwijl je van elkaar afstemmen. Gaan we voetganger doen? Voetganger, ja. Voetganger. Het is zometeen 3 uur over pakweg 3 minuten. Limbo, ik feliciteer Leo Brunswijk met zijn jaardag en Marciano Hellings met zijn overwinning bij OWAS. Ik heb beide persoonlijk gefeliciteerd. Dat hoor je straks. Het is geen kwestie van niet goed behandeld. In Nederland onderwerpen jullie zich aan elke wet en regel. En in Suriname willen jullie doen wat jullie willen. Migado, het gaat beginnen. Trobi gaat nu beginnen. Maar als Maris nog wat schrijft, dan zullen we Molly zetten wel eens. Mijn stimuleraar Trobi, maar het is geen kwestie van niet goed behandeld. In Nederland onderwerpen jullie zich aan elke wet en regel. En in Suriname wet en regel. En in Suriname willen jullie doen wat jullie willen. Niet in Suriname hoor, niet in Suriname.

moet geen wraak gaan nemen, Isabi, want daar, je moet niet emotioneel handelen. Altijd rationeel handelen. Laat de ratio altijd boven de emotie staan. Perfectie. Ik stond met opomofo. Een steengoede reflectie van Amar op Mahinder. Hij heeft precies de contrabewijzen gestaafd op Mahinder, zijn kritiek. Ik vond het een mooie reactie. Ik heb het zeker 4 keren beluisterd. Met feiten counteren is waardevol dan rotverwijt en gezwetst. Mm-hmm. Ja. Dag Lim, ik ben helemaal eens dat de informatie met betrekking tot de visvergunningen is gebagatelliseerd. De correctie heeft echter eveneens snel plaatsgevonden. Voor mij is dus de kous af en gaan wij over tot de orde van de dag. Wij samen. Maar niet om wat jullie schrijven, mooi hoor. Tenminste, kort en duidelijk. Ik vind het soms leuk om berichten ook te lezen. Lembo politie eet samen chow min met de transporteurs. Mike is duidelijk. Dus Mikael zegt tolheffen. Luister meneer Limburg. Ik steek minimaal 4 keren over voor het werk. Meestal 4 keren per dag. Ik verkoop die auto van u om het te betalen. Middag meneer Limbo. Ik heb liever dat ze een vergunning geven aan de Venezolanen dan de Guyanese. We hebben altijd een goede relatie met Venezuela gehad. Maar die Guyanese spelen al jaren gangster voor bepaalde regeringen. Laat ze gaan vissen in het deel wat ze gestolen hebben van Suriname. Zegt Gerald. Lim, je hebt een pracht van een stem. If mina hoor rekening dat mina wa mang. De lange ting. Mibo jompoi. Mibo jompoi. You know jompoi meara. Mo jompoi. Oh my god. Dis nog een wang. Wa ma haar mi. Of een mahalo kufa mo reageer. Want zij is zoiets van me sturen. Huh? Amaan, jump on me, mensen. Jullie moeten me beschermen, hoor. Deze man wil op me springen. Oké, bedankt, Lim. Begreep ik. Dat heb ik al gelezen. Lim, wat mij bleef verbazen rond die kwestie van de Venezolaanse visvergunningen, is dat er nog zoveel onduidelijkheid bestaat. Er wordt gesproken over een bestaande samenwerking en dat er geen 200 nieuwe boten bijkomen. Maar hoeveel Venezolaanse vaartuigen hebben we nu daadwerkelijk een vergunning? Op wiens naam staan ze? En wat levert het Suriname op? En wat is er door de nieuwe afspraken precies veranderd? Juist tijdens het bezoek van de persverklaring... Nee, even. Lees goed, no? Juist tijdens het bezoek en de persverklaring had ik verwacht dat journalisten hierover vragen zouden kunnen stellen. Het gaat tenslotte om onze visgronden en natuurlijke hulpbronnen. Samenwerken is prima, maar dan moet de samenleving wel precies weten wat er is afgesproken, zegt Lothar. Nou, ik weet niet als er persvragen gesteld zijn. Want ik was daar niet. Ik ga je zeggen, ik ben niet zo een persconferentie, man. Ik vind dat maar een eng ding. Persconferenties zijn meestal lasting. Maar, dus ik weet niet als die vragen gesteld zijn. Maar ik denk dat minister Noor Salim toch een en ander heeft verduidelijkt. Of was het niet voldoende? Dankjewel.

0: Oh, mevrouw Ligia zegt, ik en mijn huisgenoten genieten vaak van u. En hoe u lacht, daar lachen we automatisch mee. Keep up. Dus als ik lach, beginnen jullie te lachen. Dan gaan we lachen, samen lachen. Hoeveel Surinamers vissen op zee? En hoeveel Guyanezen werken op Surinaamse SK-boten? Udo Karg heeft het ook heel duidelijk uitgelegd. Je van Marat Takidang naar 100. Zeg hem zoveel vrouwen hunkeren naar zijn sprong. Jullie gaan pinpointen op dat ding. Het is een grappig bericht. Hoe staat het met de zaak van de grondinspecteur? Waarom is deze gast Mahinder nog niet vervolgd? Er is opmerkelijk dat alleen die arme grondinspecteur, die geen enkel belang had in die zaak, is vervolgd. Terwijl de info was dat het dossier rond was en juist Mahinder zich zou moeten verantwoorden. Wij kunnen zeggen, we kunnen gezellig bezig zijn, we zijn we kookouwen sani, we nyawa sweet sani, zoals die lekkere moxalisi bij het Heuvel. We drinken lekker gember, we arkibakken natori. We kouwen chin chips, we drinken cola. We luisteren, we lachen. Maar in between moet de boodschap duidelijk zijn. Want wanneer wij klaar zijn hier onder de tent aan de Maikoestraat met Baganatori, moeten we naar huis. En om thuis te komen, want deze man is helemaal op sorgo. Hij moet over de brug en zij is helemaal te Ballona. Om thuis aan te komen, moeten we gebruik maken van het verkeer. Hij heeft een e-bike. Hij draait. Je bent naar zijn dok. Je rijdt naar Fits. En zij, je ziet dat ze staat hier achter de gordijnen. Zij heeft een motorfiets. Wij moeten ons alle vier, wanneer we straks weggaan, moeten we wel weten dat Oude samen met het trasma naar op straat is. En dat wij allemaal een stuk verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat het verkeer veilig is. Dat wij goed aankomen, maar dat wij tijdens dat proces unetje alibi voor alle trasma's aan de straat samen met UNO in gevaar.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig Verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
2: Een regel die u altijd moet onthouden is: voetgangers hebben altijd voorrang. Brigadier Blackson van de politie legt uit hoe dat zit.
3: Stop altijd voor voetgangers die willen oversteken. Het maakt dan niet uit of het bij een zebrapad is of ergens anders. Een paar seconden wachten kan levens redden.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
4: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
5: Republic Bank. We're the one for you.
1: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
0: Ik ga de producers van Veilig Verkeer wel vragen. Want morgen productie ook kon. Omdat jongens, meneer Giovanni en meneer Sydney. Je weet, in Suriname houdt men vast aan wat men gehoord heeft. En Suriname kampioen. De meis, die alles aan je lekwang komen. Meer de man taxonet. Voetgangers hebben altijd voorrang. Meewe actie voetganger. Tak de mano musu misbruik sa asendati. Voetgangers hebben altijd voorrang. Het is hetzelfde als je dacht, ja, maar is het mijn recht op vrije meningsuiting. Het staat in de grondwet, recht op vrije meningsuiting. Maar zijn nou aan komen, want dat is regel door, recht op vrije meningsuiting. Behoudens, is er niet hoor. Behoudens, ieders verantwoordelijkheid. Isabi. Tamatak voetgangers hebben altijd voorrang, betekent het niet dat je midden op straat moet lopen. Toch? Want vaak genoeg terrein en zo'n bier die ook toe. Dat agerslijk je in accidentsma voor reepsa. Het is begrijpelijk, want jullie hebben geen voetpaden, dus ik kan het begrijpen. Maar ook al heb je geen voetpad of looppad. Vevi man, ook al wat ik let zie maar kan, dat ik tappa hier pas dat ik nog maar reepsa. Dus laten we daar wel naar kijken. By the way, de man, volgens mij de man hoor op P.A. man zang, ik ga grap aan op Chima, voor hoor gewoon op Chima, omdat ik vind dat ik maar bij Marepsa. Dus ik hoop dat we meer informatie daarover krijgen. Maar mensen, Mashano Helling Swinatori heeft gewonnen de verkiezingen Sahori. We hebben die live gezien, ik keek naar Gail en ik keek naar Gerald. Die waren bezig met live uitzending op een gegeven moment ook toe. Want Jugu Jugu, bijna de man fitty. Maar het was eigenlijk, ik kan tak zeggen, wanneer maar wie na verkiezing. En wat wij willen, dames en heren, want we rokken drapen, maar wij willen wel dat daar rustig blijft, toch? Dus ik heb Marciano Hellings gebeld. En mijn aksamen. Iwini, me versteer je natuurlijk, Iwina verkiezing, maar betekent het dat diezelfde Jugu Jugu doorgaat? Begrijp je? En het is een relevante vraag, toch? Iwina verkiezing, je bent geen nieuwe voorst, ja, is wel een nieuw bestuur, eigenlijk wel, toch? Maar het is wel dezelfde persoon. En ik heb hem gevraagd. Betekent het Marciano? Even zoeken, ja. Betekent het Marciano, betekent het dat die spanning en die jugu-jugu dat doorgaat?
6: Oké, alvast bedankt voor de felicitaties, Cliff. Ja, om direct door te gaan. Laat me direct erbij voegen dat er geen sprake is van een verstoorde of een vertroebelde relatie met de totale directie. Het schijnt dat van de 4 directieleden, één directielid, met name de CEO, eigenlijk het respect voor die vakbondorganisatie niet wenst op te brengen. Ik denk dat de man nog steeds die rollen verward van die employees waar hij gezag over uitoefent, dat wanneer hij daar aan tafel is met die vakbondsbestuurders, dat het nog steeds gaat om diezelfde relatie. Die gezagsrelatie die hij uitoefent vanuit de werkgever. De overige 3 directeuren, die brengen dat respect als zodanig ook op. En met hun hebben we geen last, of van hun hebben we geen last met betrekking tot gesprekken en die zakelijkheid, maar die respectvolle omgang die we hebben met elkaar. Die omgangsvorm die we hebben met elkaar. Overigens, als de directie van de EBS ervoor kiest om die CEO niet te sturen naar die gesprekken, dan denk ik dat het een heel normale relatie is, hoor. Zakelijk, maar met alle respect. Dus ik zie dat al een tijdje niet meer als een probleem, hoor, Cliff.
0: Wat is het eerste wat jullie op agenda hebben staan? Oké, je bent, hoe je draait of keert, een nieuw bestuur. En ik weet niet in hoeverre er wijziging zal komen in de manier van aanpak. Maar wat hebben jullie op agenda staan? Wat zijn jullie prioriteiten?
6: Als op dit moment het heel belangrijkste of het meest het eerste dat gedaan moet worden, dat is de collectieve arbeidsovereenkomst over het jaar 2026 afronden. We hebben onder leiding van de heer Matura, Rishi Matura, hebben we met betrekking tot de secundaire zaken hebben we al een aantal dingen afgerond. En nu gaat het om die primaire looneis waarover we overeenstemming moeten bereiken. De heer Matura die is een tijdje uitlandig en hij moet terugkomen en we willen dat zo snel als mogelijk oppakken. En die, als er verandering gaat komen in die attitude, mijn inziens is er niets verkeerd in onze opstelling. We zijn correct, zakelijk maar professioneel. En ik denk niet dat we daaraan veel gaan veranderen.
0: Wat heb je geleerd uit de eerste periode?
6: Het meest belangrijke dat ik geleerd, en dat heb ik in een veel vroeg stadium geleerd hoor, Cliff, is dat je eigenlijk, je moet jezelf altijd afdekken. Hè? En het moment dat men een kat ziet, kan men proberen om je daarmee eigenlijk kapot te maken. Nou, maar duidelijk zijn, ik ben één keer, toen dat conflict er was, ben ik naar Mongo geweest op uitnodiging van de toenmalige VP, Ronnie Brunswijk. En ik ben nogthans niet alleen gegaan hoor, ik ben met een collega gegaan. En daar is er een heleboel gezegd, helling, stick money of this, that, it. En dat is voor mij direct een les geweest van waar je gaat als vakbondsbestuurder, ga met zes man, ga nooit alleen. Want men, als er geen getuigen zijn, gaat mensen een eigen verhaal van willen maken. En dat is vanaf dat moment hebben we dat ook strak gehanteerd. Het bestuur gaat in op dingen van de directie. En we gaan nooit alleen met één of twee man. Als het kan, het totaal bestuur.
0: Maar wat ga je doen als nieuwe voorzitter nu de strijd gestreden is om de mensen van de tegenpartij Bondro, die dus ook EBS'ers zijn, om ze eventueel ook te betrekken ter versterking van het vakbondswerk? Tenminste, als u het daarmee eens bent.
6: Nee, ik ben niet mee eens, Cliff. Ik ga ook uitleggen waarom. De mensen komen uit ons gelederen. En er bestond geen enkele reden voor de mensen om te zeggen van we gaan een andere koers op. Dit wat de mensen hebben willen ondernemen, komt puur op basis. Is slechts eigen belang. De mensen wilden hun eigen voordeel pikken uit deze situatie en zijn op solo actie gegaan. Nochtans, we gaan geen enkele rancune houding of als zodanig tegen de mensen nemen. Daarvoor zijn we democraat genoeg. En nogmaals, als je ook kijkt naar de verkiezingsuitslag, het is niet een leeuwendeel van die organisatie die de opvattingen van de mensen van Bondro wilde. Dus om specifiek de mensen die het kandidaatbestuur van Bondro hebben gevormd, om ze ook mee te nemen in onze besluitvorming of zo. Op dit moment is dat niet aan de orde. De mensen hebben eigenlijk het vertrouwen is geschaad. En ik zie geen reden. Tenminste, aan mijn medebestuurslieden zijn geen reden in een Bondro als zodanig te betrekken in onze besluitvorming. Ja. Maar ze zijn verder lid van de organisatie en ze mogen in alles participeren.
0: Want uiteindelijk zult u ook hun belangen at the end of the day moeten behartigen.
6: Zoals we het 3 jaar lang hebben gedaan, gaan we het ook de komende 3 jaar doen. En ons motto is algemeen belang. Je gaat niet de individuele belangen boven zetten over het collectief belang.
0: Ja, we leven nu een paar dagen verder. Zijn er aanvullingen op wat je reeds gezegd hebt met betrekking tot de schietpartij bij OOS?
6: We hebben als zodanig, tenminste, laat maar beginnen met de gezondheid van meneer Steder. Het gaat stukken beter. Als het kan, gaan we een van deze dagen krijgen we de ruimte om die collega te bezoeken. En dat willen we echt graag doen. We willen hem bijstaan. Zodat hij in elk geval niet het gevoel heeft dat we hem in de steek hebben gelaten. Nee, want dat doen we niet bij de OAS. We willen de man bezoeken. Maar over het onderzoek en zo, daar hebben we van de politie niet veel meer vernomen. Ik weet dat de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst wel bij ons is langsgelopen daarom ook te kijken aan wat zij hieruit kunnen halen voor hun eigen onderzoek ook.
0: Weet je, er zijn mensen die van mening zijn dat dat schietincident, Marciano, een scenario is vanuit jouw eigen gelederen om zodoende in te spelen op de publieke opinie.
6: Ja, ik denk dat die verhalen gewoon uit de lucht zijn gegrepen. En iedereen kan zeggen wat hij of zij hebben wil. En was Wistel die moet bewijzen. De mensen waren daar. En ja, ik weet niet. Tenminste, we hebben karakter. We gaan absoluut niet op basis van een vakbondsverkiezing. Een vakbondsverkiezing kleef om onze mensen hun leven in gevaar te brengen. Als dat het moet zijn, dan mag Bondroep voor ons rusten. Daar aan de macht komen, hoor, Cliff.
0: Maar denk je dat dat schietincident somewhere toch ertoe heeft bijgedragen aan de winst? Want de volgende ochtend heb ik statussen van heel veel mensen, niet EBS'ers ook, hè, kunnen lezen. Uh-huh. Go Hellings, love you Hellings. Hellings moet de voorzitter worden.
6: En ik denk dat de statussen niet zodanig te maken hebben met het schietincident. De mensen hebben ervaren, Cliff. En ik wil mezelf niet de hemel inprijzen. Die transparantie binnen die organisatie. Die democratie binnen die organisatie. Die besluitvorming, hoe alles tot stand is gekomen. Maar het meest belangrijke is wat we voor de mensen hebben gerealiseerd de afgelopen 2 jaren. 2 zeer sterke cao's. Waar de mensen onrecht is aangedaan, zijn we teruggegaan in het verleden om gelden op te eisen bij die werkgever, wat ook is gelukt. De mensen hebben op zondagen voor 15 jaar lang hebben ze tegen een verkeerd percentage gewerkt. We hebben geëist van die werkgever dat het wordt gecorrigeerd. Dat is ook gebeurd. Wat de mensen in het verleden bijvoorbeeld niet kregen, wanneer er een cao werd afgesloten, hadden de mensen nooit recht op hun TWK-betalingen. Dus ook al sluit je de cao af in oktober, dan werden de mensen over de 10 voorgaande maanden nooit uitbetaald over uren. Alle anderen, we hebben erop gestaan dat tot de laatste cent aan die mensen werd uitbetaald. En die mensen hebben heel wat geld gezien, dingen die ze nooit hebben gehad. En het moet heten volgens de mensen dat het voormalig bestuur deze gekke dingen of die gekke overeenkomsten sloot alleen om zichzelf te verrijken en die arbeiders te laten verpauperen. Wij hebben alles gedaan zonder dat we enig rode kopercent voor onszelf hebben opgestoken. En we ervoor gezorgd dat de mensen hun betalingen hebben gekregen. Alles tot de laatste cent, Cliff. We hebben verder nog die discriminatie tussen kinderen van mannelijke en vrouwelijke medewerkers hebben we totaal weggewerkt. Kinderen van mannelijke medewerkers kwamen niet in aanmerking voor crash-toelages. We hebben erop gestaan dat die discriminatie werd weggewerkt. En zo zijn er nog een aantal zaken die we hebben gereden. En de mensen hebben dat ervaren en hebben dat gezien. En dat heeft de mensen enorm goed gestemd. Dan praat ik nog niet eens over de rechtsbijstand die we de mensen hebben geboden bij arbeidsinspectie, de ontslagcommissie. We hebben een aantal mensen kunnen behoeden voor ontslag, et cetera, et cetera. En wanneer de werkgever de mensen intimideerde, stonden we altijd daar in de bres om op zijn bij te staan en te zeggen van je staat als lid, sta je er niet alleen voor. Cliff, minuskipje, maar we hebben heel wat gedaan voor de mensen. Heel wat.
0: Ben je nu rustiger? Voel je je wat relaxer nu de verkiezingen achter de rug zijn? Voel je je veilig?
6: Nee, over mijn veiligheid, ik ben nu een stukje alerter. Ik ga nog eerst dat ik ga zeker maandag ga ik naar de politie. Omdat ik vind dat er toch wel iets gedaan moet worden met betrekking tot mijn veiligheid. en misschien ook dat van de andere bestuursleden. Maar nogthans, ik denk aan mijn veiligheid. En als ik rustiger ben, Cliff, ik ben echt gelukkig gedurende mijn hele bestuursperiode. Ben ik tamelijk rustig, behalve wanneer het daarop aankomt om ook je ballen te tonen en soms met de vuist op tafel te slaan. En Cliff, ik ben een strateeg, ik ben een denker. Samen met mijn bestuursleden, die overigens ook nog een zeer goede job doen. We denken, we zeggen geen ding gewoon zomaar. We lezen ons in wetsproducten en dat soort dingen. Dus wanneer we actie ondernemen, weten we precies waarmee we bezig zijn. En ik zit nu rustig. Ik was moe van de afgelopen dagen. Dus zat er aan mijn sribing. Ik heb geslapen. Vandaag weer. S'morgens gaan rennen. En ik voel mijn kip lekker om morgen weer direct aan de slag te gaan.
0: Oké, je hebt net gezegd. Er moet nog wat gedaan worden aan de veiligheid. En daarom ga je naar de politie stappen. Wat zou je willen hebben? Een lijfwacht, een veiligheidsman?
6: Ik moet even gaan nadenken, toch? En ik denk niet dat de staat of de een veiligheidsman speciaal voor Hellings gaat klaarzetten of zo, want Hellings is geen hoogwaardigheidsbekleder of zo. Maar ik heb er eerlijk gezegd niet direct het pasklaar antwoord op, maar ik denk wel dat er misschien dat ik een vuurwapen op me moet hebben of zo, I don't know.
0: Ja.
6: Of misschien een Google Preface, I don't know, something like that.
0: Ja. Nou ja, goed. Maar weet je, je mag het terrein niet betreden, voor zover ik weet, en daar is geen verandering in gekomen, hè? Hoe zit het nu, je de verkiezingen gewonnen hebt?
6: Nou, Cliff, ik ben de afgelopen 2 jaar, ik ben een tijdje niet op de IBS-terreinen gegaan. Maar we hebben nog steeds dat pakbondswerk hebben we kunnen doen. Ik tenminste ook vanuit mijn rol. En het meest belangrijk is de onderhandelingsmomenten. En nogthans, Cliff, ik ga je dat zeggen. Als het erop aankomt, Fukunta Pajari, ga ik op dat terrein van de IBS gaan. Wanneer mijn mensen het noodzakelijk is dat ik voor mijn mensen daar op het terrein van de IBS ga. Moet gaan. Wie ook gonang Aladdin 1000 leden voor Oosogo Tapajari.
0: Provocatie?
6: Nee, geen provocatie, omdat de arbeidswetgeving wel duidelijk is op dit stuk. Als vakbondsbestuurder, je kan de vakbondsbestuurder niet hinderen om daar waar het noodzakelijk is, om daar naartoe te gaan. En natuurlijk, je kan niet verwachten van het bedrijf dat Hellings toegang heeft tot de directieruimte of tot areas waar het sensitief is of zo. Maar daar waar de mensen arbeid verrichten, moeten we wel kunnen gaan. De arbeidswetgeving is vrij duidelijk op dat stuk. De wet vrijheid vakvereniging.
0: Ga je er vrede mee hebben als Leo Brunswijk van de IBS vertrekt?
6: Ik denk dat die IBS vrede daarmee zal hebben, inclusief mijn persoon.
0: Zit je op de felicitaties van de directie te wachten, zoals dat hoort, in een goede communicatie?
6: Dus ook als ze ons feliciteren of als ze ons niet feliciteren, wat gaat het betekenen voor die Rokomang? Gaan ze meer geld krijgen? Nee, dus het mag, als ze het doen is het respectvol, is het welkom. Maar als ze dat niet doen, gaan we gewoon verder. Dat we dinsdag willen we uitgenodigd worden om de CAO-onderhandelingen voor te zetten. We staan niet te wachten op die felicitaties. We hebben de gedragingen gezien de afgelopen. We zijn niet welkom op de feestjes wanneer onze leden die pent met pensioen gaan. De pensioengangers worden ook niet uitgenodigd. Etcetera. Dus we doen het apart met onze pensioengangers, waarbij wij ze uitnodigen en waarbij we ze lekker met een mooi presentje uitzwaaien. Dus wat kan ascensuurder maken?
0: Oké, goed, tot slot. Wat wil je exact halen uit de CAO-onderhandelingen?
6: Nou, we hebben een looneis van 60% en dat is waar we voor gaan. Dat wil ik eruit halen.
0: Is dat haalbaar?
6: Nou, als je kijkt de onderbouwing van ons wensenpakket, dan moet het best wel haalbaar zijn.
0: Marciano Hellings, hij bleef op de stoel van voorzitter van OOS. En hij zegt, ik blijf mijn werk doen als voorzitter. En ik ga ervoor. Onze abisang uit de bus. Suman had de man zijn soetu. Scootu op aanwijzing. De man vindt een fitsba. In een tijd met de camera beelden en drapen naar Oostdok. Zijn een kentekenplaat. En dat maar bus move maar snel. De politie kijkt uit naar deze auto, het voertuig, met dat scanticket, pap. Maar goed, dat hebben we gehad. En je kent ons, een krachtig voor een station die zien naar hoor en, ik hoor je niet, hoor en, wederhoor. Dus Leo Brunswijk hebben we ook aan die telefoon gehad. En met Leo Brunswijk hebben wij dus ook gesproken. En zal Leo Brunswijk tegen Uno dat moet tegen dadelijk bagatem vini abtien 75 euro. Isabi, mira de zeker heeft mijn vina 75 euro. Maar ten vining misa tegen. Maar volgens mij go teka euro moet u me met iets helpen. Wie kan mij, en ik, als ik het in Bagadatori doe, heb ik voordat je denkt duizenden reacties. Je weet, hier in de ringweg, T-Reepsa ringweg, de Dora Oko, hier op de hoek, Oko voor Charlesburg. Dat T-Reepsa Charlesburg, de Reepsa voorbij de International Mall, dat voor zich door afslag go in die, van pas in een voor Benny Spark, van pas in ding. Is een mooie naam. Apasima Sia Sia Sani. Is geen Buenos Aires. Of Guarani volgens mij. Guarani. Voorzien door een echte afslag in Benis Park. Voorzien door dus een Ukupe de Maïser Auto. Een laatste zeestraat, een zandweg. Daar had je een mevrouw die. Een bedrijf van business in rolstoelen. En mi besaba vrouw dat die fossi boom bonjo besabembo ook to ma bonjo mangamantak frida nooit meer aan sa moro van man dus volgens mi bonjo nou aan die man nummer jara maar ik weet niet wat die mevrouw der naam is mi lasa neem van vrouw maar die mevrouw was goed in die business Isabi van rolstoelen dus wie kan mij helpen ik ken de vrouw der naam niet. Maar ergens daar op Ringweg was ze er. Isabi, zomaar kan je met een vrouw dat die in contact gegeven. En als ze luistert, mevrouw, als je luistert. We hebben jaren terug kennis gemaakt met elkaar. Volgens mij als een goed interview. Ik zou graag in contact met haar willen komen. Dat weten we dat ook. Volgens mij moet ze mevrouw Jolanda heten. Ja. Riet Roba, ja, nou dat is de naam, ja, inderdaad. Mevrouw Jolanda. Wie kan me linken met mevrouw Jolanda? Ja, mevrouw Jolanda, link me op met haar. Zodat ik business met haar kan afhandelen. Leo heeft gesproken, de directeur van de EBS. Mama Taki. Tak mooi langa. Moet hij dadelijk, maar eerst moet ik zoeken aan Sensi, dat hem financiën zie, dat hij kan tjent gomorrofara.

0: waarschijnlijk app. Download de app nu.
1: Ja, en daar zijn we terug, dames en heren, om... we zijn terug om met u dus verder te praten over wat er in Suriname allemaal aan het gebeuren is. En zoals ik u zei, we hebben geluisterd naar Marciano Hellings, de voorzitter van de bond. Amohora Tiki Drape, de directie gaat met hem moeten dealen. Ik verwacht ook niet anders, want hoe ga je als directie nu zeggen... De man is nu gekozen door de leden, dus aboy tra. Isabi, die man is tra in zijn positie. Zodra iemand erdoor komt na een verkiezing in Omasiki, dan moeten we daarmee dealen. Dus, maar de vraag is, hoe gaat de relatie verder? Dat hebben we dus dat hebben we aan Leo Brunswijk gevraagd in het gesprek welke dus nu volgt. Eerst heb ik hem gefeliciteerd, maar ik ging ervan uit dat na Bigiari Amanta moet, dat na 60 jaar Amanta. Maar goed, dat maakt nog niet uit hoe oud. Hij was gisteren jarig en ik had hem vanmorgen aan de telefoon.
2: Dankjewel. Het is heel leuk geweest gisteren. Ik heb felicitaties mogen ontvangen en het doet me goed.
1: Was er een feestje?
2: Nee, je kan een feestje bouwen, maar je kan het ook op een heel andere manier doen, zodat het heel gezellig wordt zonder feest.
1: Het is 60 jaar, dus binnenkort gaat u naar mevrouw Pocky voor uw
2: AUV-kaart. Nee, ik ben nog geen 60.
1: Oh, nog niet, dus 59.
2: Het was geen bidjaar, ja, daar in de buurt was ik, ben ik nu.
1: Dus ze gaan het voorlopig met u moeten doen bij EBS?
2: Nou, we doen het altijd samen.
1: Meneer Brunswijk, we weten dat we een nogal turbulente periode achter de rug hebben gehad. Veel joegoe tussen directie en bond en omgekeerd. Nu zijn er verkiezingen gehouden. Hoe reageert u op het feit dat het Hellings gelukt is om de bond weer te leiden?
2: Nou, ten eerste wil ik alle EBS'er feliciteren met de uitslag van de verkiezingen. Er was een verkiezingsperiode en na de verkiezing moeten we gewoon lekker doorgaan om het bedrijf in goede banen te leiden. We hebben spelregels binnen dit bedrijf. De bond die komt op voor de belangen van de werknemers. De directie die zorgt ervoor dat het bedrijf goed moet draaien. Dus het is geen taak van de bond om in de uitvoering te gaan. Dus je hebt spelregels. Als je kijkt naar voetbal, dan zie je dat de spelers daar spelen en de trainer zit aan de kant en de voorzitter van de club, die komt niet op de bank zitten, die zit op tribune of ergens te genieten. Dus de taken zijn lekker verdeeld en iedereen moet zijn taak uitvoeren. Ook bij voetbal heb je dat de spelers lekker aan het spelen zijn en de trainer gewoon een rode kaart krijgt. Dus al dat soort dingen gebeuren zolang je de spelregels niet in acht neemt. De algemeen directeur die is daar om de totale orde te herstellen, te kijken als alles goed loopt. De financieel directeur die moet kijken naar de centen. Personeelafdeling, personeelmanager die moet kijken naar personeelzaken. Operationele zaken wordt gedaan door de COO. En de technische zaken opwekking wordt gedaan door de technisch directeur. Dus en als wij allemaal precies weten wat we moeten doen, dan komt er geen spanning. De algemeen directeur zit niet in de onderhandelingen. De bond die moet ervoor zorgen dragen dat de CAO onderhandelingen gevoerd moet worden. En daar kan hij de zaken van de werknemers in orde maken tijdens die onderhandelingen. Dus als iedereen goed bezig is en niet persoonlijk bezig is, dan gaat het snel, dan gaat het wel vlotten, ja.
1: Ja, en daar heeft het dus aan gelegen de afgelopen periode. Niet iedereen was goed bezig.
2: Nee, je moet je aan je lees houden en niet overstappen om te denken dat je dus directeur bent of dat je dus manager bent. Nee, u bent op je afdeling en daar staat precies geschreven wat je moet doen.
1: Ja, directeur, wat is de procedure in dit geval bij de EBS na een verkiezing? Hoe zou dan de volgende dag eruit moeten zien, bijvoorbeeld vandaag? Maandag. U zult me corrigeren. Ik ga ervan uit dat op de nieuwe werkdag de directie de bond uitnodigt. Felicitaties. En dat er een gesprek komt. Of zie ik het verkeerd? Werkt dat niet zo bij jullie?
2: Nou, kijk. Er zijn geen veranderingen. Dus het is dezelfde mensen die... Die hebben gewonnen.
1: Mm-hmm.
2: En we zijn bezig met de onderhandelingen. Dus die onderhandelingen die gaan gewoon normaal door. Het werk kan niet daar blijven. Het gaat door. Dus morgen of overmorgen worden ze weer uitgenodigd om verder te onderhandelen. Zodat we dit kunnen afsluiten. Omdat je moet ook weten dat het vakantie is. Eind van de maand moeten die mensen hun... school dingen kopen voor hun kinderen. Dus ik zou hopen dat we snel een akkoord kunnen bereiken om dat uit te betalen.
1: Maar gaat u ze niet feliciteren of is dat al gebeurd?
2: Het moment dat het daar is, de OS, dan krijgen ze meestal, als ze bij de vergadering zijn, dan wordt er wel gefeliciteerd, ja.
1: Ja, maar als ik het dus goed begrijp, als ik goed heb geluisterd naar u... U zit dus niet bij tijdens die gesprekken?
2: Het is een strategie van de directie om te kijken. Want als je als topman daar zit bij de onderhandelingen en het loopt pas, dan heb je geen mogelijkheid meer om dus geen uitvalklep. Daarom mag ik altijd een commissie die gaat onderhandelen en die... krijg dan een bepaald mandaat en als ze vastzitten dan komen ze terug. Als de bond daar gaat, die gaan onderhandelen, als ze vastlopen kan ze terug naar de leden. Dus dan moet jij als directie ook een buffer inbouwen.
1: Ja, ja, ik begrijp het. Ik begrijp het. Mag de heer Hellings op het terrein van de EBS of niet?
2: Moet ik vaak weer herhalen.
1: Mag de heer Hellings op het terrein van de EBS of niet? Want ik heb begrepen dat er een of ander verbod was.
2: Oh, dat verbod is er nog steeds. De verkiezing verandert niks aan dat gedeelte. Met of zonder het terrein heeft hij ruimte. Hij heeft van de EBS een heel terrein om zijn werk te doen. Hij heeft toegang tot ledenbestand... via intranet, dus er is helemaal geen probleem om zijn werk te doen.
1: Maar even voor alle duidelijkheid.
2: Als de rechter heeft besloten dat hij dus niet op het terrein mag, dus dan blijft het zo. We zijn in een democratisch wereld,
1: ja.
2: Democratisch land. Dus als de rechter zegt van het mag niet, de Brunswijk of de directie, het gaat niet eens om de heer Brunswijk, de directie heeft wat dat betreft gelijk. Dus dan moet hij zich ook daaraan houden.
1: Ja, maar voor alle duidelijkheid, gaat het om de werknemer die niet op het terrein mag of de bondsvoorzitter?
2: Het gaat om de persoon die het terrein niet mag betreden. Dus ik weet niet in welke hoedanigheid je dat wil zien, maar het gaat om de persoon.
1: Ja, maar kom je niet aan een... aan een vakbondsrecht als hij dus niet als bondsvoorzitter
2: het is. Hallo.
1: Ja.
2: Dus u gaat ook voorbij aan de uitspraak van de rechter.
1: Nee, ik vraag om verduidelijking.
2: Het is op groene tafel aangevochten. En daar heeft men hem duidelijk aangegeven dat de regels van het bedrijf gerespecteerd dient te worden. Dus okay. Hij mag niet op het terrein.
1: Ja, maar daarom vraag ik om die verduidelijking. Heeft de directie gevraagd aan de rechter? We hebben respect voor de rechter, maar ik wil gewoon...
2: De directie heeft niks gevraagd aan de rechter.
1: Ja.
2: Die meneer heeft het gevorderd bij de rechter en zijn vorderingen zijn afgewezen.
1: Ja.
2: Dus dan blijft het bij. Dus het is niet meneer Leo Brunswijk die naar de rechter heeft gestapt. Van, nee, hij is naar de rechter gegaan en hij heeft gevraagd van hey, dit, ik vorder dit. En de rechter zegt nee, op basis van wat u heeft gevraagd kunnen wij jou niet toelaten.
1: Ja,
2: en dus jouw vorderingen worden niet geaccepteerd.
1: Oké, okay, want ik vraag me even af. Als ik op afstand ernaar kijk, hoe ga je dan participeren aan die, weet je die dingen, die gesprekken waarvan u zegt, we willen heel snel met de mensen praten. Als ik vakbondsleider zou zijn, hoe zou ik dan volop kunnen deelnemen als ik dat op afstand zou moeten doen?
2: Er zijn zoveel manieren om zaken voor elkaar te krijgen. We hebben COVID gehad. Vroeger ging iedereen naar het buitenland voor grote vergaderingen. Tijdens COVID zat iedereen thuis en de wereld draaide gewoon lekker op dezelfde manier door. Achter je computer zitten en je bereikt veel meer dan een grote vergadering. De slimme mensen nu, die gaan geen massameeting meer organiseren. Ze doen het gewoon achter hun pc en ze bereiken via één druk op de knop veel meer mensen dan een massameeting die veel meer kost.
1: We hebben nu niet echt gebeld tijdens het verkiezingsproces. We hebben de twee groepen gehad die met elkaar of die het tegen elkaar hebben opgenomen. Maar gedurende dat proces is door de hellingsgroep vaker geroepen dat eigenlijk de groep Bondro is ontsproten uit het brein van de directie. En u zou dus, als de directie zou achter de oprichting van Bondro zitten, hoe reageert u daarop?
2: Hoe was het 3 jaar geleden? Toen was het toch ook geen links en toen was toch die groep Renewable was toch uit de directie gekomen. Ze hebben toch directiewoningen gehad, ze hebben alles gehad, voertuigen, alles. Dus ik weet niet waarover men praat. En de directeur gaat zich daar niet schuldig aan maken. Geen enkel woord ga ik daar schuldig aan maken. Dus als het een idee van iemand is, dan kan ik niks met jouw idee. Het is jouw idee, het is niet mijn idee.
1: Bent u geschrokken van dat schietincident?
2: Ik heb het ook gehoord dat er daar geschoten was op die bewuste dag. En ik weet niet waar ik het moet plaatsen, want heeft het te maken met de verkiezing? Heeft het te maken met ordeverstoring? Heeft het te maken met diefstal? You name it, I don't know. So, we hebben hier in het land toevallig en gelukkig een politieapparaat die dat soort zaken moet onderzoeken. En ik hoop dat ze dus dat helemaal tot in de finesse gaat onderzoeken. Zodat we ook, net als u, kunnen weten wat er gebeurd is. Wat er heeft afgespeeld daar.
1: Ja, maar Drico, ik had tenminste gedacht dat u die telefoon zou pakken en zeggen van whatever happens, ook al kan ik niet met hellings door één deur. Maar at the end of the day zijn het mijn jongens waar ik leiding aan geef. Dus
2: jawel,
1: laat me informeren. Laat me toch
2: dat,
1: bellen en sympathie betuigen.
2: Dat klopt. Dat klopt helemaal. Ik heb de security afdeling heb ik er naartoe gestuurd. Die is helemaal naar het ziekenhuis geweest om te kijken naar die slachtoffer. De zaak zit bij de politie en als directeur mag je niet inmengen. aan een zaak die bij de politie is. Wat wij moesten doen, hebben we wel gedaan. We hebben onze eigen security bedrijf, we hebben het daar naartoe gestuurd. Ze hebben me gerapporteerd. Dus wij gaan geen publieke show maken met de mensen hun leed. Laat de politie dat even goed onderzoeken. En dan krijgen we van de politie te horen wat ze dus hebben gevonden. Wat het motief is, dat moet moeten we van de politie horen. Zij zijn degene die onderzoek verrichten. En zij hebben dus meer ervaring dan een directeur die iets zomaar gaat komen roepen.
1: Ik heb het niet over het feit dat de directeur moet gaan onderzoeken. Ik ben niet zo tevreden met het antwoord, want eigenlijk zou ik...
2: Nee, maar u gaat niet tevreden zijn met alle antwoorden en u gaat ook niet wat je wil horen, dat je dat altijd gaat horen.
1: Ja, nee,
2: er zijn ook andere strategieën die gebruikt gaat kunnen worden, maar als er iets gebeurd is, moet je de politie de ruimte... Want als je niet oplet, dan word je daarvan beschuldigd. Dus daarom moet je zo onafhankelijk mogelijk blijven om te kijken naar de zaak. Dus je gaat niet emotioneel moeten reageren, want anders ga je de zaak helemaal frustreren.
1: Dus je hebt dus eerder gedacht van laat me maar wegblijven, want straks dadelijk de mataknami.
2: Dat zijn allemaal ideetjes die men kan opofferen. Ik was niet daar, ik heb het ook gehoord nadat het gebeurd is. Ik heb de security gelijk erop afgestuurd. Heren, wat gebeurt er? Gaan jullie daar kijken? Want het was buitenwerktijd.
1: Ja, u zult
2: dus niet
1: me maar
2: een, tijdens werktijd hoeven.
1: U zult me maar een doordrammer vinden. Maar zelf denk ik, Dirico.
2: Maar als jij dat denkt, waarom heb je dat niet gelijk
1: misschien kan ik het afmaken.
2: In de media gebracht van...
1: Misschien kan ik u...
2: Maak je zin af.
1: Wat ik eigenlijk probeer te vragen is... ik begrijp dat de security erop afsturen een keus van u geweest is... alleen zeg ik, misschien, natuurlijk, ik begrijp je als je zegt, ik ga er niet zelf naartoe, ik geef de politie de ruimte. But just a simple telephone call bijvoorbeeld van Hellings, sterkte aan jouw medewerkers.
2: Stop, ik wil je daarmee stoppen.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben al 3 jaar, meneer Hellings is al 3 jaar, we hebben nooit gebeld met elkaar. Er waren ook dingen gebeurd, we hebben geen telefonisch contact met elkaar. Hoe ga je iemand bellen? Hij apprecieert geen telefooncall, dus mijn biggie.
1: Hij apprecieert geen telefooncall. Ik zou dat kwalijk nemen als u als directeur zou bellen en hij zich zo zou opstellen.
2: Ik heb mijn nummer toch een aantal keren aan hem gegeven. Hij zei gewoon tegen mij, ik ben niet een beller en als er iets is, gaan we schrijven naar elkaar. Dus AUB niet op dat gebied, verkiezing is al geweest, ze hebben gewonnen, wij accepteren dat en wij willen in alle rust verder werken aan onze doelen en dat is ervoor zorg dragen dat de stroomtekorten worden aangepakt.
1: Het zou niet eerlijk zijn, directeur, als ik u aan de lijn heb zonder u te confronteren met soms dingen die mensen ook uit de samenleving roepen. En ook de uitspraken van Hellings. Er zijn sommige mensen die van mening zijn, en ik wil uw nuchtere reactie daarop, van de rust kan alleen terugkeren bij de EBS als Leo van daar weg is.
2: Yes, ik ben heel blij als mensen dat zeggen, maar ik kan ze ook aangeven, de rust kan steeds weer terugkomen als iedereen zich aan de regels houdt.
1: Ja, net wat
2: er zijn spelregels, als iedereen zich aan de regels houdt, dan is er geen probleem. Maar je moet niet denken om mensen te beledigen, anderen te beledigen, om je doel te bereiken of andere karaktermoord te plegen op mensen. Nou, dan kan je mij niet vinden. Maar zolang jij je aan de regels houdt, dan komt het altijd goed.
1: Wat gaat er van uw kant uit, directeur, gedaan worden om terug te gaan naar de situatie zoals dat toen was? Het was heel mooi om te zien en de samenleving die vond dat ook prachtig. Die historische brassa tussen u en meneer Hellings. Denkt u dat wij dat punt weer kunnen bereiken, dat directie en bond samen optrekken?
2: Als u daar staat om brassa te geven, terwijl je het niet meent, om na die brassa gelijk weer door te gaan met hetzelfde waarmee je bezig was, dan, het is toch duidelijk. Heb je mij ooit een woord horen zeggen om beledigende uitspraken te doen naar de andere kant? Dat doen wij niet. Wij reageren niet op beledigingen via de media. U zegt uw ding, u beledigt, maar dat is. En wij kijken niet daaraan. Wij kijken gewoon hoe de regels toegepast kunnen worden. Maar ik ga me niet lenen om mensen te beledigen via Facebook en ook via media en dat soort dingen. Dat doen wij niet.
1: Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de aankomende CAO-onderhandelingen?
2: We zijn druk bezig. De groep is bezig met de onderhandelingen. Dus secundaire voorwaarden, die zijn al goedgekeurd. Het is nu de primaire die wij...

0: daar moet je gewoon aanhouden. En via daar, dat is jouw vertrekpunt bij een cao-onderhandeling.
1: Goed, dat is duidelijk, directeur Brunswijk. Dat is een machtige naam, hè? Dus. Voorlopig is jullie naam Brunswijk.
0: Nou, kijk, een naam, machtigheid van een naam, dat komt niet zomaar. Dat is iets wat gegeven is. Het komt van boven, het komt van de Heere. Dus
1: De Heere heeft u niet gezet op de stoel bij de EBS. Dat heeft uw broer gedaan.
0: Nee, dat wat u daar zegt, dat klopt niet. Als je naar de kerk gaat, als je gelovige bent, dan zie je dat alles wat op je pad komt, die was al uitgestippeld door de Heere.
1: En de Heere zorgt ervoor dat u voorlopig daar blijft?
0: Je kan niet praten over het programma van de Heere God. We praten nu hier met elkaar. En over 5 minuten hoor je, meneer Brunswijk is er niet meer, of meneer Limbe is er niet meer. Wij hebben dat soort zaken niet in de hand. Je bouwt een huis, je gaat verven, je gaat stoelen kopen, je gaat inboedel kopen. De volgende dag ben je weg. Dus jij weet niet wat voor spel je moet spelen voor de Heere en wanneer je spel eindigt.
1: Wat het laatste betreft heb je gelijk. Wanneer gaat u, tot slot hoor, wanneer gaat u de Nationale Assemblée afsluiten?
0: Nou, Limburg, kijk, meneer Limburg. We moeten rekening houden met de samenleving en de situatie van het land. Het zou heel goed zijn als de mensen van de Nationale Assemblée, toen wij daar in de Nationale Assemblée waren, als EBS, om met ze te praten, dat ze dat naar voren hadden gebracht. En dan zouden we antwoord geven op al die vragen. We zijn daar geweest, we hebben ze geïnformeerd. Dus dat er leden zijn die zaken in een ander context naar buiten brengen, is voor hun best wil. Maar wij hebben duidelijkheid gegeven in de Nationale Assemblée. Ik was er persoonlijk daar. Om ze dus de situatie voor te leggen. Dus als ze dat niet hebben begrepen, dan hadden ze meer vragen moeten stellen. En dan hadden ze die vragen gewoon kunnen sturen. Ze als zelf een journalist op internet net kan gaan en kan zien dat de jaarrekeningen van de IBS tot 2020 op de website staan, goedgekeurd. Dan kan je toch niet het volk daar gaan zeggen dat het is tot 2018 zijn er geen jaarrekeningen meer. 2021, 2022, die zijn al af. Ik heb ze op de agenda geplaatst. Maar door een of andere reden heeft de aandeelhouder gezegd of nee, deze gaan we skippen en gaan het weer doen bij de eerstvolgende AVA. Dus ze zijn hier op tafel. 2023, die moet als het goed is, eind november afkomen vanaf de accountant.
1: Maar ook al bent u niet eens met wat er gezegd is, u bent toch niet in de positie om te zeggen dat ze hun mond moeten houden?
0: Maar let wel, meneer Sapoen moet de gemeenschap wel op de juiste manier informeren. Wat is dat daar te schreeuwen? Dat Leo Brunswijk heeft gezegd, grote mond, dat is falikant leugen. Hij praat gewoon bezijdens de waarheid.
1: Ja, u hebt inderdaad niet gezegd grote mond, maar dat maakt
0: dus dan, maar waarom, dat, maar dat waarom maakt het corrigeren erg. Jullie? Dat maakt het veel erger. Nee, omdat
1: wij hebben in ons programma wel gezegd dat het niet klopt, want u hebt niet gezegd grote mond. Maar u hebt wel gezegd dat ze hun mond moeten houden. Maar dat is even erg.
0: Het is niet even erg. Als je praat, het moment dat je praat en je zegt de waarheid, dan mag je vrij praten, maar als je niet over de waarheid praat en je probeert het totaal

0: de samenleving. Gewoon verkeerde informatie te geven, dat is dan niet goed. Je bent kwaadwillig bezig.
1: Ja, maar in elk geval, als ze niet betalen, dan moet u ze toch afsluiten. Want als ik niet betaal, of de mensen die luisteren, dan sluit u ons wel af.
0: Nou, het is niet alleen de Nationale Assemblée die niet betaalt. Maar er zijn een aantal groepen die dus niet betalen.
1: Een aantal?
0: Een aantal bedrijven die niet betalen. Als je kijkt, ik weet niet of je dat als je dat terug kan vinden.
1: Maar dan moet
0: je
1: die bedrijven ook afsluiten. Want als de gewone man niet betaalt, sluit hij ze af.
0: Oké, maar als je kijkt naar Times van donderdag 1 september 2026, als je het even terug kan zoeken, dan zie je daar: regering zoekt betalingsregeling bij eigen staatsbedrijven. Rekeningen IBS en SWM stapelen zich op. Dat staat op Times van 10 oktober. Of even kijken voor 10 of 9 oktober. In september.
1: Hmm.
0: Dus als je dat weer leest, waarom moet je Leo Brunswijk dan afmaken? Want de regering geeft zelf toe dat de rekeningen zich opstapelen en dat ze dus betalingsrekening zoeken. Dus dan heeft meneer Brunswijk wel geloken.
1: Ja, wij hopen dat wanneer onze rekeningen zich opstapelen, dat jullie ook rekening met ons houden. Directeur, werkt u prettig.
0: Bedankt voor uw interview.
1: Bedankt voor dit onvoorbereid vraaggesprek. Nogmaals, ik hoop dat het, want eigenlijk ook al werk ik niet bij de EBS, ik heb er baat bij dat er inderdaad daar rust is. Dus ik hoop dat het u en dat de bond ook lukt om die rust te bewaren, directeur.
0: Zolang iedereen zich aan de spelregels houdt, dan blijft er. Dan gaan we geen joegoejoegoe krijgen. Jij doet je deel, ik doe mijn deel. Die andere directeur doet zijn deel. We brengen het samen. Dan komen er oplossingen. Maar bij mij, je kan me gewoon wakker bellen en je kan alle vragen stellen die je maar nodig hebt over de EBS. Ik ga je altijd de juiste manier antwoord geven. Ik hoef niets voor te bereiden.
1: Prachtig, dankjewel. Succes.
0: Oké, thank you.
1: We hebben dus de andere kant van de medaille, zoals Ligvai Gwinti. We hebben aan de ene kant Hellings laten horen. En ook Brunswijk, Leo Brunswijk. We vroegen, by the way, voordat we dit afsluiten, hebben we nog gisteren gevraagd aan Gerald Paviro Regio, die in retrospectie zat, samen met Henk Ramdanalal, hoe hij dus heeft gereageerd. Want Gerald Paviro Regio was een van de DNA-leden, Santaki, dat de planning bij de EBS zoek is. En toen kwam Brunswijk met, ze moeten hun mond houden. Nog gisteren hebben we dat ook kort gevraagd aan Paviro Regio, Gerald Paviro Regio. Je gaf een korte reactie.
2: Ik blijf bij mijn kritiek. Mm. Ik blijf volledig en vierkant achter mijn kritiek staan. En dat ik nu een jaar DNA-lid ben, maakt mij niet verantwoordelijk voor een rekening die wel of niet gemaakt is. Of betaald of niet betaald is. Dat was dus ook de verantwoordelijkheid van diezelfde directeur om daar tijdig achteraan te gaan en niet daar nu mee te komen zwaaien.
1: Ja.
2: In elk geval, dit land heeft recht op energie, op tijd en voldoende. En daarvoor zit je daar als directie.
1: Wij breken even het ijs, want ik hoor elke even, dames en heren, om je bij te komen, drink even een glas orchade. Of Wangaras Watra. Ik doe het met gember van Jerry's. Dus ik weet niet van jou uit. Maar ik hoef er een pokoe even. Zou nog draaien langer. Een van de songs met een echte. Van de week Karasani. Bakanatori stempel. Nice toch? Let's go. Zolang niet afgedraaid. Ik ga maar op.

hebben dank aan alle alerte mensen. Want ik heb het nummer van die dame. Mevrouw Van Axeldongen.

Want ik zou niet weten hoe ik anders aan het nummer van mevrouw Van Axel dan zou kunnen komen. Maar dat van mijn luisteraars, maar ja, de limmers, de limmers. En misschien dat ik Frans Pinastro limmer ook doe, want aan mijn loekoe, aan mijn piep loekoe. Frans, vego, vego, vego. Mijn broer, amma Frans, daar ben ik naar Eler Marokko. Kan je voorstellen, dus. Amma dat Eler Marokko. Eler Marokko, want dat niet, maar dat mag ik niet zeggen, want anders krijg je ontslag bij Staanvaste. Je hebt me iets anders geleerd. Je weet wat je me geleerd hebt. Frans, je weet het toch. Moet ik het zeggen? Ah, ik ga een leuke tijd hoor, man. Politica wasani. Inom fuga fuga. Jumo a pacensi. Dus met dat hier is mijn gezond nummer. Maar wie heeft me dat nummer gegeven? Laat me dat ook doorgeven hoor. Ik heb het gehad van... Noem je nog, vind je zo snel is zoeken naar een naald in een hooiberg. Oh ja, nou. Wacht even. Je moet een patiëntie. Laat me kijken hoor, als er een naam bij is. Oh! Weet u wie mij dat nummer gegeven heeft? Maar ik heb zijn nummer niet opgeslagen hier in deze telefoon. Winston Malcolm Munslag. Muntje aan Yogi mijn nummer. Ik heb dat nummer van Winston Malcolm Munslag van Lely Dorp. Luitenant Munslag van het Nationaal Leger. Jong. Muntje, dankjewel. Illusie Brada. Isabi Illusie Brada. Politica Wanzani. Oké, er zijn een paar crisisvragen ook gesteld hier. Middag Limbo, even serieus. De vraag die je aan Brunswijk stelde geldt ook voor Hellings. Dat hij zich terugtrekt. Dat het ook rustig of beter kan gaan. Want na toemang is pa'u ide. Anoasma. Want als Brunswijk zo slag was, a bedrijf die si bij fado jaren. Toe kapting no ditap wan boto en bij deze leeuw na kapting, zegt Gerald. Gerald, maar je begrijpt als aan die leeuw en ook kapting. De mannen moeten met elkaar samenwerken, want je kan de baas van bedrijf, maar je hebt. Want dat is zo werkt het internationaal, nationaal, internationaal. Vakbondsrechten, daar kan je niet aan komen. Dus je moet met die vakbondsman dealen. En geloof me, het is niet prettig hoor. Het is niet prettig om een vakbondsman die hele dag door je voelt zijn ademhaling in je achternek. Isabi, aan mijn adem, je vindt een stoot, de waren een stoot. Nee, baka je zie. Dus elke beweging, is dat aan mijn lookie. Ik weet, het is niet altijd prettig. Maar, you've got to learn to deal with it. Je moet weten hoe je ermee omgaat. Isabi, Hellings is geen kapitein op die boot. Leo is misschien kapitein. Maar die vakbondsman heeft wel de nodige ruimte om voor de leden. Dus zo werkt dat ding hoor. Je moet iemand op verre. Daarom, zo lezen, heeft je na directeur van pressie. Als hij moest dit zo smoot, dat de leden schrijven in takkie. We hebben hier geen vakbond nodig hoor. Die leden zelf zeggen, we hebben geen vakbond nodig hoor. Dat gaat te lekker, te smooth. Maar ja, de EBS is een groot bedrijf, dus het is niet makkelijk. Elke keer als ik Leo hoor, ja, mensen, ik lees geen belediging hoor, dus hou daar rekening mee, en dingen die ik niet weet. Leo denkt dat
ene God hem daar gezet heeft, terwijl we allemaal weten dat zijn broer die functie geregeld heeft. Als zijn broer geen VP was geweest, zou hij nooit directeur zijn geworden. Dit zijn typische narcistische karaktertrekken. Mijn idde, mijn hoofd. Ach, die Gerald slaat weer de plank mis, gewoon mis. Nee, hij denkt luid op na. Dus daarom zijn we één geheel toch. We geven onze meningen in apps. Limburg, God is rechtvaardig. Zijn molen maalt langzaam maar zeker. Hij vertikt om Hellings te feliciteren. Time will tell. Limbo, men praat steeds over een logoverheidsbestand. Laat men er werk van maken om alle bejaarden uit het systeem te halen. Zo beletten de jongeren die zich moeten bewijzen op de werkvloer. Studenten van ADEC werken als security in winkels of pompstations. Het is toch niet eerlijk? Meneer Limbo Leeuw praat over regels, terwijl ze niet eens weten wat de regels zijn. Klopt dit, want hij is wel in 66 geboren. Ja, maar ik ga dat niet ter discussie stellen, want Amanda kan maar naast 59, dus dat is dat het. Klopt ten aanzien van de reactie van de directeur. Hij zegt dat bondswerkzaamheden gewoon online kunnen gebeuren, zoals tijdens COVID. En dat al het werk gewoon doordraaide. Dat al die geweldige grote fysieke meetings niet nodig waren. Je had moeten vragen of dat dus volgens dezelfde redenering en maatstaf betekent dat hij al zijn meetings nu ook alleen online zal doen. Dus niet meer naar het buitenland voor hem. Houd in de gaten, hij geeft verder de indruk alsof de EBS een privébedrijf van de familie is. Veel succes aan Hellings. De bond heeft een zeer sterke persoonlijkheid nodig tegen de intimidatie en hij is de juiste man ervoor. Roberto zegt, oh, ik heb het nummer ook van Roberto gehad, niet alleen van München. Want Roberto zegt, ik kan het weten omdat, dat ga ik niet zeggen. Maar Roberto, bedankt hoor, ik heb die mevrouw intussen gesproken. Maar ik denk, dan München wank je mijn nummer, maar ook niet van Roberto gehad. Ze is tegenover AZ Apotheek vlakbij de bocht, ja. Al de mensen bedankt. Bedankt, jullie zijn geweldig. De winst van Hellings betekent feitelijk dat de directeur zijn moet opstappen. De werknemers willen hem niet, vandaar dat men voor het team Hellings heeft gekozen. Nou, ik zou dat niet zo zeggen hoor. Dus de directeur heeft niet meegedaan aan die verkiezingen. Het zijn de twee groepen. De groep Hellings die zegt dat die andere groepen, dat het allemaal is geregeld door de directie. Maar dat hebben ze dus in elk geval niet hard kunnen bewijzen. Hoe zit het met blij voor jouw reactie, blij over de reactie van de voetgangers? Oh ja, mensen steken al append over. Je kan altijd, je voetganger heeft altijd voorrang, maar dat betekent niet dat je dus al append moet oversteken. Of je melon komt op een passie terwijl een zebra pad drapen en je wil niet eens daar oversteken, maar of je loopt schuin over de straat of allerlei dingen, maar. Maar ik weet dat de producers van het programma erop zullen terugkomen op een andere manier om je uit te leggen dat jouw voorrang niet betekent dat je de boel ook. Isabi? Ik probeer te lezen, ik heb te veel. Hellings gaat voor 60%. En Leo voor over 11, dus we gaan weer vechten. De bussen van NVB Limbo. Kan de president een onderzoek doen bij RO? Omdat sommige personen die niet aan het werk verschijnen, worden beschermd.
Ja, maar daar moet de president, hoeft de president toch niet voor in te komen. Daar zit de minister daar toch. De bussen van de NVB staken weer. De passagier is weer de dupe. Dat is jammer. Politica wasani. Yunom fuga fuga. Gefeliciteerd meneer Hellings en succes. De directeur moet zich anders opstellen ten behoeve van het bedrijf. En meneer Lembo, EBS-werknemers krijgen echt geen crash-toelagen. Middag als Leo tot Hellings wil praten is punt 2. Belangrijk is stroom de moes vanuit toepad draait terwijl we pai. Ja, dat is wel waar. Maar klopt het? Het lijkt alsof de load-shedding, Sani, alsof het is... is dat het niet meer wat toegepast nog, vergis ik me. Want ik zie geen gebieden meer in het donker. Of bezuinigen we inderdaad. Bezuinigen we inderdaad. Jongen, het telefoon van mijn bro, hey. Dus dat ding is zo ondersteboven. Als een fadon. Dus mijn goede mattie van de Shell Shop. Die komt het voor me maken straks. Oh, en ik krijg hier. Lodi zegt, Cliff. Muntje is nu kapitein Muntslagjara. Jongen. Ja, boy, bevorderen een stuk door, man. Amé, bevorderen. Amé, kapitein. Kapitein Muntslag. Die man is straks nog major. Major Muntslag. Muntje. Kapitein Muntslag. Ik krijg hier iets van loodschering. Gaat het door? Ik kan het niet lezen. Gaat het door of niet? Of is het gestopt? Ga het voor me... Ja, hij is aan het typen. Dan hoor ik het. Als hij het zegt, weet ik het. Het gaat gewoon door. Oh. Het gaat gewoon door. Helaas. Kom nog letje. Dat ik de man kotoen nu dadelijk. Maar dat... Wat maas doen, daar heb je wacht. We gaan hem laten zien dat het doorgaat. Amahara is aan zo'n gluk. Amahara, Arem. En dat stroom ik weer, dames en heren. Als een stukje illie bij eindig. Je moet goed kijken. Als een stukje atetan stil. Aan mijn tap, een soort facet. Dat zie je alleen maar zwaar. Dag, Migado. De tijd is er. Isabi, je hebt niet eens de kans gehad om nog het een en ander te doen. Je ziet me gewoon jouw laatste hamburger. Maar dat eentje dacht, oh, ik ben er nog. Er is zo'n stroomuitval. Die wist je het hier aan de weg, grap. Maar dat is aan ik wist, je schrik je even. Leen we de drie verkeersdeelnemers die echt een koppijn zijn de voetgangers, de fietsers en de bronfietsers. Ik rijd zelf ook een bronfiets. Desondanks zijn ze echt vermoeiend, zeggen die. Dan moet je niet zeggen ze, dan moet je zeggen we. Desondanks zijn we echt vermoeiend. Wanneer Surinamers voortdurend worden overspoeld met politieke ruzies, schandalen, halve waarheden, social media, tegenstrijdige berichten en dagelijkse problemen, raakt hun aandacht versnipperd. Dan blijft er steeds minder ruimte over om rustig na te denken over de grote vraag, waar moet Suriname naartoe? Misschien moeten we daarom niet op alles reageren, maar af en toe juist afstand nemen, filteren
en nadenken, denkatori. Er is een goed bericht, vriend, ik doe het al, want je zal wel merken dat we, ja, laat me dat niet zeggen. Weet alleen dat we het doen, hoor. Het bedrijf heet Rivazuur, ja, dat is een mooie naam. Je moet het opslaan. Nee, ik heb het al, hoor, Carmelita. Ik heb die mevrouw iets gesproken. Tamara me gote garo stoel. Lembo voor uw info. Dus niet in de uitzending. Oké, dan weet ik dat. Dankjewel. Check hier als je in de planning bent opgenomen. Load shedding. Is er een schema nu? Dat zou prachtig zijn als er een schema is daar. Maar ik zal het voor je sturen, Lukunje, even. Dat zou je dan dat vandaag is het geen bakken natuur of mijn dons ribi. Die jullie maar je loodshedding hoor, toch boos aan melden mee. Een dagje slapen kan geen kwaad, no. Oh ja, hier kunnen mensen de planning zien. Check voor me, dingen. Want ik kan er helemaal een potoe nog die 5 euro. Dan kunnen we netjes, ja, wat kunnen we netjes op tijd alles uitdoen en zo. En doe je apparaten uit. Haal je stekkers, stekkers eruit. Isabi, want soms mijn libides aan die haras aan poeren, dat kan kom. Nos do wachtte ook, toen heb ik gezegd wat voor lampjes je moet kopen. Nee, alleen maar het klopt niet. Vanaf over 1 hadden wij geen stroom tot 4 uur. Loadshedding is alleen s'avonds, ook ochtend. Loadshedding is niet alleen s'avonds, ook ochtend en in de middag. EBS heeft nu een link waarbij je het aansluitnummer moet invullen en dan zie je of jouw buurt gescheduled is voor loadshedding en vanaf hoe laat tot hoe laat. Dankjewel, want ik wist dat niet. En nog niet het uitzitten van opgelegde straf. Heb je dat? Cliff, eerlijk, ik ga niet voor iets bezuinigen waarvoor ik iedere maand op tijd betaal. Als ik niet betaal, wordt het toch afgesloten, sorry. Ik ga mezelf niet pinaren omdat ik niets bezuinig. Maar eten, drinken en vaste lasten gaan gewoon door. Ja. Alleen als niemand in die kamer is, kan je dat. Leg even uit doen toch. En die chimchi-tips erin mij geven, zonder dat je het door hebt, maak je er toch schuldig aan. Want als we baden, als je bezig bent je in te zeepen, ja, zo baat ik weet niet hoe je baat. Maar je maakt eerst je lichaam nat, toch? Dan ga je inzeepen met je spons, toch? Terwijl je zeep in, achter je oor zo, dan ga je naar beneden, alle openingen. Je stopt er zeep in. Dan stroomt het water niet, toch? Dan, je moet je eerst inzeepen. Mika sobo gwen nas ching, kri ala de sani, har ala de oru. Isabi. En daarna komt dat water, toch? Dus dan moet je je kraan opendraaien. Omdat je jezelf inzeept en dan... sommige mensen maken gewoon de ijskast open en staan ze gewoon naar de ijskast te kijken. Gewoon zo. En daarna maken ze het weer dicht zonder iets te nemen. Begrijp wat ik bedoel? Dus ook wat water betreft moet je ze op sommige momenten wel bezuinigen. New York Cliff, as we speak, hebben wij opleiding geen stroom. O jee.
Stuur die iemand voor me. Ik kom zelf. Laat me je rampaneren. Ik ga niet zuinig met je omgaan. Hoor. Take your kans. Waar gaat dit over? Wie gaat je rampaneren? Huh? Heb ik iets gelezen? Stuur die iemand voor me, of kom zelf, laat me je rampaneren. Je gaat niet zuinig met je omgaan. Je bedoelt rammelen. Fonfon. Ik begrijp er niks van haar. Maar ik ga aan geen enkele vechtpartij de ruimte geven. Hoor je last dat het licht van de kamer uit moet? Oh. Oké. Middag Lim. Vrouwen kunnen niet in. Ja, gelukkig Mina Lisa is dat niet. Gelukkig Mina Lisa is dat niet. Centrum heeft geen stroom nu. Ik wacht op die tori welke je van KPA zou vertellen over iemand die het korpshoofd dwarsboomt in haar beleid. Ik kom erop terug, ik ben het niet vergeten. Wama san trangana minister is aan mij weer een vrouw in. Maar die vrouw is blijkbaar geen fighter, nou, een soort rustig vrouw. Dus etika intimidatie na. Is dat de man die de man die de man denkt dat de man tranga. Daarmee weer afro in de drap bij penitentiaire ambtenaren. Maar ja, hoe zo tempo die. Hey, shit, bel me maar zo man ja. Goedemiddag, heer Limbo. Ik vraag of u dit beleefd zou kunnen bespreken in uw programma. Op die manier kan ik ook het positief nieuws rondom Grasalco onder de aandacht worden gebracht. Oké, ik zal dat checken hoor. Dus, ik kan het even nu niet belichten, maar ik kom erop terug. Leeuw draait erom na. Leeuw had het slachtoffer kunnen bellen en medeleven betuigen, maar ja, als het niet is gegaan zoals je hebt gehoopt, dan kan je geen Judas spelen. Wat die mevrouw zegt klopt hoor, mijn nicht heeft 10.000 SRD misgelopen bij het casino, omdat ze het ook op haar telefoon had. De gaming board heeft het ongeldig verklaard. Je moet echt wel uitgeprint hebben. Ze kon even naar een zaak gaan om te printen. Dat is het klaar. Ik heb uit het nieuws vernomen dat de Fitsi een kentekenplaat had. Oké, dankjewel mama. Emo Gwe, Uhoru Srevi, Uregomik Trobina Srevi. Kan ik een song afdraaien? Ik hoorde van mijn BT-song. Van Morrison, daarmee ga ik eruit. Jongen, Tyson, Amais. Ja. Later. Ik ga het later bekijken, dan kunnen we morgen erover praten. Lobby, ai. De minamana wil ik een video. Nu heb ik er even genoeg van. Ik wil weg, ik heb honger. Het is mooi geweest, 4:30. Ik heb straks een vergadering. Ik zoek nog steeds naar... wat serieuze kandidaten.
Dus het is weinig slapen en weinig, maar ja, je komt er wel uit. Mensen, Tamara, we doen een baga natori baga, met Gods wil. Let op jezelf, blijf naar het station luisteren. We hebben straks voor jou een paar tranga pokus. En wat moet ik je nog vertellen? Alles wat we hier hebben gedaan is later op de avond tegen 8:00 op YouTube. De programma's van gisteren ook. Heb je retrospectie gemist? Dan mag je nog naar gaan kijken. Ik had 2 serieuze denkers in het programma. Henk Ramnandan Lal van de Palu en Gerald Pawiro Radio van de NPS. We hebben ook nog Connecting the Dots gehad in het weekend met de geweldige analyse van Rappa. En Rappa leert ons veel toch, want vaak genoeg zeggen we die dingen. Wanneer je praat over spits de oren, dat vaak genoeg in het begrijp, zei die weet ik aan dat iemand. Ga naar Rappa luisteren op YouTube, dan ga je begrijpen, dan ga je weten ook van waar de uitdrukking spits de oren gekomen is. En ook alle andere dingen. Ik wil al de mensen bedanken die hebben gereageerd. Ook in de live. En word niet boos hoor. Wanneer ik de dingen in de lives niet kan begrijpen. Niet kan lezen. Omdat soms in een live. Daar zijn de mensen vrijer. Je leest gewoon een pan. Of een pot. Isabi. Want moderator is poor, maar moderator, nou. Iemand zegt kapitein is hoger dan major. Wie zegt dat? Ja, iemand, Raymond zegt, koop een phone, dan heb je geen problemen met je telefoon. Raymond, is dat met mijn telefoon nou, joh? Isabi. Telefoon naar Beron. Zeker een telefoon van mijn wanneer. Maar het probleem is met een nieuw toestel. Je moet die hele Santa Macam overzetten. Je wilt niet weten hoeveel video's ik per dag krijg van de vieze ploeg. Abong, Wajompo. Let goed op jezelf. Hoe nog kom ik trobby, lobby. Eet smakelijk als je net als ik ga eten. En blijf op lim. If you are ki tranga poko no mani tak tak ne edem arki limbo. Lim FM bedoel ik. En morgen doen we weer een andere baganatori op het station. Waar is die plaats van me? Waar is die plaats van me? Tanan, tanan, tanan, tanan, tanan. En miwa sapsere mi loba poko. Want ik weet, de brown-eyed girl is aan het luisteren. Jullie hebben die plaat eruit gehad, no? Dat kan ik het niet vinden. We hebben een grapje aan. Laat me geen kagadretje voor jullie krijgen. Oh, dacht ik al. Brown-eyed girl, if you're listening, ain't a BT. Love you, tot morgen.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man City Comoro Hinkwa opleiding. If you ready for ook nga de K9 Dago, drones, scanners, nga de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. Improser ready. Improser. Safety through innovation. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
3: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze no maar zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timolanga in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer si ibroka gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if you bossena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusma let me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur s'avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
1: Mama!
3: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015. Of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
4: De number one tune this week.
5: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
6: Number one.

0: Nega.
1: Met Rumas. Daar zijn we weer. Stichting Rumas heeft de gelegenheid gehad van meneer Limburg om op de radio te zijn, misschien op Facebook ook. Maar we zijn er met onze eigen programma. En het is elke keer weer een nieuw programma, een nieuw onderdeel. En vandaag zullen we het hebben over suïcidepreventie, suïcide of suïcidaal gedrag. Een heleboel mensen zullen zich afvragen wat dat is. Want aning kan dit moeilijk op tjuzen, maar dadelijk ook brokken aning doen. Eerst wil ik vertellen wat Rumas doet. Vele mensen weten dat we met vroege schoolverlaters werken. En ook wel jongens die in detentie hebben gezeten, de Boys Abeda Strafoso. En we richten ons ook veel op jongeren die ondeugend gedrag, lastig gedrag vertonen. En we hebben een gezinscoaching unit. Je kan je zoon of je zoon aanmelden. De leeftijd is 10, 16. Maar Rumas werkt met jongens tussen 10 en 25 jaar. Nu ook wel, if you can, een klacht over meisjes. Vanaf vandaag zijn mijn mensen wel met vakantie. Dus if we ons aan dit, dan horen we het wel. We hebben pas een heel mooi programma achter de rug. Dat is Bow You Egi Tamara. Waarbij 12 jongeren nu in een baan geplaatst worden. We hebben toen gedaan lassen, bouw, schilderen. Het is een prachtig project geworden. En we zijn God dankbaar dat we dit hebben kunnen doen voor Suriname. Wat we nu gaan doen is een programma, een vakantieproject. Het is een driedaagse back to school. We noemen het Rumas Youth Rise 2026. 3 dagen voor pubers. Als je nu weet wat puber is. Puber zijn die jonge mensen tussen 12 en 18. Maar wij gaan naar de prepubers. Dus vanaf 10 jaar willen we 100 jongeren bewust maken van hun zijn hier op aarde. Omdat we zien ook wel lolou sanipsa. Damtje longwe. We zeggen wegloopgedrag. Dan trauma want chier den schreef. Dan trauma je gebruik drugs. Dus in deze 3 dagen zullen we daarover praten met de jeugd zelf. Van dit denkie. We hebben plekken. U moet ons checken op Facebook. We gaan het openstellen. Ik denk vanaf morgen. Dat u uw kind kunt inschrijven. We hebben een kleine bijdrage van 100 SRD. Ik was maar deze abtoepje. Ik heb een paar weinig. Maar amon is nou een symboolbedrag. Dat u sabi. Of je belt op het nummer 57. 2010, 57, 2010 vanaf morgen. Wat gaan we vandaag doen? Weet je, toen heb ik maar mee, nangami, trouwens, mevrouw Harte, wakanga somersma, en wakanga smasan sabatori, omdat we kijken wat speelt in de Surinaamse samenleving op dit moment. En als issues aan dit no, een beetje lastig, we hier voeren naar atorisam, jonge mensen, maar ook oudere mensen, ze zien het niet meer zitten, dat want takkie. De ede weri, en dan kiezen ze ervoor, want het is een keuze hoor. Ze kiezen ervoor voor me qua einde naar de Libi. Maar kou de eerlijk, ano juji schreef in Libi, dat van je poeri schreef van Libi. Gadon de lobatori disi. En vandaag heb ik 2 deskundigen in huis. Voor takatori disi. En de bedoeling is dat we kunnen leren eruit. Jullie ouder of voor jongeren luistert, take je voordeel. Zij je kan doen, te edeweri, te denk dat je is, als aan dungeru. De man dat het licht is uit je hersenen, het staat op rood.

0: maar u kan potent op groen tide, we pota stop licht op groen. Alles maar zei Archie met een grand tangi, dat we Archie het programma met Rumas. En moet je de gelegenheid voor, stelde even voor en dat we gemorgen diepie. Meneer Elkom, mag ik u vragen om zichzelf voor te stellen?
1: Ja, Richard Elkom. Ik heb in Amerika gestudeerd, eerst geneeskunde. Voor een ziekenhuis gewerkt, voor 10 jaar ben ik weer gaan studeren. Heb ik klinische en forensische neuropsychologie gestudeerd. Ben gepromoveerd in beide wetenschappelijke groepen. Maar daarvoor had ik ook theologie gestudeerd.
0: Zo.
1: Dus dat is zo'n beetje mijn achtergrond.
0: Dankjewel, meneer Elkom. Dus idee alasee, dus ook alasee toe. En daarnaast hebben we mevrouw Mohabir.
2: Ja, dank u mevrouw Haart. Dank u wel voor de uitnodiging alvast. Ik ben Cherise Mahabir, gehuwd manhoef. Ik ben maatschappelijk werker van beroep bij het psychiatrisch centrum Suriname. En sinds kort ook verbonden aan de 114 crisishulplijn als assistent coördinator. Zo, nogmaals dank u wel voor dit gesprek.
0: Heel mooi, heel mooi. Mensen, oeratorik bato. Neuropsycholoog. Bina sabib mone elkom je takatal fu menanga yo, mamo aksen. Mone elkom, me yere neuropsycholoog. Wat doet een neuropsycholoog? Karika broke broken jumpje zo.
1: Wel, in het kort.
0: Ja.
1: We kijken naar wat we noemen brain behavior relationship. Dat betekent dat ons gedrag ontstaat vanuit processen in het brein.
0: Oké. Okay.
1: Dus alles dat we doen heeft zijn begin in denkproces van het brein.
0: Ja. Van de hersenen uit dus.
1: Ja, van de hersenen uit.
0: Oké. Okay. En wat is daarvan het gevolg?
1: Wel, het is een heel lang verhaal, maar om het kort...
0: Brokken, zo.
1: Ja. Onze ervaringen die... Ja. Komen uit, nee, onze gedachten die ontstaan uit de ervaringen die we meemaken, de prikkels.
0: Ja.
1: We kunnen zeggen visuele prikkels, auditieve prikkels, proeven, ruiken, aanraken.
0: Ja.
1: En die prikkels gaan wij interpreteren. Mm-hmm. Oké, okay, als je iets ziet, dan kijk je daarnaar, dan zeg je, oh, Milobing, dat is een interpretatie, of Milobing. Asmadisi, look at that, weet je, mikatakang asmadisi. Je hebt dus iets van de persoon gezien, gelaatsuitdrukking, misschien niet verbaal gedrag, beweging en zo. Deze persoon lijkt wel aanspreekbaar.
0: Dus je interpreteert, je vult
1: dus
0: in.
1: Een interpretatie.
0: Je vult in.
1: En iemand anders zou een andere interpretatie kunnen hebben.
0: Ja, ja, ik begrijp het.
1: Oké, okay. En aan de hand van die interpretatie, van praxeren, van chiasma, van denken, van asma, dan kan je je takken asma. Of je niet takken asma. Je takken, no, asma is meer takken.
0: Asma fysiswa.
1: Asma fysiswa, juist.
0: Maar dan vullen we het in, want kan je niet fysitaan zo.
1: Ja, zeker. Maar in ieder geval, nou, interpretatie.
0: Oké.
1: Okay. Of milukasma, julukasma, ook aan abwantra praxerifasma.
0: Maar if you don't want neuropsycholoog, meneer Elkom, je ziet het maar wat ik wat einde in Libi. Je kan zeggen makkelijk.
1: Nee, je kan zeggen, je moet jere fasma.
0: Oh, dat je nog maar veel eer in
1: je mag. Je nog maar lezen als maar gedachten, toch?
0: Ja, maar ik kan ook dat als maar die zijn feestjes sari of als
1: een neklok. Ja, feestjes sari, maar dat noemt dat takkie als haar feestjes als maar wat ik in Libi.
0: Oh ja.
1: Wat je een sub-sang als mijn praxeri.
0: Dat is mijn praxeri. Maar tegenwoordig meneer Elkom, wat los mijn praxeri, wat lolo zijn wat ik kon. Soms maar een probleem dan als hij zei.
1: Ja, dus zij je praxeri, minu kan sub-sa je praxeri.
0: Ja, letterlijk.
1: Zolang je een tijd met dat, dat is mijn praxeri. Heel want ik kan me gewoon verkeerd besluit of mijn koeifessie.
0: Ja, heel
1: dus
0: mooi.
1: Dus dat bekomt de voorzichtig te we interpreteer zou she of zou jere.
0: Oké. Okay. Maar kan dat me zitten we daarnaast te denken, want we hebben een big probleem.
1: Juist.
0: Dat in spring indirect. Wat hoor je dat hier?
1: Wel, je nog kan springen in, je nog een probleem.
0: Maar het heeft nog tegen toch? Zo lees je, kan de als mijn praktijk dat geeft me tegen was, maar door voor mij van gedachten. Dus kom niet denken met haar, maar dat jullie buitenstaande.
1: Ja.
0: Want dan moest dit toch, meneer Elkom?
1: Nee, je nog kan doen nog niet zolang je nog een psa.
0: Oké.
1: Dat je moest access maken.
0: Oké. Dat is mijn lijn.
1: Ja. Natuurlijk, ervaring is die wat je inzicht. Wat je sabi.
0: Oké.
1: Maar nu is het zeker, zolang als men het tegen, dat maakt het moeilijk voor beantwoorden vraag, voor Pietje vraag, van hoe kan stop suïcide? Want suïcide gedrag nou aan Sandy als mijn praxerie.
0: En maar is maar zei Archie, ik geef dat die soms maar een woordje moeilijk suïcide.
1: Chirenseref, dat is maar ook chirenseref.
0: Ja, ook, dat we begrijpen. Okay.
1: Dus, onderzoek, sorry, de man doet onderzoek, dat te was maar het doet op een bepaalde sani of dat kwam fassi, dat kan de taki hij praxeer dat.
0: Heel mooi.
1: Dat je moet accent taki, meer in takso. Iwan na dat Iwan do.
0: Oké.
1: Amorom aan een makkelijke era. Ja, ik heb boe ervaring. Oké. Maar na eenvoudig fasie.
0: Dus kan je omdat voerusman op app no aba ervaring. Tak de mito as ma da later de tak mi gado mi besi as ma mangas ma taki mam no besabi.
1: Dat kan.
0: Maar dat eigenlijk was aan moest minima. Je nee zei jij er meneer Elko. Je moest maar zien toch dat was aan Nikolop.
1: Wel meer gaan naar de materiaal zijn. De maar onderzoek doen.
0: Oké.
1: Later meer kom ik aan het tapatoren.
0: Hoe abting.
1: Behalve
0: maar weet
1: ja, oké.
0: Oké, mevrouw Mahabir. Je bent bij de hulplijn, crisis hulplijn. Moet ik je eerlijk zeggen. Ben je een bord nap na Bosjebrug? Een bord big genoeg voor deze massing?
2: Ja, het zal wel goed groot genoeg zijn, weet u. Want als we het niet zien, als we het niet zetten om te zien, dan doen we ons werk eigenlijk niet goed.
0: Maar om ik ook doe onderzoek heeft deze mijn zin. True, want ik was maar in de voer. Ik denk naar bord en loopen.
2: Dat is inderdaad zo. Weet je, ze kunnen soms erdoor. Ja, ze kunnen er. Voorbij gaan. Ja. Maar ik denk wel dat op dat moment dat je ziet van jepide, bel, er zijn mensen die willen praten, dat het soms toch nog iets kan triggeren van laat me bellen, alles is het gewoon voor de forum, laat me bellen, laat me kijken. Het kan zijn dat je op die manier toch wel hulp krijgt.
0: Maar vindt u dat het voldoende is? Want nono, als een neewakker in Sernang, we zien wel los maar ik kon op een gedachte. Vindt u dat het voldoende is van Unica door de zee? Is volksgezondheid, hè?
2: Is volksgezondheid.
0: Vertel even hoe jullie daar bij wat meer. Atori van 114 of onderminister voor volksgezondheid.
2: Yes.
0: Ik wil hem alvast bedanken dat in Tekapraceri voor Poto aan boord of een idee. Het idee vind ik goed. Maar vertel je kiezen van Sanateewakker.
2: Wel, 114 is inderdaad een project van minister Jatnanan Singh, onder minister Jatnanan Singh. En het is eigenlijk zijn baby, laten we het zo zeggen. Hij houdt van dit project omdat hij echt ervoor gaat dat we de gemeenschap dienen, dat we de gemeenschap helpen. En we hebben de laatste tijden gemerkt van suïcide, zelfmoord, Asane Konfuru. En we zijn dit project, 114, is officieel gestart in juni dit jaar. Het is een soft launch. Dus we zijn nu nog bezig. We zijn nog bezig te kijken van Fasa Neuroco. Hoe kunnen we het beste doen? We zijn wel bezig met promotie. We hebben afgelopen donderdag bij IMS Mall gestaan. We hebben daar zo geflyerd. We hebben met mensen gesproken. We proberen zoveel als mogelijk te plannen of kijken in de toekomst dat we dus veel meer naar buiten gaan. Ik denk in het kader van Suïcide Wereld Suïcide Preventiedag, dat we ook hebben gestaan bij de Quatamarkt.
0: Oké, denk je dat voldoende is voor Luko Heersernaam? Heb je Luko binnenland?
2: Nee, sowieso niet.
0: Wat zouden jullie anders kunnen doen?
2: Wat we eigenlijk nog in petto hebben is dat er veel meer billboards komen.
0: Ja.
2: Verschillende districten, dus we zijn er geweest. Er is al gekeken naar locaties. Er zijn bedrijven die bezig zijn. Weet je, alles is nog eigenlijk ze zijn nog bezig om het uit te voeren. Dat we dus de billboards hebben. En vanuit 114 het promotieteam, dat we dus ook veel meer naar buiten zullen gaan. Ik denk dat dit is ook een kans om 114 te promoten. Zo zijn er verschillende praatprogramma's waar ook de onderminister bijvoorbeeld naartoe gaat om dit te promoten. Dus het is eigenlijk na Safsafri Wego. Maar
0: om Safsafri want to see taka sanego asanego snel nou.
2: Het gaat heel snel.
0: Asanego snel dat we moeten
2: wij ook
0: in balans.
2: Inderdaad, we moeten wij ook gaan opkrikken. Gelooft u maar, we zijn heel hard bezig, maar u weet, sommige dingen gaan niet zo snel organisatorisch. Dus er zijn meerdere partners bij betrokken. Dus we doen allemaal nog ons best. Maar we willen zoveel als mogelijk, zeker tot eind van dit jaar, willen we veel meer naar buiten gaan.
0: Hebben jullie als scholen gedacht, want laten we eerlijk zijn, het zijn jonge mensen die nu zich het leven ontnemen.
2: Yeah.
0: What about scholen?
2: Scholen. Verschillende malls. We gaan niet alleen maar IMS Mall doen. We willen ook naar bijvoorbeeld de Hermitage Mall. Watrasé, iedereen zit daar. We willen ook gewoon naar buiten gaan. Stappen, flyeren, mensen spreken van hey, luister. Is niet misschien voor jezelf, maar ook voor andere mensen.
0: Maar wat about radio of filmpjes?
2: Alles
0: TV,
2: is...
0: Of volksgezondheid moet op wat opening.
2: Ja, sowieso.
0: Kleine filmpjes.
2: Bezig, we zijn bezig. Ik weet niet als u heeft gemerkt op de website op Facebook van PCS, van het ministerie van Welzijn, was er een hele mooi filmpje, informatiefilmpje, gewoon on the spot gedaan bij de mall.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat soort dingen, we zijn allemaal nog bezig daarmee.
0: Okay.
2: Eikong, het komt.
0: Eikong, en om tatum silang, ja. Mina was, maar mina wante, wante.
2: U heeft gelijk.
0: Meneer Elkong, welke kunnen de factoren zijn, de signalen, de factoren zouden we maar kan tekenen, tak e mine se moro mo duwa san nanga mi libi san ne klop.
1: Oké, ik ga even kijken. Ik heb dus twee onderzoekdocumenten bekeken.
0: Ja.
1: In 2022 heeft mevrouw Dr. Indra Bujara,
0: ja,
1: is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
0: Ja.
1: En zij heeft dus suïcide bekeken vanuit het perspectief van culturele en sociale factoren.
0: Oké, oké.
1: Hoofdzakelijk heeft ze gekeken naar Hindustaanse, Surinaamse Hindustanen die in Nederland wonen. Maar het interessante daarvan is, ik kom hierop terug, want meestal kijken we naar suïcide via onze westerse bril.
0: Ja.
1: En in Suriname hebben we is een heterogene bevolking.
0: Ja.
1: We hebben mensen van Hindustaanse afkomst, Javaanse afkomst, Afrikaanse afkomst.
0: Ja, alle soorten zijn wat binnen Moksalesi.
1: En over het algemeen houden we geen rekening met de invloed van de culturele en soms ook religieuze achtergrond.
0: Oké.
1: Okay. Ik ga even een voorbeeld geven dat wat wij betitelen suïcide in de westerse wereld niet altijd gezien wordt als satirisch revie door andere sociale of etnische groepen. Oké, okay, bijvoorbeeld, ik haal even aan uit haar dissertatie. In Japan is er een concept seppuku, ik hoop dat ik goed uitspreek.
0: Okay.
1: Er is een ander concept, hirakiri.
0: Zo.
1: En kamikaze.
0: Mm-hmm.
1: En die kamikaze hebben we waarschijnlijk gehoord vanuit verhalen en film uit de Tweede Wereldoorlog, waarbij de Japanse vliegers zelfmoord pleegden door hun vliegtuig te storten op Amerikaanse vliegdekschepen enzovoort.
0: Oké, okay,
1: oké. Okay. Okay. We lezen ook vaak, dat is een vorm van suïcide.
0: Ja.
1: Ja, dus de persoon
0: kiest ervoor. Okay.
1: En haar definitie is, de persoon kiest voor de dood om eigen eer of de eer van de familie of het land te beschermen.
0: Oké.
1: Okay. We hebben horen van de jihadisten.
0: Ja.
1: De jihadisten die blazen zichzelf op.
0: Ja.
1: En ze geloven dat Allah hun dan zal belonen.
0: Ja.
1: Omdat ze een martelaar zijn geworden.
0: Ja.
1: Oké, okay, dat is een keuze.
0: Ja.
1: En de persoon maakt de keuze aan de hand van een bepaalde denkpatroon. En ik kom terug op die kwestie van denkpatroon. Bijvoorbeeld in het boeddhisme is dat concept van zelfverbranding.
0: Ja, ja.
1: En ik moet aangeven dat niet iedereen zo is, of niet iedereen zo handelt uit die gemeenschap.
0: Okay.
1: Maar mensen die dus, er zijn mensen in die groepen, etnische groepen, die de gedachte hebben opgevat vanuit bepaalde stromingen.
0: Ja.
1: Dat wanneer ze dat doen, doen ze iets eervol.
0: Ja, ja, ja.
1: Okay, dus iemand die zichzelf verbrandt als boeddhist, die gelooft dat wanneer hij, of tenminste hij, kan ook een zij zijn, dat doet, dat hij dan aandacht vestigt op het lijden van de mensen in de gemeenschap.
0: Okay.
1: Dus hij offert zich om dat ter sprake te brengen.
0: Oké, okay, meneer Elko, mijn kortie me van maar. Dat ben je op je mooi varen, maar ik voel ook een situatie in Suriname.
1: Oké, okay, kom met Suriname. Welk
0: motief zal men hebben?
1: Wacht nou, met Suriname.
0: Oké. Okay.
1: Oké. Okay. en ik ga dus in Suriname het voorbeeld halen uit mensen uit de Hindustaanse gemeenschap.
0: Ja, oké.
1: Okay. Oké. Okay. Er is een concept dat heet sharam.
0: Oké, okay, dat ken ik niet. Zou dat die
1: Oké, sharam betekent is schaamte.
0: Okay.
1: Als ik iets gedaan heb, als ik tot die gemeenschap behoor, mm-hmm. Ik heb iets gedaan dat schande gaat brengen naar mij toe, de familie,
0: ja.
1: Dan kies ik liever om die schaamte te ontlopen.
0: Okay.
1: Okay, dus dat is het concept. Ik haal deze dingen aan omdat als je dus zegt dat je preventieprogramma gaat initiëren,
0: ja.
1: Okay, mijn specialisme is in preventieve geneeskunde.
0: Ja.
1: Dan moet je weten wat dat ding is dat je wil voorkomen.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Hoe het ontstaat.
0: Ja. Ja, ja.
1: Anders is al het werk dat je doet voor niets.
0: Ja.
1: Dus hier hebben we een situatie van het begint bij de gedachte van de persoon.
0: Ja.
1: Vanwege omstandigheden kiest de persoon om dat te doen. En iemand anders die in dezelfde omstandigheid is, kiest niet daarvoor.
0: Dat is toch nou het mooie toch?
1: En dat is en het problematische.
0: Ja.
1: Want je kunt 10 mensen hebben die hetzelfde meemaken en 2 mensen kiezen voor suïcide en 8 mensen niet.
0: Maar hoe zal dat komen dat juist die 2 ervoor kiezen? Want if, voor die zei je dat ik dan ook 3 jaar zo. Maar waarom voel je gedacht dat dit er wel laat voel?
1: Oké. Zal ik nu gelijk doorstomen naar mentaal draaiboek. Laat me even benader dit vanuit een wetenschappelijk perspectief.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En dit heb ik gehaald uit onderzoek en ik heb het geformuleerd. Wij hebben allemaal een mentaal draaiboek. Ik heb er één, u heeft er één, Sherry heeft er één, die meneer hier heeft er één.
0: En wat is een mentaal draaiboek?
1: Aha. Ik ga dan de definitie. Een mentaal draaiboek.
0: Ja.
1: Bevat alle ervaringen die wij hebben meegemaakt tot op dit moment.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Okay. Vanaf de geboorte. Er zijn sommige onderzoekers die zeggen vanaf voor de geboorte.
0: Oké.
1: Het is niet zo duidelijk, maar vanaf de geboorte.
0: Ja.
1: Je wordt opgevoed, je wordt gevoed door je moeder, je vader. Ja. Je wordt, als je nat bent, krijg je een nieuwe pamper enzovoort enzovoort. En je wordt aangehaald, je krijgt door je moeder of vader. Je wordt op tijd gebaard, je wordt op tijd gevoed enzovoort enzovoort. Uiteindelijk ga je naar school, je leert andere mensen kennen. Je gaat naar de kerk. Uiteindelijk kom je in een opleiding waar je dus wetenschappelijk wordt opgeleid of beroeps.
0: Ja.
1: Je maakt ervaring mee enzovoort op het werk.
0: Ja.
1: Oké, okay. Dus alle ervaringen die we hebben meegemaakt.
0: Ja.
1: Nou. Als die ervaring, natuurlijk de ervaring zijn niet allemaal positief.
0: Dus dat.
1: De evenwicht tussen positieve en negatieve ervaring gaat bepalen hoe dat mentaal draaiboek in elkaar zit.
0: Okay.
1: En dat mentaal draaiboek helpt ons interpreteren wat we tegenkomen.
0: Okay. Okay.
1: Dus als in mijn mentaal draaiboek ik bijvoorbeeld geleerd heb, ik moet me schamen.
0: Ja.
1: En de schaamte die ik meemaak en de schaamte die mijn familie gaat hebben, dat is heel slecht.
0: Ja.
1: Dan kunnen dat dokter Toby Graafsma heeft onderzoek gedaan in Nikeri.
3: Ja, ja, ja.
1: En heeft ontdekt dat mensen vaak kiezen om een gifstof in te nemen.
3: Ja.
1: Oké, dat is een keuze die ze maken. Er zijn andere manieren, maar over het algemeen.
3: Ja.
1: Omdat ze die schaamte willen ontlopen.
3: Ja,
1: voor zichzelf of voor de familie. Dus ik hamer op het feit dat uitwendige externe omstandigheden niet bepalend zijn. Wat is bepalend is mijn gedachtegang.
0: Als ik zo naar u luister, kijk, u heeft het over bepaalde jeugdige Hindustanen. Maar nu merken we, want vroeger heb ik het ook zo gedacht. Ik weet nog dat mensen zeiden, als je in Den Haag gaat, gebeurt het ook daar. Maar natuurlijk neem je gedachten mee van vroeger. Alles wat je hebt meegemaakt, negativiteit, negatieve herinneringen, zeggen wij. En als dan dat je wakker hangen en heeft van San Miti, dan greep je gewoon naar het middel of zo. Maar nu merken we dat dat ding is niet rasgebonden meer, man.
1: Nee.
0: Horapis dat, die horapis.
1: Ja, ja, ja.
0: Mevrouw.
1: Ja, ja, ja.
0: Mevrouw Mavi.
1: We komen daarop terug. Ja.
0: Maar mevrouw Mavi, hoe zie je dat nu? Want no, kan dat niet staan. Alles aan je probeert wat aan uit.
2: Ja, klopt. We merken het wel in de cijfers, hoor. Of als we kijken naar etniciteit, dat het de Hindustanen, de Kriolen, die zijn dus de grootste groepen in Suriname die dus suïcide pogingen, suïcide plegen. Dus that's it. Maar het gebeurt in elk groep.
3: Ja.
2: Ook de buitenlanders. Het gebeurt gewoon in elke groep. We kunnen dus niet meer, inderdaad, als je zegt, het zetten in hokjes. Nee. Het gebeurt in elke gemeenschap in Suriname. We merken dat wel, ja.
1: Laat me even inhaken. Dus die kwestie van het mentaal draaiboek, dat geldt voor ieder. Maakt niet uit. Zit je in Afrika, zit je in Azië, zit je in Suriname, zit je in Amerika. Dat mentaal draaiboek is dat gedeelte dat onze prikkels helpt informeren. We grijpen altijd terug.
0: Ja, maar meneer Ellekom, dat doet het me denken. Als we kijken wat er nu in Suriname gebeurt. Ik heb ook gelezen en dingen opgezocht. Wij behoren tot een van de landen in Zuid-Amerika die op de tweede plaats is met zelfdoding. En dat is niet gezond voor Suriname. Hoe komt het dat plotseling ontdekt zo'n race?
1: Dat is een goede vraag. Ik weet niet als ik een goed antwoord daarvoor heb. Oké.
0: Maar hoe zou wel oorzaak toch?
1: Ja, dit soort dingen hebben dus zijn. Je kunt niet één factor aanwijzen.
3: Okay.
1: Het is multifactoriaal.
3: Ja, oké.
1: Okay. Er zijn externe factoren en interne factoren.
3: Oké.
1: En als u mij vraagt uit mijn 40 jaar ervaring, mijn studies, mijn promoties.
3: Ja.
1: Dan het zwaarste gewicht ligt aan die interne factoren.
0: Oké, zoals? Noemt u een paar op?
1: Wel, zoals ik gezegd, het mentaal draaiboek dat we hebben meegemaakt.
0: Maar noemt u een paar zaken die kunnen leiden tot?
1: Geweld.
0: Poging, geweld.
1: Oké, sociale opvoeding, hoe we zijn opgevoed.
3: Ja.
1: Oké, wat we hebben meegehad, dat zit in ons mentaal draaiboek. Zoals ik gezegd heb, de dingen die over huiselijk geweld, persoonlijk geweld enzovoort, die helpen dat mentaal draaiboek richten.
3: Ja.
2: Ook om toe te voegen is het ook nu financieel. We zien heleboel mensen die dus eigenlijk te maken hebben met stress vanwege het financieel problematiek. Schulden, gokken. U merkt dat er heel veel gokactiviteiten zijn.
3: Ja.
2: Dus dat zijn ook dingen die eigenlijk gewoon triggers zijn voor mensen om te zeggen van weet je wat, Mineshi Asan Moro. Ik ga dus een einde aanmaken, want oplossing nog daar.
0: Maar u heeft het over gokken. Ik heb van dichtbij een heleboel mensen die aan het gokken zijn. En je merkt dat hoe meer ze gokken, hoe ernstiger het wordt in hun hersenen.
2: Ja, het wordt druk toch?
0: En wat vindt u dat er gedaan moet worden hieraan? Want eigenlijk niemand maakt, ik weet niet als ik moet zeggen niemand, of bijna niemand maakt zich zorgen daarover. Want akonder is Revi, de salaris voor is maar weinig en haar huur voeren. Dus zo iemand voeren.
2: Dit is een hele heftige vraag. Weet je, het is niet een kleine groep alleen. die betrokken is in het heel keten. Er zijn een heleboel mensen. Het is een maatschappelijk probleem. Het is echt een maatschappelijk probleem. Eigenlijk niet alleen in Suriname, hoor, over de gehele wereld. Maar we zien het in Suriname. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik ben echt bang om antwoord te geven op zo'n vraag. Omdat er beleid zou moeten veranderen.
0: Je vriend heeft dat. Ja, beleid moet veranderen. Dat is toch een feit. Ja. We moeten iets anders gaan doen. Willen we onze mensen redden?
2: Redden, klopt.
0: Want ik ontmoet voor veel mensen vandaar dat ik het onderwerp heb aangekaart. Zeg, mensen die desperate zijn.
2: Klopt.
0: Omdat ze hun huur niet kunnen betalen. Kinderen naar Binyang. Alle soort sanipsanono. Ik denk, zoeken de oplossing naar Trassi. En als ze het niet kunnen vinden, wordt het een stoplicht, wordt het rood in hun hoofd. En je ziet het morgen.
2: Ja, ik heb ergens wel een vogeltje horen fluiten dat we een mooi project tekon. Okay. Aangezien het gokbeleid. Okay. Ik wil niet te veel erover zeggen, maar er wordt toch wel wat aan gedaan op de achtergrond.
0: Okay.
2: Dus ik kijk er naar uit in de toekomst van als het project eigenlijk begint te werken. Ja. Dat we toch wel veel meer controle gaan hebben over hoe mensen hun financiële middelen uitgeven.
0: Oké. Okay. Maar ik hoop dat we heel snel, want terwijl het gras groeit, sterft het paard. Mm-hmm. Meneer Ellekok, als iemand zegt in een tori was mij takie, ik wil niet meer leven. Hoe ernstig moeten we dat nemen?
1: Oké. Een beetje van de klinische wetenschappelijke kant.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Zeggen we, vaak is er een hulpgeroep.
0: Oké.
1: Okay. Oké. Okay. En wanneer je dat hulpgeroep hoor, dan moet je daarop voortborduren. En de persoon dan vragen, wat bedoel je daarmee?
0: Ja.
1: Je probeert even na te trekken hoe uitzichtloos de persoon is.
0: Ja.
1: Nagaan als de persoon handvatten heeft.
0: Ja.
1: Oké. Als de persoon de huur niet kan betalen, enzovoort. Nou, ik zeg het zo en sommige mensen gaan zeggen, ja, maar je zegt, het is niet het einde van de wereld.
0: Maar als iemand, als het licht daar binnen uit is bij dit soort mensen, hoe gaat u dat licht aanmaken? Want ik bemoedig Asma, Kirketaki, we moeten elkaar bemoedigen. Wat zou u dan kunnen?
1: Je bedoelt letterlijk het licht? of in hun denken?
0: In hun denken.
1: Oh, okay.
0: In hun denken.
1: Maar dat is, ik kom terug op dat proces van dat mentaal draaiboek.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Je kunt de persoon dan helpen.
0: Ja.
1: Heb ik gedaan.
0: Ja.
1: Probeer ik nog steeds te doen.
0: Ja.
1: Om de persoon in hun denkproces opties te bieden.
0: Oké.
1: Okay. Oké. Okay. Van, oké, het is ernstig.
0: Ja.
1: Maar het betekent niet het einde van de wereld.
0: Maar waar zou zo iemand kunnen gaan?
1: Laten we kijken naar opties.
0: Ja, opties.
1: Die je hebt. Je kunt niet betalen. Misschien kun je lenen. Misschien kun je iemand vragen. Misschien kan de kerk je helpen. Dus opties bieden.
0: Oké, prima.
1: Oké. Waarmee de persoon aan de slag zou kunnen gaan.
0: Oké.
1: En ik weet uit ervaring, wanneer de persoon uitzichtloos is, dat het niet zo direct in zinkt. Nou? Ik ben te lang weggebleven.
0: Ja.
1: Oké. En je moet het misschien vaker doen. De persoon een beetje de hand houden om te zeggen, oké, laten we dat uitproberen. Ga dat doen. Ik ondersteun je. Bel terug, enzovoort, enzovoort.
0: Dus u bedoelt te zeggen dat we meer aandacht moeten besteden aan, als we het signaal krijgen, dat we meer aandacht moeten besteden aan elkaar of aan zulke mensen.
1: Ja. En niet alleen gewoon informatie verstrekken.
0: Ja, ja.
1: Want alleen informatie verstrekken, wanneer de persoon desperate is, uitzichtloos, denkt de persoon niet normaal.
0: Mm-hmm.
1: Oké? Dus je gaat iets meer moeten doen om de persoon te krijgen. Oké, ik hoef dat niet te doen.
0: Ja.
1: Ik wil meegaan met de opties die u voorstelt.
0: Ja, ja, ja.
1: Oké. En natuurlijk is het ook goed, bijzonder belangrijk, als de persoon, de familie van de persoon ook meewerkt.
0: Oké, dus meestal moet je de familie ook in kennis stellen. Let op. Ik heb iets meegemaakt, meneer Ellekom. Ik was thuis en iemand belde me. Ik kende de persoon niet. Hè? En die zei, mevrouw Hart, kan je helpen? Een kennis van me heeft gezegd, dat zij zelfmoord gaat plegen. Ik zei aan die persoon dan, ik ken de persoon, ik ken u niet, ik ken de persoon niet. Maar die persoon zegt, ik heb wel overtuigend dat als u praat als Maka Archie. Mm-hmm. Maar ik dacht, ik zeg, geeft u me het nummer. Nou, mijn praxeer, dan heb ik hier kerk gezegd. Mijn praxeer, famo kisas basam no sabi. Dus ik heb die persoon gebeld en ik deed alsof. En ik zei, hi, kokare waning. Untak, hey, Shorsin, Fafi. En de persoon zegt, wie, wat? Ik zeg, meisje, hou op hoor. Ik kan nog grap dat meer lafu mam no sabi, as man no sabi. Toen zei de persoon, maar tot wie praat ik? Ik zeg, mevrouw Hartog. Ik zeg, ik heb je nodig. Na gas, maar ik ga naar Bresigba. Dan, untak, ja. Mitak, maar kan je even langskomen? Als matak, maar nu heb ik geen tijd. Ik zeg, maak tijd, ik betaal die taxi voor je. Ongelooflijk, asma kon untaki en het gaat goed. Bij mij rijst nu de vraag. Zo iemand, je denkt aan moment in Jeping. Hoe ernstig is het om op die persoon nog te blijven letten?
1: Voor mij?
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Als wat de vriendin of kennis van de persoon u gezegd had over die persoon.
0: Ja.
1: Als dat waar is.
0: Het was waar.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Dan zal ik gewoon direct vragen. Oké, okay, wat we hier gedaan hebben. In hoeverre heeft het je bemoedigd.
0: Ja, ja.
1: Om door te gaan met die handvatten die je gegeven hebt. Oké. Okay. Is er nog andere hulp die je nodig hebt?
0: Ja.
1: Denk je nog sterk aan zelfmoord plegen?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ik ben opgeleid, ik ben professional, ik heb 40 jaar werk, dus ik stel die vragen direct.
0: Omdat dus de oplossing is direct de vragen gericht.
1: Ja, natuurlijk. Uit ervaring ga je de vragen op een bepaalde manier stellen.
0: Okay.
1: Om te zien in hoeverre de persoon in zijn of haar denken.
0: Ja.
1: En dan moet ik zeggen, sommige mensen zijn niet helemaal eerlijk. Okay, dat heb je altijd.
0: Ja.
1: Okay. Maar mensen die zouden helpen. Roucheries, die helplijn, die mensen zijn een beetje opgeleid, toch?
2: Ja.
1: Oké, dat is belangrijk. Maar het betekent niet dat als je dus niet per se opgeleid bent, dat je geen hulp kan bieden. Maar je moet wel rekening mee houden dat de persoon niet denkt zoals jij denkt.
0: Dus dat.
1: Oké. En als het lijkt alsof de persoon het niet begreep, kun je zeggen, maar jongen, maar toch als man heeft verstaan.
0: Ja.
1: Kun je niet doen. Want je staat niet in de schoenen van de persoon.
0: Dus dat.
1: Je denkt niet zoals, dus je moet een beetje meegaan en luisteren wat de persoon zegt.
0: Yeah.
1: En aan de hand daarvan kun je zeggen, oké, ik heb gehoord dat je dat zegt. Maar denk je dat dat een goede keuze is?
0: Oké. Dus doorpraten en doorvragen.
1: En ook de persoon niet jouw wil
0: opdringen.
1: Want dan gaat de persoon defensief voor. Dan gaat de persoon je ook niet verder vertellen.
0: Dus eigenlijk niet. Op wat techniek. Poetakanga de sotus madisi. Sherif, wat denk je ervan?
2: Ja,
0: waar ben je mensen tegengekomen?
2: Bij de hulplijn. Ja. Sowieso elke dag.
0: Elke dag?
2: Ja. Elke dag. We krijgen elke dag van zulke belletjes.
0: Vertel.
2: Het zijn of de familieleden die bellen en alarm slaan.
0: Dus die hulplijn van 114?
2: 114,
0: klopt. Oh, dankjewel. Mooi.
2: Ja, of de mensen bellen zelf en ik weet het niet meer, ik kan het niet meer, ik wil.
0: En wat doen jullie dan in zo'n geval?
2: De belcounselors die zijn hele goede mensen. We hebben een hele sterke team.
0: Okay.
2: En ze zijn dus ook getraind om eigenlijk die crisis op te vangen en ervoor te zorgen dat de persoon tot rust komt. Als de persoon dus zo tot rust komt, dan wordt de persoon, proberen we dus ingang te vinden in, heb je ooit gedacht om hulp te zoeken? Wat voor hulp heb je al gezocht?
0: Okay.
2: En dan begint de doorverwijzing van, bent u al geweest naar de psycholoog?
0: Ja,
2: heeft u ooit de stap genomen naar de psychiater te gaan? En dan beginnen we ze te wijzen van, oké, u kunt hier gaan, we hebben dit, Suriname heeft dit.
0: Dus de mogelijkheden dus.
2: Alle mogelijkheden. Dus, en dan zie je echt dat de mensen, ze zijn echt verhit wanneer ze bellen, maar dat deed ik badaje dat dit tak van, dank u wel dat u naar me heeft geluisterd. En daar gaat het bij 114 om. We luisteren en we proberen u eigenlijk een hersentroebel.
3: Ja.
2: We moeten het tot rust brengen. Laat alle rommel en sediment, alles naar de grond gaan, naar de bodem zakken en dat we helder water zien. Dat is ons doel.
3: Heel mooi gezegd hoor.
2: Yes.
3: En als je zo praat, denk ik, hebben jullie ooit gedacht om een filmpje te maken? Ik maak een voorstelling hoor. Ik heb een pas iemand live gezien. Mm-hmm. Die gramazoon had ingenomen. Mm-hmm. En de persoon heeft het ingenomen, want gewoon abatrobang in familie. Mm-hmm. Walolo sani.
2: Yeah.
3: Maar die was niet de, had niet de ernstigheid Tassan kan doen. En ik hoor dat het brand in je buik is. Want toen ik tot hem sprak, was hij qua hersenen gewoon, maar binnen gebeurde mm-hmm. er iets.
2: Mm-hmm.
3: En ik heb hem gevraagd, waarom heb je het gedaan? En hij zegt, ik weet het niet.
2: Mm-hmm.
3: Hij weet het niet.
2: Ja.
3: Hebben jullie het idee om dus echt te laten zien wat er gebeurt wanneer je vooral die gramazoon inneemt? Want moet ik eerlijk, want boyko wij weer die jam naar zo. Atak moeder, ja, wie die gramazoon dan moet hier den plantje. Maar ik was een beetje meer lukkig, maar hij was normaal. Dus mijn ding moet zijn den plantjes. Wel, volgens bakken alle den plantjes brong.
2: Mm-hmm.
3: Wat gebeurt? Kunt u dat proces even? Want dat je kan niet open was, maar je dacht, note kassan, man.
2: Dus,
3: asana brandt in die beren.
2: Medisch-wise kan ik u niet veel daarover vertellen, maar ik weet wel van dat, kijk, als het een plantje vreet
3: ja.
2: binnen een paar uren, wat doet het dan met jou, met levende cellen in je lichaam, waar het bloed stroomt, waar vloeistof stroomt? Dus het is gewoon het proces versnellen dat je van binnen eigenlijk rot. Waar men je niet, men ziet gewoon iemand daar staan en binnen gaat dood.
3: Hoe lang is de duur?
2: Ik heb eerlijk waar,
3: niet.
2: Nee, geen idee.
3: Nou, ik ben bij Zorghotel geweest en ik heb daar een paar jonge mensen gezien. Weet u dat, meneer Elkom? Het is zeer ernstig daar, dat die jonge mensen zijn pubers. Wat denkt u dat de oorzaak kan zijn dat jonge mensen zich ontnemen, willen ontnemen van het leven? Om hele gekke redenen. Wat denkt u?
1: Wel, is een kwestie van uitzichtloosheid. Ze zien niet meer zitten. En daarom blijf ik zeggen, het is die gedachtegang.
3: Okay,
1: de persoon op een gegeven moment zegt, ik zie het niet meer zitten. Jonge mensen zeggen, oh, mijn ouders die willen niet dat ik dat doe en al mijn vrienden die doen het enzovoort. Dus man, je moet kansen geven. Ik kan niet genieten van het leven enzovoort.
3: Maar die groepsdruk ook, hè?
1: Wat zei je?
3: Ook groepsdruk speelt een rol.
1: Ja.
3: Maar wat denkt u dat wij als samenleving het best kunnen doen?
1: U stelt moeilijke vragen.
3: Oh, nee. Ik heb communicatie gestudeerd en daar zeg je... Je mag niet zeggen dat die vragen moeilijk zijn.
2: Dat zijn mooie vragen.
3: Die vragen zijn niet zo makkelijk.
1: Dus moeilijk te beantwoorden.
3: Nou, maar ja, ik weet het omdat je psycholoog bent. En toch willen we mensen inzicht geven.
1: Ja.
3: Op, daarvoor zitten we hier. Wat kunnen ouders doen? Wat kunnen werkgevers doen? Wat kunnen schoolleerkrachten doen? Tegen gas corona. Scoro begin dat is Siwan Sansane klop naar de team.
1: Ja, oké.
3: Je noemt het zomaar, Maga.
1: Ja, nee. Omdat ik het uit ervaring en uit studie. Kun je dus ten eerste. Je kan het gedrag van iemand zien. Vast
3: maar misschien heb ik die vraag verkeerd te zeggen. Niet met wat. Hoe kunnen leerkrachten inspringen in zo'n geval?
1: Oké, ik ga niet beginnen bij leerkrachten. Het begint niet bij
3: thuis.
1: De leerkrachten.
3: Het begint thuis.
1: Oké, het begint met de opvoeding.
3: Ja.
1: Dus ouders, als u luistert, de ouders die luisteren.
3: Ja.
1: Ik weet dat het kind niet geboren wordt met een handleiding.
3: Ja.
1: Oké, dus je kunt niet gaan naar een handleiding. Maar ik hoop dat u op de een of andere manier wat inzicht krijgt over hoe kinderen op te voeden.
3: Ja.
1: De opvoeding moet van die aard zijn dat je het kind begeleidt. Je moet luisteren naar het kind. Toen ik opgroeide, boy, zei dat je hoor je maar vol.
3: Ja.
1: Dat was eigenlijk het adagium.
3: Ja.
1: Oké, ik hoop dat we zover zijn dat we zeggen, oké, wat is er aan de hand? En dan luister wat het kind zegt. En wanneer je geluisterd hebt, dan ga je het kind helpen om dat op zijn of haar niveau te verwerken. Een oplossing te vinden.
3: Oké?
1: Op zijn niveau, niet op jouw niveau. Ja. Want het kind denkt anders. En als je dat doet, dan geef je dat kind een gelegenheid om zich te uiten.
3: Oké.
1: En dan ga je meer horen wat er speelt in het brein, in de hersenen van het kind.
3: Heel mooi.
1: En dan kan je daarop inspelen.
3: Maar meneer Elkom, je hebt dat zo mooi thuis.
0: Het is maar tegenwoordig na Tief goes dong op Chima, Archip Chima, en vragen stellen. Hoe denk je, wat is er met je? Het is wel een ding. Niet alle mensen, wat ik generaliseer.
1: Ik begrijp wat je bedoelt. Maar als je kinderen gaat maken, dan moet je ook de verantwoordelijkheid nemen om te leren omgaan met de kinderen. Dan moeten de kinderen belangrijk zijn, want het is de volgende generatie die je hebt opgewekt.
0: Ja, dat weet
1: dan
0: je
1: wel. Is, dat kind is belangrijker dan die auto. Dat kind is belangrijker dan die ijskast.
0: Nou, je dat gewoon niet. Maar besef men dat wel?
1: Nou, ik hoop dat
0: we horen ouders... Punt, als je wat pauze, dan wil ik kies hoe ze even door elkaar de laatste vraag.

0: Okay, mani alla kom e kom weer bij u. Maar isap sana sani, van wat social media tori. Want dat, ik denk dat dat een behoorlijke impact heeft op onze jongeren. Kunt u wat daarover vertellen?
1: Inderdaad, en de jongeren en de volwassenen. Maar laten we het houden bij de jongeren. Ik probeer de literatuur bij te houden. En ik merk dat er gerapporteerd wordt dat jonge mensen vooral,
0: ja,
1: die zitten meer op social media dan volwassenen. Laten we eerlijk zijn.
0: Ja.
1: En we hebben dus nu AI en we hebben ChatGPT en er is nog andere. En het is makkelijk. Ik lees dat jongeren gaan naar ChatGPT en ze hebben problemen.
0: Yeah.
1: En dan gaan ze ChatGPT vragen, wat kan ik doen?
0: Oké.
1: En dan krijgen ze vaak advies dat, ik moet zeggen, niet
0: bevorderlijk
1: is voor de gezondheid.
0: Okay.
1: En voor de mentale gezondheid.
0: Oké.
1: Waarbij ChatGPT soms zegt, als je het niet ziet zitten, dan moet je maar het einde aanmaken.
0: Zo, dat hoor ik wel voor het eerst.
1: En wat er gebeurt, de jonge mensen die denken dat ChatGPT een of ander geweldig ding moet zijn. Ja. Laat me, jonge mensen, als je luistert, laat me je zeggen wat ChatGPT is. Oké. ChatGPT is een algoritme die geschreven is. Algoritme is een proces waarbij een, ik ben geen ICT-persoon, maar een programma is geschreven.
0: Ja.
1: En dat programma gaat dus, er zijn heel wat documenten die op een server zijn geplaatst.
0: Ja,
1: Oké. En dat programma gaat zoeken naar het antwoord.
0: Ja, ja,
1: kan
0: ja.
1: snel lezen. Binnen een paar seconden kan het honderden boeken gelezen hebben enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: Dan geeft het een antwoord.
0: Ja.
1: Maar dat antwoord past dus niet bij jouw situatie. En dan pak je dus het antwoord, de ChatGPT.
0: Pak je het blindelings.
1: Ja, pak je het blindelings en dan ga je dus het advies volgen.
0: Oh jee.
1: Dus jonge mensen, ChatGPT is goed als je het goed wil. Ik gebruik het ook.
0: Ja.
1: Maar je moet weten hoe je het gebruikt.
0: Okay.
1: Ik vraag het naar wetenschappelijk materiaal en ik vraag, geef me het boek waaruit het gehaald is. Geef me het artikel.
0: Maar jonge mensen denken niet als u na ervaring, u hebt met je actie gebeden om te zeggen zinnige dingen, maar voor hun is het zinnig.
1: Voor hun zinnig, maar accepteer dat antwoord niet.
0: Oké,
1: dat antwoord
0: dat is
1: soms
0: het advies.
1: Ongezond advies, slecht advies.
0: Oké.
1: En dan ga je handelen aan de handen van het advies.
0: Oké.
1: En dan zit jij met de gebakken peer of je ouders met de gebakken peer.
0: Oké. Dank u wel. Mevrouw Cherise, als we kijken, waar kunnen mensen terecht? Wat, los van 114, wat kunt u nog meer geven aan ons als luisteraars?
2: Wel, als je zit met problemen en je denkt van, weet je wat, het lijkt alsof ik kan niet met mijn buurvrouw erover praten, ik kan niet met mijn moeder erover praten. Weet je, als aan Nawashing Tori, relationele problemen, financiële problemen, soms ook problemen met hun kinderen. Weet je, alcoholverslaving, drugsverslaving, mishandeling, misbruik. Ook jeugdig hoor, meisjes, jongens, als jullie dus problemen hebben met, you know, als Mike Wise King zonder dat je wil. Je vindt het niet leuk, je vindt het niet prettig. Yeah. Je mag bellen naar 114 en je wordt dus doorverwezen. In Suriname hebben we dus het centrum waar psychiatrische issues, ziektes, problemen worden aangepakt, is Psychiatrisch Centrum Suriname.
0: Maar dat mooi prestatie, dat kan lauw.
2: Dus echt wel, hè, dat hoor je wel. Het gaat niet om lauw, het gaat om je gaat voor je gezondheid. Net als hoe je een wondje hebt, je gaat naar de dokter, je gaat medicijn halen, naar Lexothee en dan weet je, je voelt je niet lekker, je voelt je niet goed, ga je ook naar de dokter die gespecialiseerd is in problemen in je hoofd. Dus het is geen schande, het moet geen taboe zijn. Ik weet dat het is, want sommige mensen weten niet eens wat PCS is. Soms met dat PCS, dan moet ik zeggen LPI. Weet je, dan pas weten ze.
0: Maar de man van vroeger zei ik LPI, nou loo, maar dat er. En als ze het weten, dan willen ze niet gaan. Dus misschien moeten jullie het ook anders brengen.
2: Ja, het is, we zijn echt hard op weg hoor. Als u gaat op de Facebookpage van Psychiatrisch Centrum Suriname, zie je hele leuke activiteiten die de mensen doen. We hebben een speciale team die naar scholen gaan.
0: Okay.
2: Die spelenderwijs de kinderen leren over psychiatrische issues, over mentale gezondheid, over alcohol, drugsverslaving. Dus, als een ego. Ik zeg u, het is, het lijkt alsof we pas beginnen, wat een beetje schandalig is. Maar we doen veel meer om bewustwording, awareness aan te wakkeren. Dus dingen als een psycholoog bezoeken, het is iets dat eigenlijk nu normaal zou moeten zijn. Van je voelt je niet lekker, je zit niet goed in je vel. Ook na de bevalling. Sommige vrouwen voelen zich helemaal niet prettig na de bevalling. Ze hebben een baby, de normaal loba baby. Ze worden steeds weer boos of agressief. En je weet niet van waar het komt.
0: En waar kunnen die mensen zich aanmelden?
2: Die kunnen ook naar de psycholoog.
0: Maar in een paai?
2: Ze moeten, er zijn kosten aan verbonden. Weet u, maar denkt u van, kan ik me kan proberen, want trafasie, hoe kunnen we ook naar de psychiater gaan? De psychiater is heel laagdrempelig. Je gaat met je ziekteverzekeringspas, je gaat naar je huisarts. Je vraagt daar een verwijsbriefje aan voor de psychiater. Je komt bij de psychiater, je doet je verhaal. De psychiater stelt een begeleidingsplan op voor je. Op die manier kun je dus doorverwezen worden naar de maatschappelijk werker, de psycholoog. Dus we moeten niet echt gewoon gaan kijken van money. Kijk, aan je gezondheid kan je geen.
0: Ja, maar wat is het? Ik heb de laatste tijd wel veel vrouwen gehad die me belden, die ik niet kende, die met psychische problemen zitten. Mm-hmm. En dus nu, als ik naar je luister, moet ik ze gewoon verwijzen.
2: Graag.
0: Naar?
2: Dus via de huisarts.
0: Ze moeten eerst naar de huisarts. Ja. En via je huisarts gaan ze verder
2: naar
0: de psychiater. Oké. Okay. Maar je hebt ook, los van 114, heb je ook de MI-lijn. Werken jullie samen?
2: Ik heb...
0: Dus die 123-lijn van vroeger?
2: Ik weet nu even niet als het bestaat hoor.
0: Het bestaat er.
2: Het bestaat er nog?
0: Het was vroeger heel bekend. Mm-hmm, maar nu was het een zakkapje. Oké, als we letten op de tijd, dan gaan we meneer Elkom de gelegenheid geven om een boodschap te geven aan Suriname. Daar we weten dat Nono in Agrontapu of in het Caribisch gebied en een mooi discernant wat er nu gebeurt, dat wij op de tweede plaats zitten, met hele hoge cijfers. Dus meneer Elkom, je was sterke boodschap. Ik ga kantakip tjinseren aan tongen, ik allemaal voor stajozi, brokken en koartje, 2 minuten.
1: 2 minuten, oké. We hebben al gezegd, hoe takik bataki, het was maar besluit voor tjinseren schrijven. Nou, een besluit die inschrijven meekie.
0: Ja.
1: Oké. Een besluit dat die als man moet zoeken dat je wat trafasie deed, voor ik kan los een probleem op.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ik kan tak naar een huisarts, actie soort JPD, ik kan verwijzen. Even jouw familie, die kan aardje, dat je kan tak aan de familie. Hopelijk de familie dat zelfs kan geven een boel advies dat je tak naar een huisarts, even huisarts, noem maar JPN, zelfs dat je zin niet omhoog varen. Tak nanga yu pastor,
0: leerkracht
1: of andere geestelijke.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Maar soms man odena geestelijk leven, dus op takangam, luko was maak, zei yu fini dat je takangin.
1: Ja, maar met je kaart is mataki, de geestelijke, even naar hindu of moslim, maar christen, tak nanga yu geestelijke. Actie taki jere. Sande, kan de inschrift kan verwijzen. If je gaat scoren, je kan tak naar je juffrouw of meester. De inschrift dat kan, die want je advies tak hier en zo scoren, heb je een sociaal werker, Sherry.
0: Ja.
1: Oké, dat je tak naar school.
0: Decaan. Adikan of een zorgcoördinator.
1: Ja, universiteit, abiwang psycholoog studenten, begeleider van soort zand zo. In ieder geval, notanga hebi, zoek een fasi, futakanga was ma, zo je kan vinden jepi.
0: Mooi.
1: Oké, want na jou, nogmaals man kan dwing, legus revi.
0: Mooi.
1: If you have one probleem, je kan wachten voor een trasma, tja je pikong. Zoek je pi, acties ma. If je een sapa je pi de, acties is ma, dat pim ik aan, tak na was ma. Zo, mi fasi. Oké, pim kan vinden je pi.
0: Heel mooi.
1: Oké, dat is belangrijk.
0: Dank u wel. Mevrouw Cherise, als iemand je zegt, ik kan niet meer of wil niet meer, of alibi weer meer ede, wat voor advies heb je op het laatst? Piasma kan komen, takinkba. Maar je krachtig door, sana you denki, voor 114, zodat de minister via onderminister kan trots tapie, takie bedien naar programma.
2: Sowieso, kijk, 114 is een gratis lijn. Dus er zijn geen grenzen voor jou om niet te bellen naar 114. Zowel digicelnummers, telesuurnummers, die kunnen gewoon bellen. En nou aan crisis, en met crisis bedoel ik van, u ziet het echt niet meer zitten. Een lampoen en letimor, zoals mevrouw Emmy Hart en Emmy Hart zei. Bel en praat. Praat en we luisteren. We zeggen daar zo bij de lijn van, u bent niet alleen, toch? We luisteren en we verwijzen door zoveel als mogelijk waar kan. Wat ik ook nog wil doorgeven is dat mensen aan 114-lijn en aan spelletjeslijn dat mensen bellen. Want gelooft u me, mensen bellen om ons te zeggen van, we moeten een familielid bellen, zodat de persoon belkaart stuurt.
0: Ja, maar dat is al een loorzaantje kiezen, want je hebt al type mensen.
2: Yeah. Dat is zo.
0: Dus de man ziet dat naar ernstige 114-lijn.
2: 114 is voor ernstige situaties. We moeten altijd paraat zijn om mensen te helpen. Want als je knap naar Brokkie en die persoon belt naar 114, moet de lijn beschikbaar zijn. En niet voor kinderen die dus ook onnodig bellen. Maar belt u, we luisteren altijd en grenzen naar de waarover mensen met ons kunnen praten.
0: Grand tangi. Ik weet dat naar Begisma, dus mijn Begi eventjes die samenleving die de jongeren en die meneer Limburg en familie. Maar ze gaan met dat je grand tangi dat die de ubekant tak over zelfdoding, a mooi nena suïcide of suïcidaal gedrag. Maar ze gaan met dat je Begi je. Tak jepides masa nono e de very father. Make de si a licht father. Make de consabita kwa lein de in in fear. Make de suku help na kerki leiders, koro leiders. Wan bigis masa ka jep de ma de mu taki. Lek fa mani elkom taki. If ye taki atrawan ka jep you. So we begi masra gado tak jepides ma. En dat het licht weer aangemaakt kan worden, vader. We bidden voor de hele Surinaamse bevolking. De hele Surinaamse bevolking. Mekou fen money, meka san kon for licht, we begi di president, meka fen.

0: Ilibi. Daarom ik me biggie alasma. Richt je omhoog en kijk omhoog. Er is altijd hulp. Ook voor u die met uw problemen zit. Er is hulp. Grantangi masragado. Ja, ataki disi. En we tak allemaal grantangi. En we biggie lek foutaki. Wa zegen die akondre fusernang. In aan neef Jezus Christus. Amen en amen.
1: Hey guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 Lim FM.

0: regel die u altijd moet onthouden is: voetgangers hebben altijd voorrang. Brigadier Blackson van de politie legt uit hoe dat zit.
1: Stop altijd voor voetgangers die willen oversteken. Het maakt dan niet uit of het bij een zebrapad is of ergens anders. Een paar seconden wachten kan levens redden.
2: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
3: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
4: Republic Bank. We're the one for you.
2: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.